0: Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. Verschillende media hebben flinke boetes gekregen voor hun berichten over medicijnen als Ozempic, meldt het FD. De inspectie vindt dat onder meer de Telegraaf, het AD en de Volkskrant reclame voor geneesmiddelen hebben gemaakt. De hoofdredacteur van de Volkskrant is woedend en noemt het censuur. Medewerkers van het waterschap in Brabant zijn bedreigd door boeren, schrijft BN De Stem. Toezichthouders werden vorige week door Omroep Brabant gefilmd tijdens hun werk. Er was te zien hoe ze controleren of iedereen zich houdt aan het spoeiverbod. Maar daardoor werd bekend hoe ze heten en kregen ze persoonlijke bedreigingen. De bouw van de beruchte grensmuur van president Trump in Texas is stilgelegd. De muur loopt dwars door een nationaal park en zowel democraten als republikeinen zijn bang voor schade aan de natuur. Lokale politici zeggen dat het ruige natuurgebied al afschrikwekkend genoeg is voor mensen die de grens over willen steken. En door de lage waterstanden en het warme weer van de afgelopen tijd worden veel watervogels ziek, meldt RTV Utrecht. De vogelopvang waarschuwt voor een uitbraak van botulisme. Ze roepen mensen die dode of zieke vogels of eenden vinden op om de dierenambulance te bellen en ze vooral niet zelf aan te raken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

Goedenacht. Het is vaak lastig om auto's van nieuwe automerken te repareren, omdat er geen geschikte onderdelen voor zijn, zegt verzekeraar Univee in de Telegraaf. Een kleine schade kan er daardoor soms voor zorgen dat de hele auto totaal los wordt verklaard. En dat zorgt er weer voor dat de premies omhoog gaan. Een groep boeren heeft gisteravond geprotesteerd in Amersfoort. Ze reden met trekkers door de stad en legden bij sommige gebouwen hooibalen neer. Bijvoorbeeld bij Friesland Campina en Staatsbosbeheer. Bij het gemeentehuis in Barneveld, iets verderop,

0: Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt dan een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: Goedemorgen. Veel Belgen in de buurt van natuurpark De Hoge Venen die terug naar huis mogen, willen dat niet, meldt VRT Nieuws. Ze vinden het nog te riskant aangezien de bosbrand daar nog niet onder controle is. Die mensen kiezen er voorlopig voor om bij vrienden, familie of in de noodopvang te blijven slapen. Vleesvervangers worden steeds goedkoper en zijn soms zelfs goedkoper dan echt vlees, schrijft de Telegraaf. Dat komt doordat dierlijk vlees een stuk duurder is geworden en er tegenwoordig ook goedkope vega-huismerken in de winkel liggen. Veganistische producten zijn nog wel erg duur. Een groep woonclubs en brancheverenigingen roept het kabinet op om een aantal regels terug te draaien om de woningmarkt een boost te geven. Zo willen ze dat de overdrachtsbelasting wordt verlaagd en minder regels voor de middenhuur. Dat zou ervoor moeten zorgen dat investeerders weer meer huizen willen bouwen. En blanke vla is steeds minder populair als toetje, meldt het AD. Zuivelmerk Melkunie stopt eind deze maand met het maken van blanke vla en Albert Heijn en Campina maken het al niet meer. Een woordvoerder van Albert Heijn zegt dat klanten veel liever vla met een smaakje kopen, zoals chocola, stroopwafel of rumrozijnen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. In de loop van de middag klaart het op en schijnt de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Verschillende media hebben flinke boetes gekregen voor hun berichten over medicijnen als Ozempic, meldt het FD. De inspectie vindt dat onder meer de Telegraaf, het AD en de Volkskrant reclame voor geneesmiddelen hebben gemaakt. De hoofdredacteur van de Volkskrant is woedend en noemt het censuur. Het is lastiger om een woonboot te verkopen dan een gewoon huis, zegt makelaarsvereniging NVM in de Telegraaf. Dat komt vooral door rompslomp als het aanvragen van vergunningen en het aansluiten van leidingen. Daarnaast hebben woonboten meestal het allerlaagste energielabel G. De overheid moet meer geld uitgeven aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, vindt ABN AMRO. Nederland heeft strenge eisen voor nieuwe geneesmiddelen en het mag vooral niet te veel kosten. Zieke mensen moeten daardoor langer wachten op een geschikt medicijn en apotheken krijgen soms te maken met medicijntekorten. En de bouw van de beruchte grensmuur van president Trump in Texas is stilgelegd. De muur loopt dwars door een nationaal park en zowel democraten als republikeinen zijn bang voor schade aan de natuur. Lokale politici zeggen dat het ruige natuurgebied al afschrikwekkend genoeg is voor mensen die de grens over willen steken. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. In de loop van de middag klaart het op en schijnt de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Kenny Staten, Young Hearts en Run Free. Goedemorgen.
1: Dit is Jan.
0: 6 uur, de Koen en Sander Show gaat beginnen met het nieuws. Renske van der Zalm.
2: Goedemorgen. Opnieuw een actie van boeren in ons land. Die hebben gisteravond met tientallen trekkers een tocht gemaakt door Amersfoort. Op verschillende plekken lieten ze hooibalen achter. Onder meer bij kantoorgebouwen van Friesland Campina, Staatsbosbeheer en de Rabobank. Ook wapperden er omgekeerde vlaggen op de trekkers en werd er luid getoeterd. Ja, het nabijgelegen Barneveld kwamen tegelijkertijd honderden boeren bij het gemeentehuis bijeen. Ze lieten daar opnieuw van zich horen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kan nog weken duren voordat de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen helemaal uit is. Volgens de Belgische minister van Binnenlandse Zaken is het vuur namelijk nog steeds niet onder controle. Een paar honderd geëvacueerde bewoners kregen gisteravond wel groen licht om terug naar huis te gaan. Toch durft een deel van hen dat nog niet aan. Deze verslaggever van de VRT vertelt waarom.
3: Ik heb daarnet een Vlaamse vrouw aan de lijn gehad, maar die zegt ja, ik vind het toch nog niet veilig genoeg om terug te keren. En ze zegt ook ja, wij kunnen misschien wel een mondmasker dragen in ons huis of als we buiten te komen, maar ik heb ook huisdieren.
2: Ze blijven voorlopig liever bij familie of in de noodopvang in de buurt slapen. Ben je op zoek naar een nieuwe baan? Dan heb ik slecht nieuws. Het aantal vacatures neemt steeds verder af, blijkt uit cijfers waar de Telegraaf over schrijft. Werkgevers zoeken nog wel personeel, maar proberen openstaande plekken op andere manieren op te vullen. Bijvoorbeeld door werknemers een bonus te geven als ze bekenden aandragen. Vooral in de kinderopvang, het vastgoed en de medicijnindustrie is de vraag naar personeel flink gedaald. Alleen in het onderwijs en de zorg staan juist nog veel meer vacatures open. En in het Brabantse Vught hebben kinderen wel iets heel opmerkelijks gevonden. Bij buitenschoolse opvang zagen ze gisteren opeens een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog liggen. Het explosief lag gewoon op een grasveld vlak naast het terrein. De kinderen sloegen meteen alarm en de politie was er snel bij. Bomexperts hebben het gevaarlijke voorwerp vervolgens weggehaald. Volgens de opvang bleven de kinderen er gelukkig rustig onder.
0: Het is maar goed dat die kinderen alarm hebben geslagen en er niet leuk gezellig mee zijn gaan spelen of zo.
2: Nee, dit is wel weer een kop dat je denkt, ja, handgranaat bij BSO, wat is daar niet goed gegaan?
0: Ja, genoeg.
2: Krijg je nog het weer van Weerplaza? Het gaat een bewolkte en regenachtige dag worden, maar af en toe ook wat zon en het wordt rond de 20 graden.
0: Dankjewel.
4: De beste 80's horen bij Joe. Vanaf volgende week woensdag de 80's Top 800. 8 dagen lang 800 80's hits. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Yes, goedemorgen, daar zijn we, Sander.
5: Goedemorgen.
0: Met een gloedje nieuwe ochtendshow voor de dinsdagochtend. En

0: 18 augustus bereikt hier op de kalender. Hartelijk welkom bij een nieuwe ochtendshow met in de gelederen. Jawel, fris en fruitig, als altijd, Sander Lantinga.
1: Jawel, hallo, goedemorgen, goedemorgen.
0: Er moet even een applausje klinken, vind ik. Ja. Het is toch een lekkere binnenkomen dan.
1: Vind ik lekker. Ja, het mag, wat mij betreft kan ik daar wel, wel aan wennen eigenlijk. Mag elke dag wel.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, ik zal het onthouden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, je moet even het voorstel rondje afmaken.
0: Oh, goed.
1: Ja.
0: Dan hebben wij, mocht je het gisteren gemist hebben, dat kan natuurlijk dat je vandaag voor het eerst inschakelt. We hebben een nieuwe nieuwslezer. En ja, we zijn één dag onderweg met elkaar, maar het voelt al als familie. Het is ongelooflijk, het gaat zo snel. Dames en heren, Renske van der Zalm.
2: Goedemorgen.
0: Ik ga niet mezelf aankondigen.
1: Ja, ook hij is erbij, want ja, met drie benen kan je niet lopen. Koen Swijnenberg.
0: Ja. Dank je.
1: Even, je zegt, ja, dat toch even, want we leven bijna in de herfst van 2026. Times are changing. Song Bob Dylan. Jij zegt nieuwslezer.
0: Ja.
1: Even Renske, ben jij nieuw of moet je nieuwslezeres? Want dat blijft natuurlijk een ding, hè? Ja, brandweerman, brandweervrouw, brandweer hun, hen, het, ja. Hij,
2: ja, je wij. Je hebt ook met presentator, presentatrice.
1: Ja. Ja, waar leggen wij in dit geval nu de grens?
2: Ja, dat is een hele goede vraag.
1: Ja, wat vind je fijn? Of zeg je liever, ik ben meer een nieuwsmens? Niet nieuwslezer, maar een nieuwsmensenmens.
2: Dat sowieso.
1: Dat
2: sowieso. Een nieuwsmens, ja. Maar het is altijd, ja, soms word ik aangekondigd als nieuwslezer. Vaak als nieuwslezer, maar ja, er zijn ook mensen die me nieuwslezeres noemen.
0: Maar de vraag is, wat wil jij?
1: Ja.
2: Nou, noem me gewoon nieuwslezer.
1: Toch wel nieuwslezer.
0: Ja.
2: Nieuwslezeres klinkt dan net weer een beetje truttig of zo.
0: Ja, dat heb ik zelf ook. Maar ik kan wel begrijpen als je zegt, ik heb het liever, want dan doen we dat.
2: Nee, doe maar gewoon nieuwslezer. Gewoon recht toe recht aan nieuwslezer.
1: Ja, ik had een keer een interview. En toen stond er, waar heb je nou heel veel respect voor? Toen dacht ik, nou weet je wat, dat meen ik ook echt. Maar ik denk, die mensen kunnen wel een soort van setje in de rug gebruiken. Een beetje een zonnetje op een bolletje. Dus ik zei, nou, ik heb heel veel respect voor zeg maar, zei zo, zeg maar, brandweermannen. Maar dat bedoelde ik eigenlijk gewoon iedereen.

0: echt leuk, kreeg ik allemaal boze berichten. Dat dus de brandweer vrouwen was vergeten. Ja. Dat viel bij mij weer onder één noemer. Maar die kreeg ik aanvraags als een boemerang kreeg ik die terug.
1: Oei. Oh.
0: Dus je moet goed nadenken. Dus ja. Ook volgens mij rechter, hè, dan zeg ik ook nou, rechteres, rechter.
1: Rechterin,
0: ja. Je moet gewoon wel iedereen benoemen zoals het is. Ja.
1: Zo is het, ja. Ik moest trouwens nog wel, ik zat net te luisteren naar jouw nieuws, Renske.
2: Ja.
1: En ik weet niet of andere luisteraars dat ook hebben, maar ik schrik altijd als ik in de auto zit en ik hoor een bepaald geluid op de radio. Dat was net bij jou in jouw bulletin ook.
2: Oh ja, ik denk al dat je weet wat ik
1: al weet. Dan schrik ik altijd helemaal het lepblazers. Renske had het over, liet dit horen hier.
0: Ja, ze had zwaar getafeld gisteren.
2: Dan is wel iedereen meteen goed wakker.
1: Ben je wel wakker? Ja, wel wakker.
0: Ja, en jij zegt trekker.
2: Ja, trekker.
0: En waarom niet trekkeres?
2: Dat betekent wat anders.
0: Trektor.
1: Ja. Goedemorgen, de ochtendshow. Lekker wakker worden met de hits uit de 70s, 80s en 90s.

0: sluit je ogen. Breng je aandacht naar je ademhaling. Je bent hier. Je bent in het nu. Adem in. Ontspan. Relax. Don't do it. Help yourself and get to it. Relax. Don't do it. When you gotta go. En adem uit.
1: Als ze eenmaal in je hoofd zitten, gaan ze er niet meer uit. De hits uit de jaren 80. Vanaf volgende week woensdag. De Joe.

0: Michael Jackson, Smooth Criminal, natuurlijk uit de jaren 80. En we hebben ook zin in wat er volgende week gaat gebeuren hier bij Joe. En hopelijk jij ook. Gisteren bekendgemaakt, vanaf aanstaande woensdag 9 uur... starten wij met de 80's Top 800. En er kan voor gestemd worden al.
1: Vanaf woensdag, je zei het al, anderhalve week werken we toe naar de vrijdag. Niet de volgende vrijdag, maar de vrijdag daarop. Dan zul je rond de klok van 6 uur de nummer 1 horen. En dat is door jou gekozen. Het beste nummer uit de jaren 80, versie 2026.
0: Stemmen kan via de app en natuurlijk via de site. Vinden we leuk om jouw jaren 80 liedjes door te krijgen. Aanstaande woensdag gaat het feest beginnen hier op Joe. Nu gaat het feest beginnen bij Monden van Sander Lantiga. Want hier is de spreuk van Sander.
1: Iemand in de kou laten staan is vaak de schuld van Liander.
0: Spreek jij uit eigen ervaring?
1: Nog niet, maar we gaan al die kant op.
0: Oh! Welkom bij de ochtendshow. Terug van vakantie. Misschien ben je ook weer hard aan het werk. Of heb je nog even lekker vakantie? Kan je genieten van de hits van Joe? Zoals deze. Hier is Bronski Beat.

0: Whiskey Beat en Small Town Boy. En zometeen bij Joe het nieuws van 6:30 krijg je van Renske.
1: Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik heb zo'n bijzonder advies. Want veel mensen zouden moeten gaan zebra drinken. Ja. Ik zie jou heel vertwijfeld kijken.
0: Kijk even naar de alcoholist. Nee.
2: Ja. Jij weet wel wat het is.
0: Oh ja?
2: Gewoon net zo lang suipen dat je een keer met een zebra kan praten.
1: Ja, dat zou ook kunnen. Ja.
0: Wat is zebra drinken? Hoor je zo.
3: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
4: Kozijnshop. Ben jij er klaar voor? Voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada? Maar zie je beren op de weg?
5: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check de yogatours.nl voor jouw reis op maat.
3: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
6: Kozijnshop. Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
12: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
13: Voel me zo free.
14: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
15: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
14: Wow, dit is echt nice.
15: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
16: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
17: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
18: Nu
19: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
19: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Hands van Voordeel.
21: Aldi, soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Nu
19: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
19: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Hands van Voordeel.
19: Aldi.
22: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
24: altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamster.

0: dan de verkeersinformatie. Op dit moment 4 korte vertragingen in het land. Het valt nog erg mee. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoeterwoudendorp 5 minuten. De brug over de Lorensluis op de A7 richting Den Oever is dat ook 5 minuten vertraging. En de kapotte auto op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij het Rotterpolderplein 5 minuten. Laatst op de A15 Ridderkerk-Oostvoorde bij de Merwedeweg. Ook daar 5 minuten extra. Dit is jou. En dan is het 6:30 in de ochtendshow. Renske met het nieuws.
1: Goedemorgen. Tientallen trekkers reden gisteravond door Amersfoort en lieten hooibalen achter bij grote kantoren. Ook in Barneveld was een protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ondertussen mogen boeren in Twente niet meer demonstreren op de snelweg. Dat verbod komt na het dodelijk ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59 in Brabant. Daar was op dat moment een file van trekkers. Veel mensen vinden daar wel iets van.
2: Ik vind de snelweg opgaan met de trekker onveilig. Dat vind ik niet goed.
3: Ik ben daar niet mee eens. Ik vind dat iedereen het recht heeft om te demonstreren. Ik vind niet dat afgepakt kan worden van mensen eigenlijk.
4: Maar ja, je wilde wel gewoon veilig demonstreren. En ja, dan is de snelweg niet zo handig.
1: Zeiden ze bij Hart van Nederland. De verschillen in politiek Den Haag zijn nog heel groot. Dat is de conclusie na de eerste dag onderhandelen over de begroting van volgend jaar. Het minderheidskabinet van premier Jette sprak gisteren onder meer met pro-leider Jesse Klaver. Maar daar is nog niks uitgekomen, zo zegt Klaver bij de NOS.
5: Het was een gesprek waarin we onze wensen kenbaar hebben gemaakt. We hebben aangegeven dat die bezuinigingen op sociale zekerheid echt van tafel moeten. Maar ook een gesprek waarin geen toenadering is gekomen van het kabinet. Dus het verschil is levensgroot.
1: Het kabinet broedt achter de schermen al op alternatieve plannen, want de tijd dringt. Over 2 weken moet de begroting namelijk al helemaal klaar zijn. En wie een pakje vleesvervangers in zijn supermarktkar legt, zal het waarschijnlijk merken. Het is een stuk goedkoper dan echt vlees. Volgens Telegraaf komt dit doordat vleesverwerkers last hebben van de hoge prijzen. En ook liggen er steeds vaker goedkopere vega-huismerken in de winkel. Opvallend, veganisten, mensen die dus helemaal geen dierlijke producten eten, zijn wel duurder uit. Plantaardige mayonaise bijvoorbeeld kost gemiddeld zelfs 4 keer meer dan mayonaise met ei.
6: Ja, en ik las gisteren een heel stuk dat de veganistische restaurants zijn helemaal uit, hè? In Londen had je er op 6 jaar geleden een stuk of 40. Zijn er nog maar 3 van over.
1: Oh.
6: Oh. Dus het is, mensen zeggen dat veganisme een hype is.
0: Oh.
6: Ja.
0: Het zou natuurlijk ook kunnen dat andere restaurants daarop zijn ingesprongen, dat je daar ook beter veganistisch kan eten misschien.
1: Ja, dat zie je wel vaker. Ja. Dat je dan ook zeg maar vega en dan kun je ook nog veganistisch bestellen.
6: Dus. Het zou kunnen dat het niet tevreden is.
1: Ja, heel soms, ik probeer wel eens wat uit. Ik ben wel van het uitproberen. En ik heb soms wel eens dat je echt denkt, moet nog even. Maar. Ja.
6: Hey, heb je wel eens bij iemand gegeten die veganistisch is en zegt, ik ga lekker 3 gangetjes voor je kopen?
1: Heerlijk. Nou, ik heb wel eens een veganistische kookcursus gedaan. Dat was wel een groot succes.
0: Ja, je hebt een veganistische kookcursus gedaan.
1: Dat was echt een groot succes.
6: Zo. Dus, en dan is het hoofdgerecht een geblancheerd half spruitje.
1: Ja, mooi. Ja. En op veel plekken zijn de introductieweken in volle gang. Voor veel nieuwe studenten betekent dat tot diep in de nacht feesten en heel veel drinken. Bierbrouwers komen daarom nu met een bijzonder advies. Ga zebra drinken. Dat betekent dat ze een alcoholdrankje steeds moeten afwisselen met een glas water of een alcoholvrij biertje. Net zoals de strepen van een zebra dus.
6: Oh ja.
1: En zo kunnen studenten blijven feesten, maar zorgen ze toch ook een beetje goed voor zichzelf. Sowieso zijn 0,0 drankjes steeds populairder onder jongeren.
6: Ja, lekker veganistisch spruitje met een 0,0.
1: Heerlijk.
0: Ja. Oh. Renske, dankjewel voor het nieuws van deze dinsdag 18 augustus. Wij gaan de beroepentest spelen. We proberen weer achter het beroep van een van onze luisteraars te komen. Deze ochtend is dat, Marieke, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Ben je een beetje wakker, Marieke?
7: Ja, zeker.
0: Je bent jarig vandaag.
6: Ja,
7: dat klopt.
6: Voelt het anders dan gisteren?
7: Nee, helemaal niet.
6: Nee,
7: verschil.
6: Het scheelt precies een jaar. Gisteren was je 43, vandaag word je als 44-jarige wakker. Namens het koersstander zou zeggen wij van harte gefeliciteerd, Marieke.
7: Dankjewel.
0: En als wij nou jouw beroep goed weten te raden, dan hebben we ook nog een leuk cadeautje voor je geregeld.
7: Ja. Ah, dat is lief.
0: Neem dat even mee in je gedachten. We hebben 7 vragen die mogen we aan je stellen. Dan gaan we met onze luisteraars puzzelen en beraden over wat jouw beroep is. Hier is vast vraag 1.
6: Ja, Marieke, vraag 1 is: hoeveel tractaties of porties van een tractatie moet jij vandaag uitdelen?
0: Oh ja.
7: Nou, ik hoef vandaag niet te werken, maar als ik dat zou doen, dan zouden dat op deze afdeling er 8 zijn.
6: 8. 8 mini-tompoesjes.
7: Ja.
6: Met een zebra 0,0'tje.
7: Ja.
0: Hey, en heb jij bewust vandaag vrijgenomen? Of ben je altijd vrij op dinsdag?
7: Nou, dat is een beetje een gek verhaal, maar ik ben eigenlijk heb vakantie en heb ik vrij, want ik heb 1 september een nieuwe baan.
6: Oh!
7: Ja, maar we spelen dit met het oude beroep, dus...
6: Ik wil ook wel je nieuwe beroep raden, hoor.
7: Nee.
0: Maar mag ik dan toch, en laat ik het zo zeggen, heeft het nieuwe beroep iets met het oude beroep te maken?
7: Ja, zeker.
0: Dan komen we daar zo meteen op terug. Leuk,
7: ja,
0: Marieke.
7: Dat is goed.
0: Hou het even vast, nog een paar minuutjes en dan spelen wij de beroepentest in de Koen en Sander Show. Goedemorgen.

0: zelfs geven. Dan spelen wij en ook vandaag weer een nieuwe editie van de beroepentest. Met een jarige in ons midden.
1: Marieke.
2: Dat klopt.
0: Marieke.
1: 44 jaar. Ga je nog iets bijzonders doen vanavond? Uit eigen lekker veganistisch uit eten?
2: Nou, niet veganistisch in ieder geval. Nee, we gaan vandaag met het gezin wel even wat leuks doen, denk ik. Even erop uit. Ja.
0: Leuk.
2: Ja.
0: Nou, het zat net in het nieuws, ze had het over veganistisch eten. We hebben inmiddels ook de foto's van Renske gezien.
1: Ja.
0: De foto's van de veganistische kookcursus. Het zag er best lekker uit.
3: Ja, het was ook heerlijk.
1: Ja. Alleen het eten niet.
3: Nou, ik zit hier nu nog, dus het is goed.
0: Jij bent echt anti, hè, Sander?
1: Nee,
0: behoorlijk.
1: Ik zou bijvoorbeeld, vind vegetarisch eten echt wel lekker. Veganistisch ook. Alleen, waarom beperk je het altijd maar tot zeg maar de hele maaltijd? Je kan ook zeggen, ik doe één gang veganistisch. Dan doe ik een stuk vis als tussen en dan als hoofd vegetarisch. Verras me nou toch eens. Wij denken te veel in één zuil.
0: Ja, oké, maar jij eet vis en vlees. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat al niet doen. Of überhaupt geen dieren.
1: Nee, dat staat dus niet. Maar je hoeft jezelf niet alleen maar tot zeg maar. Hetzelfde als dat zebra drinken. Kan je ook wijzes van zebra eten.
0: Ja, nou mooi. Prachtig. Oké, Marieke, wij buigen ons over jouw beroep. We hebben al één vraag aan je gesteld. Namelijk, hoeveel tractaties zou jij vandaag moeten uitdelen? Toen zei je nou, als ik zou moeten werken vandaag. Is dat toevallig niet? Dan zou jij op jouw afdeling 8 tractaties.
1: Ja, en dan gaat het let wel over de oude werk, want ze heeft van september nieuw werk, waardoor deze beroepentest toch al vrij ingewikkeld gaat worden.
0: Nou, ik dacht gewoon eens even te vragen, Marieke. Wat is de functie van jouw nieuwe werk?
2: En dat verklap ik wel meteen te veel, hoor.
0: Oké, nou, dan moeten we dat misschien niet doen.
2: Nee.
1: Nou, maar dan telt de vraag ook niet, vind ik.
0: Nee, dan trekken we de vraag terug.
1: Ja. Oké. Nou, dan gaan we. Als jij een fout maakt, Marieke, wat is dan het ergste wat kan gebeuren?
2: Staan er bedden leeg.
0: Oh, dan staan er bedden leeg.
1: Oh ja.
0: Werk je in de zorg?
2: Ja, dat klopt.
1: En ben jij in de zorg, zit jij dan wel voornamelijk achter een computer en werk je meer met getallen?
2: Onder andere, ja.
1: Ja.
0: Wat is een hele belangrijke eigenschap van jouw werk?
2: De belangrijkste is toch wel dat ik goede communicatieskills heb. Dat ik goed kan luisteren en ook wel snel kan acteren.
1: Kijk, wij gaan vaak de fout in. Hier heb ik echt op vakantie over nagedacht. Wij zitten vaak dan wel in de goede beroepsgroep. Maar dan hebben wij, zoals gisteren hadden we weer een operationeel manager aan de lijn.
0: Ja,
1: de eerste deel van de functie missen wij. Dus ik ga meer me daar focussen aan het einde van de beroepentest. Marieke, hoe noem je de mensen die jij aanstuurt?
2: ik noem ze medewerkers.
0: Goeie, Sander.
1: Ja.
0: Oké, we hebben nog één vraag. Dan zijn we er alweer. Ik denk zelf even hardop vergaderend hier dat Marieke misschien een planner is.
1: Ja, dat dacht ik al. Dat was ik al aan.
0: Met die bedden.
1: Precies, en ze zit met de getallen. Dus zij zorgt dat allemaal, dat reilen en zeilen.
0: Ja.
1: Maar goed, geef het beestje maar een naampie.
0: God, dat vind ik altijd zo lastig, ja. Even voor de duidelijkheid, maar kunnen we constateren dat jij ben jij een planner voor je werk?
2: Nee, dat ben ik niet.
1: En dan wie valt het water, Koen?
0: Nou ja, anders waren we sowieso verkeerd gegaan, dus we weten dat ze dat niet is. Maar wat is er wel? Nou ja, help ons alsjeblieft eventjes in de app van Joe. Ja, het belangrijkste is communiceren. Je stuurt medewerkers aan. Je bent geen planner. Maar als je een fout maakt, dan staan er wel bedden leeg.
1: Ja.
0: Nou, kom maar door in de app van Joe als je een idee hebt wat het beroep van de Marieke is. We hebben wel even nodig, Marieke, dus wij melden ons over een paar minuten weer.

0: Jan Warwick en Heartbreaker. De beroepentest. Ja, wij proberen achter het beroep van Joe-luisteraar Marieke te komen uit Goessen. Vandaag jarig ook nog eens. En we hebben Marieke beloofd, als we het goede antwoord weten te raden, ze haar beroep weten te raden, dat we dan een cadeautje voor haar hebben.
1: Ja.
0: Maar dat gaat nog een uitdaging worden.
1: Ze weigeren hem niet mee te werken.
0: Nou, aan jou lag het niet. Marieke, wat weten we over jouw werk? Nou, je bent geen planner. We weten wel dat je in de zorgen werkt, dat je mensen aanstuurt. Je hebt een computer, je bent veel bezig met getallen. Je neemt vandaag 8 tractaties mee als je zou moeten werken. Dat is vandaag dan gelukkig niet het geval. Op je verjaardag is ook wel eens een keer lekker. Een fout zou lege bedden veroorzaken. En om dat te voorkomen zijn belangrijke eigenschappen. Goed communiceren en snel acteren.
1: Ja, er komt van alles binnen, maar het wijst wel allemaal toch wel een beetje dezelfde kans. Op een paar uitzonderingen daar gelaten. Bijvoorbeeld revalidatiearts Sis Tijgertemmer in het circus. Ze werkt bij Beterbed, komt ook binnen. Zorgmakelaar, regieverpleegkundige, medisch secretaresse. Maar de overgrote meerderheid zegt toch eigenlijk wel zorgbemiddelaar of zorgcoördinator.
0: Oh. Zorgbemiddelaar, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ik heb 3 dingen opgeschreven. Namelijk verpleegkundige, secretaresse en coördinator.
1: Oh ja, ik heb ook 3 dingen opgeschreven. Lasagne, alcoholvrij bier, kattenbakvulling. Ja,
0: dat is voor vanmiddag.
1: Voor vanmiddag. Voor langs de 2000.
0: Oké. Nou, als de meerderheid voor coördinator... Ja, ik hoor al een beetje aan de reactie van Marieke... dat ik bang ben dat het niet goed is. Dus ik denk, ja...
1: Zo, ja, wat,
0: God,
1: ja.
0: Wat moeten we hier nou mee?
1: Gewoon ophangen.
0: Laat ik het... zit het goede antwoord erbij, Marieke? Zouden we denk je kunnen raden met wat wij nu weten?
2: Nee. Dat zit er niet bij. Jullie hadden het ook niet kunnen raden. Nee.
1: Oké.
0: Nou, dan is het heel duidelijk.
1: Dan speel ik toch voor Tijgertemmer in circus.
0: Nee, nou ja, goed. Nee, dan moeten we toch gewoon aan jou zelf gaan vragen. Marieke, wat voor werk doe je dan?
2: Ja, dat is een heel specifiek beroep. Ik ben manager zorg van een hospice.
0: Oh! Ja, een hospice. Ja, god ja.
1: Ja, dat is natuurlijk... dat is heftig.
0: Nou, ja. Dat is heftig, maar dat is ook echt mooi. Prachtig. Ja, ja. Mijn moeder is een paar jaar, bijna 5 jaar geleden overleden, heeft in een hospice gelegen. En ik was van tevoren, dacht ik... Oh god, dat is de plek waar je doodgaat, want dat is natuurlijk ook zo. Maar
2: ja,
0: die paar weken dat ze daar gebruik van heeft gemaakt... waren, nou, ik kan echt zeggen, waren prachtig. Dat is echt geweldig. Ja. Dus heel mooi werk, Marieke.
2: Ja, zeker, ja.
0: Ja.
2: Ja, en dan zijn 6 vragen wel een beetje weinig om het te raden eigenlijk, hè?
1: Ik denk dat we met 66 ook niet hadden gered.
2: Nee.
0: Hey, en we zijn natuurlijk de beroerste niet, want ondanks dat we het fout hebben... gaan we toch iets hebben, toch iets leuks voor je georganiseerd. Er wordt vandaag, voor 10 uur deze ochtend... een prachtige, blauwe Joe-taart bij jou bezorgd.
2: Ah, dat is leuk.
0: Ja, dat is leuk toch?
1: Super. Dan kan je weer 8 stukjes snijden.
2: Nou, bedankt.
0: Voor jou en je gezin. En geniet van deze mooie dag, Marieke. En dank voor het meespelen.
2: Heel erg bedankt.
0: Oei,
2: Fijne uitzending, jongens.
1: Dankjewel.
0: Sydney Youngblood, If Only I Could, komt eraan. Naar Queen. And the show must go on.

0: Het nieuws van 7 uur voor de dinsdagochtend. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, een bestuurder zal zijn uitje naar een winkelcentrum niet zo snel vergeten.
0: En ik heb hier onder de knop 3 noten van een grote hit die je straks in de ochtendshow gaat horen. Ik denk appeltje eitje voor jou, Sander.
2: Oh.
0: Ja, 1 noot, kijk of je hem weet.
2: Ja, appeltje eitje. Dit is When You're Gone van Bryan Adams en Mel C.
3: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Wie was er aan de beurt?
7: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
6: Hit it.
8: Voor die twee...

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
9: Simpel. Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
11: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
10: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkidis Gold. 750 gram voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
16: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
15: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
18: vakantie!
17: ANWB en gaan.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches wanna look like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
22: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
23: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
22: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
24: Dit is Joe.
25: Goedemorgen, de ochtendshow van Joe.
26: Laat ik maar, we ben je toch gewoon lul, Sander? Ik begin het nieuws van 7 uur en er zit weer een prop in mijn koptelefoon. Ik denk, nou...
27: Wat, dat die Renske is op dag 2 al heel brutaal, hè?
26: Die is echt...
27: Doet het ook maar gewoon.
26: Ik kan ook niet heel eventjes naar de keuken om een bestekje te halen. Dat is ongelooflijk. Goed. Nieuws van 7 uur, gelukkig serieuze zaken. Renske, goedemorgen.
0: Goedemorgen, geef meer geld uit aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Dat is de dringende oproep van ABN AMRO aan de overheid. Ons land heeft strenge eisen voor nieuwe geneesmiddelen en het mag vooral niet te veel kosten. Maar daardoor moeten zieke Nederlanders volgens de bank nu veel te lang wachten op nieuwe medicijnen. En bovendien zorgt deze aanpak voor tekorten in de apotheken. Een vreemd gezicht in Delft. Daar reed gisteren een auto door de muur van een parkeergarage bij een winkelcentrum. De wagen bleef op de eerste verdieping hangen met de neus en een wiel meters hoog in de lucht. De bestuurder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het zo fout kon gaan is nog niet duidelijk. Ruim 8 miljard euro. Zoveel kost waarschijnlijk de aardbeving in Colombia. Bij de beving vorige week kwamen 280 mensen om en er werden bijna 27.000 huizen verwoest. Ondertussen ligt de minister van Huisvesting onder vuur. Er doken namelijk beelden op van die minister tijdens de crisis die op een Caribisch strand lag te relaxen. En daar zijn nu veel mensen boos over. En de Wereldvoetbalbond FIFA heeft een Franse topman ontslagen. Volgens Britse media moet hij vertrekken omdat hij felle kritiek had op voorzitter Gianni Infantino. Infantino wilde aandelen van het WK voetbal en andere toernooien verkopen, maar op dat plan kwam heel veel kritiek. De topman noemde het een slechte deal en zei dat medewerkers waren misleid. De FIFA heeft laten weten dat de man inderdaad is ontslagen, maar verder wil de organisatie niks zeggen. Dan nog het weer van Weerplaza. Het gaat een bewolkte en regenachtige dag worden, maar af en toe ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden.
26: In vakantietijd is het altijd even zoeken naar vertragingen. Maar het zijn er 7 op dit moment, ook vanwege het slechte weer. De A50, de langste Os in de richting Arnhem tussen Renkum en Grijshoord, daar 20 minuten.
1: De beste 80's horen bij Joe.

0: met Koen en Sander.
1: Yes, goedemorgen. Er is een groot nationaal nieuws. Echt groot nieuws.
2: Ja.
1: Ik zag het meest aangeklikte bericht al gisteravond.
2: Ja.
1: En dat hebben wij weer ontzettend gemist.
2: Wij zaten ontzettend dicht bij de bron, maar we hebben het gewoon laten gaan. Laten waaien.
1: Wij hebben de hoofdpersoon in kwestie in de show gehad, vlak voor de vakantie. En deze hoofdpersoon heeft ook al een klein hintje gegeven. We hebben het gewoon laten gaan. Dat zijn slechte journalisten.
2: We hadden beter moeten weten.
1: We praten hierbij over 3 minuten. Maar we blikken ook vooruit. Want stemmen op de 80's top 800. Het gaat gebeuren volgende week woensdag. Dan trappen wij af met deze heerlijke lijst. Jordi Zwaans uit de Schaik heeft ook al gestemd. En die heeft onder andere deze doorgegeven. Phil Collins. En die andere Phil is Philip Bailey, natuurlijk bekend van Earth, Wind and Fire. Easy Lover. En breng je stem uit. Het kan via joe.nl of de Joe-app.

0: Collins, Phil Bailey, Easy Lover. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Ja, het is dinsdagochtend. Het is 7 uur geweest. En daar zijn we terug van vakantie.
3: Ja.
0: De Koen en Sander Show.
3: Ik kan me voorstellen dat jij misschien nu ook terug bent van vakantie. Of juist niet, hè. Want zowel Midden als Zuid, die hebben nog vakantie 1 ja. en 2 weken.
0: Ja.
3: Dus leuk als je misschien ook vanaf je vakantie al eens luistert. Of misschien ben je al gewoon weer aan de bak.
0: Ja.
3: Wij zijn er in ieder geval weer.
0: Wij zijn er. En ik moet zeggen, als ik naar mijn eigen vakantie kijk, was dat heerlijk in de camper door Noorwegen. Was fantastisch. Is er iets ontzettend misgegaan? Nee. Maar op vakantie gaat er... ik heb jou gezien, Sander. Is er wel iets misgegaan?
3: Ja, daar zal ik binnenkort wat meer over vertellen. Want waren vastlopende remschijven.
0: Oei.
3: Dat was één ding heter dan de buitentemperatuur. Dat waren de remschijven. Dus wij moesten naar een Kroatische garage. Nou, dat is ook geen zinnekin, hoor. Maar goed, wij zijn op zoek naar jouw vakantieblunders, jouw vakantieflaters. Misschien heb je een keer een vlucht geboekt, een verkeerde bestemming ingevoerd, of een hotel die helemaal niet had kon waarmaken wat ze beloofd hadden. Gewoon echt van die of dat je dacht, ik ga een kopje thee zetten in de hotelkamer. En er zat nog een stringetje in van de vorige loge. Ja, dus gewoon van die vakantieflaters. Daar zijn wij nou op zoek.
0: Wat ging er mis tijdens jouw vakantie? Laat het even weten. Mag je natuurlijk een berichtje sturen in de Joe-app. Dat vinden we leuk. Wat we iets minder leuk vinden, is het nieuws rondom Estefane Polman en Rafael van der Vaart. Nee, natuurlijk is dat hartstikke fijn nieuws. Want Estefane is zwanger. Gisteravond bekendgemaakt op Instagram.
3: Ja, leuk. Van harte gefeliciteerd.
0: Nou goed, tot hier niks aan de hand. Maar 5 weken geleden hebben wij Estefana in de Koen en Sander Show gesproken. En dat ging over haar biografie.
3: Ja.
0: En nou heeft zij in dat interview dus eigenlijk al iets laten doorschemeren. En als wij als ware journalisten hadden doorgevraagd, hadden wij misschien de primeur wel gehad.
3: Ja, ja, ze een heel klein tipje van de sluier lichten ze op. Maar wij hebben dat niet ontvangen.

0: niet geregistreerd en dus ook niet doorgevraagd.
1: Wij denken te horen, we gaan het fragment nu aan je laten horen van 5 weken geleden. Wij denken te horen dat Estefana hier bedoelt te zeggen dat zij naar de verloskundige is geweest en dat Rafael met haar mee moest. Ze heeft het woord verloskundige natuurlijk niet gebezigd, maar je hoort haar ook even een twijfelmomentje ook in haar stem. Luister even goed of je hetzelfde hoort als wij.
2: Nee, die doet ook echt helemaal niks. Gisteren moest hij mee om gewoon dat hij mee moest. Gewoon voor support. En na een uurtje zei hij, maar nu zit mijn hoofd vol. Ik heb zoveel dingen moeten nadenken. Ik zeg, maar over in godsnaam. Nee, dat doet hij ook niet. Maar het is ook prima.
1: Het gaat over Rafael die dan vrij weinig uitvoert. Maar hij moest dus mee.
0: Omdat hij mee moest.
1: Omdat hij mee moest.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, nou, dat kan 2 dingen betekenen. Een echo bij de verloskundige. Of puffcursus.
1: Ja, inderdaad, ja. Ja. Ja, maar je hoort het twijfelen, toch?
2: Nee, die doet ook echt helemaal niks. Gisteren moest hij mee om gewoon dat hij mee moest.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ze schrikt eigenlijk zelf van het feit dat ze begonnen over wat er gisteren gebeurde.
0: Ze schrikt en ze slikt. Ja. Ze slikt het even snel in. Ja. Maar goed, ik snap dat wij het weer niet helemaal geregistreren.
1: Goed, dan even andere zaken. Dit truttige melodietje. Oh, sorry.
0: Bollobissen, bondgenoten.
1: Nee.
0: Dit is de nieuwe tune van Tros Triviant.
1: Oh, is dit een nieuwe tune?
0: Dit is de nieuwe tune,
1: Jezus, wat erg.
0: Ja, vanaf 10 augustus elke werkdag op NPO 1. Ja, onder leiding van Annico Verstand. Natuurlijk in de jaren 90, Tineke Verburg. Echte Triviant, zoals je dat speelde aan tafel. Met een bordspel. Dat was gewoon nog echt, echt leuk. Dan zaten we aan de buis gekluisterd. Nou, het is weer bezig met een comeback. Niemand snapt waarom. Dan gaan BN'ers tegen elkaar trivianten. En de winnaar die mag dan terugkomen. En dan wordt het net zoals bij de slimste een heel systeem van dagwinnaars en weekwinnaars. Maar ik heb het gisteravond dus voor het eerst zitten kijken.
1: Oh.
0: En ik dacht dat ik in een koortsstroom beland was. Het was werkelijk waar. Ik denk, waarom bestaat dit?
1: Maar is het heel wezenlijk anders dan het was?
0: Het is heel anders. Ze staan met z'n allen in een studio. Het is niet met de 2 teams, het is 5 individuen. Het zijn allemaal BN'ers. Zeer bekende mensen als Eva Brandeman, Melanie During, Britta Lacher, Joyce Boverhuis, Jijke Belvoort, Ramon Brugman. Nou, je kent ze allemaal wel. Ja, en dan staan ze. Het is, en dan ook nog eens multiple choice. Kijk. Ik denk, als je het dan terugbrengt, maak er dan een soort van, op zijn Omroep Max, nostalgie van.
1: Ja, precies.
0: Met Tineke Verburg die af en toe een slokje whisky neemt. En ja, maak het dan gewoon leuk. Maar het is weer een soort van AI-versie gekloond. Het klopt allemaal niet. Nou ja, uiteindelijk, vorige week had je die vind ik overigens heel leuk, de cabaretier Nabil. Die had dan niet gewonnen. Die was geen dagwinnaar. Dus die dacht, mooi, ik heb €250 verdiend. Ik krijg een uitrijkaart en ik kan naar huis. Maar die kreeg wel te horen dat hij nog wel terug moest komen. En dit, zijn reactie, zei eigenlijk alles.
3: Nabil, voor jou stopt het nu. Voor vandaag, we zien je morgen weer terug.
0: Shit.
1: Dat is wel heel eerlijk.
0: Ja.
1: Ik moet wel zeggen, ik heb het nog niet gezien.
0: Dat hoeft ook niet.
1: Maar ik heb zin om vanavond.

0: Tracy en Baby. When you're gone. 80's Top 800 Update. Ja, de allerleukste week van het jaar zit eraan te komen. Dat is de 80's Top 800. Het mogen duidelijk zijn, dat is een lijst met alleen maar heerlijke 80's nummers. Natuurlijk een fantastisch muzikaal decennium. En die lijst wordt door jou samengesteld. Er kan sinds 24 uur gestemd worden op je favoriete 80's liedjes.
1: Ja, doe dat vooral. Het is een fantastische lijst. Anderhalve week staan wij volledig in teken van de jaren 80. En natuurlijk de soundtrack van jouw leven.
0: Nou ja, dat is natuurlijk voor velen wel zo. We gaan aanstaande woensdagochtend al beginnen. Woensdagochtend 9 uur, dat betekent dat je tot dinsdagavond de tijd hebt om te stemmen. En ik zei het al, nog geen 24 uur zijn die stembussen geopend. En nu al is er een opvallende trend te vinden.
1: Ja, hoe mooi is het eigenlijk wel het mooiste eerbetoon dat als een artiest overlijdt, dat zijn of haar muziek dan hoog in de lijst belandt. Nou, één liedje van haar, dat is een zekerheidje, die staat altijd hoog. Maar die andere van haar is minder bekend, komt uit de film Footloose.
0: Ja.
1: Overigens ook weer, als je het over de jaren 80 hebt, een van de meest ondergewaardeerde films van de jaren 80, Footloose. En zeker wat betreft soundtrack, want het album van de film Footloose bevat 9 liedjes. Daar zijn maar liefst 7 singles van vandaag gekomen. Natuurlijk wel de welbekende van Kenny Loggins, Footloose, maar die had er nog eentje, I'm Free. Dancing in the Street van Shalamar. Let's Hear It for the Boy, Denise Williams. Maar we hebben het nu over Bonnie Tyler. Ook te vinden op die soundtrack met Holding Out for a Hero.
0: En Bonnie Tyler, die 8 juli jongstleden, is overleden.
1: Ja.
0: In een faro gebeurde dat Portugal overleden na een hartstilstand. Echt een icoon van een artiest natuurlijk.
1: Ja. Ja.
0: Zij is er niet meer onder ons.
1: En Total Eclipse of the Heart, vanzelfsprekend. Natuurlijk is dat top 100 werk. Maar deze mag ook hoger.
0: Stemmen kan via joe.nl.

0: je favoriete jaren 80 nummers? Dat kan op dit moment via joe.nl en de Joe-app. En woensdag gaan we dan beginnen met de 80's Top 800. En wat een strot, hè, die Bonnie Tyler.
1: Zeker, en Holding Out for Hero. En als je dan je ogen dicht doet, hè, je hoort natuurlijk Bonnie Tyler. Maar het is gemaakt door Jim Steinman. Steinway. Die, Steinman, die ook... de hits van Meatloaf heeft gemaakt.
0: Au.
1: En Celine Dion is All Coming Back to Me Now. En ook bijvoorbeeld I Would Do Anything for Love, But I Won't Do That. Je hoort Meatloaf het ook zingen.
0: Ja, grappig. Ja, het is grappig. Nou, dit was dan toch echt de mooie stem met dat raspje erop, hè, van de Bonnie Tyler. Helaas niet meer onder ons, overleden op 75-jarige leeftijd. Nieuws van 19:30 krijg je straks van Renske van der Zalm.
2: Ja, ik heb nieuwe cijfers over de liefdesrelaties in ons land. En daar is wel iets opvallends te zien.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: flestoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.

0: kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
1: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 9:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
3: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts 42.500 euro. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we van weer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter bij besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.

0: Koentunnel richting de Nieuwe Meer is dat 10 minuten vertraging. De A50 Os-Arnhem en Grijshoord 20 minuten. En de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Beekbergen en Hoenderlo 10 minuten. Dit is jouw. 19:30 en dat betekent het nieuws. Renske van der Zalm.
1: Goedemorgen. Zieke mensen moeten nu te lang wachten op nieuwe medicijnen. Ons land heeft namelijk strenge eisen voor nieuwe geneesmiddelen en het mag vooral niet te veel kosten. ABN AMRO roept de overheid daarom dringend op om meer geld uit te trekken voor nieuwe geneesmiddelen. De bank waarschuwt dat de huidige aanpak niet alleen zorgt voor lange wachttijden, maar ook voor lege schappen in de apotheken. Vandaag wordt er in Politiek Den Haag weer gepraat over de begroting van volgend jaar. Het schiet nog niet erg op, dat was de conclusie na gisteren. Premier Jette sprak onder meer met pro-leider Jesse Klaver om steun te krijgen voor zijn plannen, maar die liggen nogal ver uit elkaar. Vandaag praat het kabinet met SGP-leider Chris Stoffer en bij de NOS is hij al duidelijk.
2: Onze rode lijn ligt natuurlijk met name op het gebied van klassieke vrijheden en medische ethiek. En als ik dat concreet moet maken, er ligt een wet draagmoederschap die zou behandeld kunnen gaan worden in de Kamer. Dat is voor ons wel een heel zwaar ding.
1: Ja, die moet dus van tafel, vindt hij, en dan kan er onderhandeld worden. De tijd dringt voor het kabinet. De begroting moet over een kleine 2 weken klaar zijn. Dan Formule 1, want dit weekend wordt er weer geraced op het circuit van Zandvoort. En voorlopig voor de allerlaatste keer. En dat betekent dus ook dat de Max Express dit weekend zijn laatste rondjes rijdt. Met deze speciale trein worden tienduizenden Formule 1-fans naar de kust gebracht. Een vaste conducteur rijdt elk jaar mee en omschrijft de sfeer bij Hart van Nederland.
3: Het is één mensenmassa, maar het is gewoon heel erg leuk om te mogen werken. En het mooiste is, je hoort ook waar de mensen ook vandaan komen in het land. Alleen maar positieve geluiden. Ik ben in Groningen opgestapt en daar stonden ze al met F1-vlaggen. Of ik ben in Maastricht opgestapt en daar gingen ze mij de weg al wijzen. Geweldig.
1: Ja, om de enorme stroom van ruim 50.000 treinreizigers per dag aan te kunnen, komt de NS zelfs met extra perrons op het station van Zandvoort.
0: Maar dat is toch goed geregeld, joh? Ik ben vorig jaar ook met de trein gegaan en daar was ik een beetje huiverig voor. Want je weet, die hele massa, dat moet allemaal maar in die trein en zo. Maar het is perfect geregeld. Dat iedere 5 minuten vanaf Amsterdam Centraal gaat er een trein richting Zandvoort.
4: Ja, het past eigenlijk net niet, hè? Zandvoort is één tikje te klein.
0: Dat werd natuurlijk al gezegd, van hoe is het mogelijk? Daar kun je niet, dat gaat gewoon niet al die mensen naar Zandvoort. Maar ze hebben dat echt perfect geregeld. Ook voor de fietsen. Ik ga dit weekend ook weer. En gisteren heb ik mijn fietsenstallingplekje gereserveerd.
4: Oh!
0: Dat soort dingen. Ja, maar dat is dan wel heel goed geregeld.
4: Welk nummer heb je?
0: Nou, ik heb geen nummer. Ik heb een fietsenstalling Monza.
4: Oh, Monza.
0: Dus dat is vernoemd naar een Italiaans circuit.
4: Maar dat vind ik goed, hoor. Dat je helemaal vanuit je woonplaats naar Zandvoort gaat fietsen.
0: Nee, ik ga niet het hele
4: circuit. Met die regen ook, ja.
1: Ja, en dan ook nog met de Max Express mee, hè, Koen? Dat moet ook nog.
0: Oh ja.
1: Ja. En ander nieuws dan, want steeds meer mensen zijn single of hebben een latrelatie. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Inmiddels heeft meer dan een kwart van de volwassenen geen vaste partner en kiest 1 op de 10 bewust voor een latrelatie. Dat is een relatie waarin twee partners een vaste liefdesrelatie hebben, maar bewust niet samenwonen in één huis. Een single vrouw is trouwens gemiddeld een stuk gelukkiger dan een single man.
0: Oh, nou, dit vind ik altijd wel interessant, dit soort cijfers, hè? Dit is wel een trend. Van het single zijn?
4: Ja, nou, vooral van die latrelatie. Want wij zijn natuurlijk traditioneel opgevoed. Je krijgt verkering en je gaat, wordt allemaal wat serieuzer. Ja, dan ga je toch praten over samenwonen. Maar dus als 1 op de 10 zegt gewoon, we hebben wel verkering, maar we blijven gewoon living apart together.
1: Ja, precies. Dat zie je dus steeds vaker. 1-persoonshuishoudens. Ja, dat hier steeds meer komen.
0: Ja. Dat is natuurlijk helemaal niet goed voor dat woningtekort wat we hebben.
4: Dat is niet goed voor het woningtekort. Nee, het zal ook denk ik wel heel veel ruzie schelen thuis.
1: En ik denk dat het misschien ook wel een klein beetje de reden is dat mensen zeggen, we houden ons eigen huis nog maar even aan. Hè. Dus dat ze gewoon, als ze een relatie hebben, toch bij elkaar denken van, nou, ik heb toch mijn eigen huis nog.
4: Ja, dus wel de lusten, maar niet de lasten.
1: Ja, precies.
0: Nee, zeker. Nou, Renske, nou ben jij sinds gisteren officieel onze nieuwe nieuwslezer?
1: Ja.
0: Ben jij bereid om straks iets prijs te geven over jouw liefdesleven?
1: Nou, vooruit.
0: Oké.
4: Gaan we het bekendmaken?
1: Ja. Kom maar op.
0: Over een paar minuten meer met onder andere een relatiecoach.

0: door het CBS. En de conclusie is 10% van de volwassenen heeft een vaste partner, maar woont niet samen. En de latrelatie wordt steeds populairder.
1: Een lekker begin van je dag.
2: De Koen en Sander Show. Hoor je bij Joe.
3: Ja, ja, het is nogal wat nieuws, hè, vind ik. Ja, het is eigenlijk niks. Je zegt een relatie, dat is altijd een soort van standvastig. Maar in alle zijn vormen kunnen relaties natuurlijk weer alle kanten op meanderen.
0: Nou hebben wij sinds gisteren officieel onze nieuwe nieuwslezer bekendgemaakt. Renske van der Zalm.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Renske. Ja, dit is natuurlijk altijd even zo'n onderwerp waarvan je denkt, ja, hoe...
4: Meteen op mijn tweede dag al, ja hoor.
0: Mogen we er naar vragen bij? Heb je een relatie bijvoorbeeld?
4: Nee, die heb ik niet. Nee.
3: Nee, nou, zie jij Renske wel zitten, meld je aan.
4: Ja, dat is voor een andere rubriek.
3: Ze staat open voor alles, voor latten, voor...
0: Maar jij zei net in het nieuws, dat vond ik eigenlijk ook een hele opvallende... dat single vrouwen gelukkiger zijn dan single mannen.
4: Ja.
0: Ervaar jij dat zelf ook zo?
4: Nou, ik ben zeker wel gelukkig. Ja, ik kan natuurlijk alleen maar voor mezelf spreken. Ja. Maar ja, nee, happy life hoor hier. Ja.
0: Evelien Stallaert is seksuoloog en relatiedeskundige. Evelien, goedemorgen.
5: Goedemorgen, hallo.
0: Goedemorgen. Hey, die cijfers van het CBS, kijk je daarvan op of voor jou geen nieuws?
5: Nee, het was voor mij wel een bekend iets. Ik had al wel een beetje het gevoel dat dit eraan zat te komen. Ja. En je hoort het steeds meer om je heen en ik hoor het ook in mijn praktijk. En het is eigenlijk heel duidelijk, hè? Mensen die willen wel de liefde, maar die willen steeds minder, zeg maar, die traditionele manier daarvan. Dus niet dat huishouden en die standaard avondjes op de bank en samenwonen. Dus ja, ik vind het op zich wel ook weer een mooie tendens.
3: Ja, maar Evelien, even toch ouderwets gedacht. Is dat dan iets wat in de relatie tijdelijk is? Hè? Want ik kan me voorstellen als je 32 bent of 38, dat het dan heel leuk klinkt. Maar goed, ja, als je 68 bent, dan wil je toch ook juist misschien wel samen op de bank?
5: Ja, nou ja, ik denk dat dat grappig is wat je zegt. Want ik denk juist die periode van kinderen, dat de periode is dat je samen wil wonen. Want je wil elkaar ontlasten en je wil het samen dragen. Maar ik denk juist op die latere leeftijd, dat je dan zoiets hebt van, joh, ik heb mijn eigen dingetjes. Nou ja, trouwens, ho, stop. Ik zeg het verkeerd. Als je op latere leeftijd een nieuwe persoon leert kennen.
0: Oh ja.
5: Dan heb je eigenlijk je boeltje op orde. En dan wil je niet per se bij die andere persoon aanpassen. En dan is die latrelatie heel lekker. Maar tuurlijk, ik denk dat heel veel mensen dat inderdaad tijdelijk hebben. En misschien een start daarmee maken. Misschien wel geen kinderen willen. En denken, nou, dan blijft die latrelatie voor eeuwig. Ik denk dat het heel erg wisselt. Maar ik vind het wel bijzonder inderdaad dat nu echt zo'n vlucht neemt.
3: Ja, en het is dus een nieuwe manier van een relatie aangaan. Heeft het ook te maken dat steeds op verschillende manieren daten ontstaat? Hè? Dus we doen het steeds meer online en via social media. Is dit een uitvloeisel daarvan?
5: Ja, ik denk dat we steeds meer de vrijheid voelen om alles een beetje naar onze eigen hand te zetten. Het klinkt een beetje fout, maar het is natuurlijk ook, we leven in een hele maakbare wereld. Dus we denken van, oh ja, nou, als het ons niet bevalt, dan doen we er toch wat aan. En heel veel mensen merken van, ik mis een bepaalde vrijheid. Nou, in een relatie, hè, wat je nu ook uit dat onderzoek ziet komen, is dat mensen vaak gelukkiger zijn, of vrouwen ook gelukkiger zijn na de scheiding. En dat ze dan, mannen hebben weer heel snel een nieuwe partner, vrouwen niet.
3: Nee, ja.
5: En dat past hier wel mooi weer in, omdat ze ook zoiets hebben van, even die vrijheid. En vrouwen hebben vaak een heel breed sociaal en emotioneel netwerk. En daar halen ze vaak veel meer uit, ook buiten die liefdesrelatie. Terwijl mannen, die zitten in die liefdesrelatie, halen die vaak daar juist weer die emotionele intimiteit uit. Dus daarin zie je dat het heel logisch is dat vrouwen, ja, wat gelukkiger ook kunnen zijn buiten die relatie. En zonder dat samenwonen.
3: Ja, nou, ben ik gewoon eerlijk, Evelien.
5: Ja.
3: Met mijn partner mis ik toch af en toe wel die emotionele intensiteit. Hè? En ik voel me wel vertrouwd. Maar laat ik heel eerlijk zeggen, de spanning en de seksualiteit is ver te zoeken de laatste tijd. Toch moet ik elke dag radio met hem maken.
5: Ja, dan heb je er een ware dommer aan dan, ja.
0: Is het niet ook zo, Evelien, dat we gewoon in deze tijd veel te druk zijn met onszelf? Dat we ons eigenlijk veel minder kunnen aanpassen.
5: Nou, ik denk dat je daar een heel groot punt hebt. Ik denk dat aanpassen is één, maar ik denk dat we gewoon allemaal veel te weinig moeite willen doen.
0: Ja.
5: En ik denk, als jij een gesprek wil aangaan, als jij zorgt voor een bepaalde kwaliteit binnen je relatie van alles, van luisteren, horen, dat heel veel al veel fijner is. Waardoor je misschien niet die behoefte hebt aan die vrijheid en die latrelatie die nodig is. Dus ik denk dat daar wel een hele mooie kern zit in wat je zegt. Van laten we allemaal gewoon wat meer moeite doen om onze relatie te onderhouden die we hebben. Ja. Of om de relatie te vinden die we misschien heel graag willen. Door inderdaad meer onszelf te pushen. In plaats van altijd maar dat makkelijke van ja joh, ik kom diegene niet tegen. Of ja joh, het is zo vervelend dat hij laat zijn sokken altijd slingeren. Nee, doe er wat mee. En ik denk dat we dan een heel eind ook weer aan de andere kant op schieten. Ja. En wie weet... Ligt dat weer in de toekomst? Want alles is in golfbewegingen, denk ik altijd maar.
3: Ja, precies. De polyamoreuze richting komt er ook aan.
5: ik dacht dat we die al wel weer gehad hadden. Oh, maar die zal vast dan weer komen.
0: Even de polyamoreuze, wat dat betekent?
3: Dan mag je het met meerdere relaties. Ja.
0: Waarom kijk je dan naar mij?
3: Nou, ik heb je dagboek gelezen.
0: Evelien, dankjewel. Fijne dinsdag.
5: Ja, dankjewel. Hoi.

0: natte ochtend van dinsdag 18 augustus. De ochtendshow van Joe met Forner.
1: De map van Cato.
2: Ja, mijn lieve dochter Cato is gisteren naar het WK hockey geweest.
3: Oh.
2: Ja, dat is allemaal in Amsterdam, Amstelveen. En gisteren, de dames hebben 4-2 gewonnen. Ze kwam thuis helemaal door het dol heen. Ze wilde een nieuwe Jibby Jansen worden. Jibby Jansen is dan de sterspeelster. Ik zeg, nou lieve schat, dat mag. Dan moet je meer gaan trainen. Maar dan gaat het wel ten koste van de mop van Cato. Want ja, je kan maar één carrière hebben. Nou, toen koos ze toch voor het grappenmakerschap.
0: Oh, leuk. Ja, oh, gelukkig.
2: Ja, die is in de kiem gesmoord. Vandaar dus een nieuwe mop van Cato.
1: Een man staat voor zijn voordeur met twee pinguïns. De buurman ziet het en vraagt, wat moet je met die pinguïns? Zegt de man, dat weet ik ook niet. Zegt de buurman, als ik jou was, zou ik mee naar de dierentuin gaan. Zegt de man, dat is een goed idee. De volgende dag staat de man weer voor zijn voordeur met twee pinguïns die een zonnebril hebben. De buurman vraagt, ik dacht dat je ze mee zou nemen naar de dierentuin. Zegt de man, ja, dat was gisteren. Vandaag gaan we naar het strand.

0: ochtend. The only way is up. Onthoud dat maar. Straks het nieuws van 8 uur. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, ik heb een update over een opmerkelijke soap waar ook een Nederlander bij betrokken is.
0: Eén noot van een grote hit die je straks in de ochtendshow hoort. Maar welk nummer is dit?
2: Oh ja, dat kan veel zijn, maar dan ga ik toch voor It's My Life, Dr. Alban.
0: Zo, Sander. It's my life. Ja hoor. Dr. Alban hoor je zo.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
8: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
9: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
10: Hallo.
11: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeling?
10: Ja hoor.
11: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
10: Tuurlijk.
11: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
10: Ja.
12: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
14: Magazijnleegverkoop bij Kees Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
13: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
16: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
17: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkidis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
18: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
19: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en
10: en gaan.
20: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
21: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woelite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Nu bij Dirk Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
22: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
23: Jammas, wat een gezelligheid, hè?
22: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
24: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: ora.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Dit is Joe. Goedemorgen, de Joe Ochtendshow. Het nieuws van 8 uur krijg je van Renske van der Zalm.
6: Goedemorgen. Regels moeten van tafel. Met die oproep komt een groep van allerlei bouw- en huurverenigingen. Als het kabinet de woningnood echt wil aanpakken, moeten allerlei maatregelen, zoals de strenge huurwet en de hoge overdrachtsbelasting, snel worden teruggedraaid. Volgens de organisaties haken investeerders nu massaal af. Pas als bouwen en verhuren weer aantrekkelijk worden, kunnen er snel genoeg nieuwe woningen bijkomen. Een groep boeren heeft gisteravond geprotesteerd in Amersfoort. Niet schrikken, klonk zo. Ja, ze reden met trekkers door de stad en legden bij sommige gebouwen hooibalen neer. Bijvoorbeeld bij Friesland Campina en Staatbosbeheer. Bij het gemeentehuis in Barneveld, iets verderop, kwamen honderden boeren samen. Die deden ze om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Het kan nog weken duren voordat de grote natuurbrand in België helemaal uit is. Dat zegt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur breidt zich door de regen van de afgelopen dagen niet meer uit, maar is ook nog niet onder controle. Een paar honderd mensen die hun huis uit moesten, mogen sinds gisteravond weer terug. Maar lang niet iedereen wil dat, vertelt deze verslaggever van de VRT.
7: Ik heb daarnet een Vlaamse vrouw aan de lijn gehad, maar die zegt, ja, ik vind het toch nog niet veilig genoeg om terug te keren. En ze zegt ook, ja, wij kunnen misschien wel een mondmasker dragen in ons huis of als we buiten komen, maar ik heb ook huisdieren.
6: Ja, ze blijven voorlopig liever bij familie of in de noodopvang slapen. En voetballer Memphis Depay blijft toch in Brazilië. Het is een hele soap. Vorige week kreeg de topscorer van Oranje te horen dat zijn contract niet wordt verlengd. En daar was Depay woest over. En de sponsors van de Braziliaanse club Corinthians waren ook niet blij. Maar na nieuwe onderhandelingen is er nu alsnog een akkoord bereikt. Depay zou akkoord zijn gegaan met flink minder salaris en tekent binnenkort bij tot in ieder geval 2028. Krijg je nog weer van Weerplaza. De dag begint regenachtig en bewolkt, zeker in het midden van het land. Vanmiddag trekt de regen weg. Het wordt rond de 20 graden.
4: Ja, veel nattigheid.

0: A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Kerkdriel. Daar 25 minuten extra. Ook een klein half uurtje op de A50 Os Arnhem bij Grijsoord en de A67 Venlo Eindhoven bij Gelderop. 15 minuten.
1: De beste 80's. Horen bij Joe. Vanaf volgende week woensdag de 80's Top 800. 8 dagen lang 800 80's hits. Dit is Joe met Koen en Sander.
0: Sander, jij wil het vandaag even hierover hebben.
2: Ja, de mug is allemaal aanwezig. Muggenradar zegt zelfs oranje, we gaan richting rood.
0: En volgende week vanaf woensdag de 80's Top 800, 24 uur geleden, hebben we de stembussen geopend. En we nodigen je van harte uit om een stem uit te brengen. Want ja, we gooien alles op een hoop en er komt een prachtige lijst uit natuurlijk vanaf woensdag. Stemmen via joe.nl of de Joe-app heeft ook Dick Grinwis gedaan. Die heeft op 3 in zijn lijstje Private Dancer van Tina Turner. Op een nummer 2 What's Love Got To Do With It van Tina Turner. En op 1 Tina Turner.
2: Hey! Nou, daar is hij vast fan van dit nieuws.
0: Dit is Simply the Best in de ochtendshow.

0: onze nieuwe nieuwslezer. Ja, ja, ja, sinds gisteren officieel. En het voelt er toch alweer heerlijk vertrouwd. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En nieuws over McDonald's.
2: Ja.
0: Want de McDo, dat is een afkorting, is in een felle strijd verwikkeld met...
2: Nee, het is gewoon toch een Mackie?
0: Mackie
2: klappen.
0: Of de McDo, ja, die iedereen doet.
2: Klappen.
0: Ja. Nee, deze felle strijd natuurlijk met concurrent Burger King. Voorlopig wint de Whopper van de Burger King. Van de Big Mac van de McDonald's. Maar de strijd is echt gaande. Sterker nog, het schijnt dat nu het recept van de Big Mac wordt aangepast.
2: Ik ben op de hand van de Burger King, hoor, van de Whopper.
0: Oh ja, echt?
2: Ja, als je dan toch gaat, dan maar de Whopper. Dat lijkt nog het meeste op gewone hamburger.
0: Het is een raar gespreksonderwerp, vind ik, 's morgens om 8:10. Maar nou, er zijn er toch al bij.
2: Nou ja, het is een miljardenindustrie natuurlijk. Ja, en het zijn iconen uit de Amerikaanse cultuur. En het is wel alom wereldwijd bekend.
0: Ja, ja. Ja, we hebben Eke Bosman, dat is de snackspair.
1: Ja.
0: Ken je die, Renske?
1: Jazeker.
0: Ja, de snackspair, ja. Die gaan we even bellen straks over een half uurtje in de ochtendshow. Misschien wel leuk om even een polletje te maken onder onze luisteraars. Wat de favoriete burger is.
2: Maar kijk, de McDonald's is natuurlijk, dat is het geheim. Toen ik dat hoorde, dacht ik, dat klopt helemaal. Kijk, je kan ervan vinden, kijk, normale gewoon zelfgebakken hamburger is natuurlijk het lekkerste. Maar als je dan toch tussen deze twee moet kiezen, vind ik de Burger King dan nog het meest naar vlees, naar een hamburgers maken. McDonald's gaat alleen maar om de sauzen. Big Mac is natuurlijk vanwege de Big Mac saus. De McNugget kips gaat vanwege die sausjes. De McChicken gaat vanwege die saus.
0: Klopt, ja.
2: De friet heeft die speciale mayonaise saus. McDonald's is alleen maar saus.
0: Ah.
2: De Mac saus.
0: Slim. Nou, we kunnen het bij de snackspair voorleggen zo dadelijk. En een polletje gaan we even doen. Dus laat eventjes weten, wat is je favoriete burger? Dan hebben we natuurlijk morgen de Wasstraat Woensdag van Kai. Moeten we niet vergeten, Nijmegen. Daar kun je je auto gratis laten wassen. Dat ga je morgenmiddag in de middagshow natuurlijk allemaal meekrijgen. Maar even iets irritants tussen.
2: Ja.
0: Zo.
2: Ja, het regent, je zei het al, Koen. En dat betekent ook natuurlijk, hè, met als het ook warm wordt, dat het natuurlijk een broeinest is voor muggen.
0: Ja,
2: voor muggenlarven. Dan weet je, ze komen, ze blijven komen en ze gaan in mijn weg. Muggen. En dan zie je natuurlijk, dan heb je ook muggenradar. Nou, die is over het hele land oranje. Dat betekent dat er al veel muggen zijn. Hier en daar zelfs rood. En dan krijg je allemaal weer artikelen in kranten en op internet. Wat te doen tegen de jeuk. Daar valt niks aan te doen. Accepteer gewoon de jeuk. Het hoort erbij, bij het leven. Net zoals de dood en de liefde en honger. En de sausen van de Big Mac.
0: Wacht even. Ga jij nu beweren dat er niets aan te doen is? Ik heb mijn hele jeugd Azaron gesmeerd.
2: Ja, nou, dat is net zo'n farce als de Big Mac saus. Ja, nou ja, daar kan je net zo goed een ijsklontje erop leggen. Maar goed, ze zijn er. Maar het mooie is, kijk, als je in een partnerschap, hè, als je in de liefde zit, in een relatie.

0: belasting en je ligt allebei te slapen, dan laat je elkaar in principe toch slapen.
1: Dat lijkt me wel, ja.
0: Als er nou bijvoorbeeld een kind huilt, hè, je baby ligt, dan ga je als degene die wakker is, gaat eruit en doet dan even het speentje in of de luier schoon. Of je ligt te slapen en er gebeurt wat op straat en is er één die even de gordijnen open doet en misschien weer dit. Je laat elkaar slapen. Maar gek genoeg, als er dan een mug is, dat is volgens mij de enige reden waarom je elkaar mag wakker maken.
1: Houd toch op.
0: Schat, nou in mijn relatie wel.
1: Houd toch op.
0: Ik hoor een mug en als voor je het weet zit je met z'n tweeën ben je op mugjacht. Maar wij hebben dus ook de laatste tijd heel veel muggen in huis. En vannacht gebeurde er werkelijk waar. Ik heb me bescheurd van het lachen. Er gebeurde iets heel grappigs. Er was een mug en mijn vrouw dacht de oplossing te hebben. En dat werkte averechts uit.
1: En ze heeft je er wel voor wakker gemaakt, begrijp ik.
0: Ja, ze hebben er wel voor wakker gemaakt.
1: Oh,
0: ja.
1: Heerlijk. En wat die oplossing is...
0: We gaan ze even bellen.
1: Oh, we gaan het bellen.
0: We gaan even bellen,
1: oh,
0: ja.
1: Het is een favoriet moment als we de vrouw van Sanne gaan bellen.
0: Als ze nog leeft ook. Ja. Nou, nee, serieus, maar geen grap.
1: Oké, over een paar minuutjes ga je het meemaken in de ochtendshow... naar deze van de Dr. Alban over leven gesproken. It's my life.

0: Terug naar december 1963 met The Four Seasons.
1: Ja, we hebben het over muggen. En let wel en let op, er zijn veel muggen op dit moment in het land. Muggenradar kleurt het hele land oranje.
0: Kijk jij daarop?
1: Nou, eigenlijk in alle eerlijkheid niet.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Buienradar is helemaal een ding.
1: Ja, daar kijk ik wel op, ja. En zeker ook met onweer en zo. Maar nee, dat muggenradar niet. Maar goed, het teken overigens weer wel.
0: Daar kijk jij op?
1: Ja, ik heb 4 kinderen, die rennen alle kanten op. Ja, dit is de teken kan de ziekte van Lyme nog erger overbrengen. Dus ik ben wel altijd benieuwd hoeveel tekenen ongeveer actief zijn.
0: Oh ja.
1: Ja, in ieder geval muggen, af en toe code rood. Let wel, er komen dus veel muggen en ze gaan niet meer weg. We hebben dus ook heel veel muggen thuis. En vannacht werd ik wakker gemaakt door een vrouw. Ik hoorde een mug. Nou, dan ga je toch controleren, je gaat toch een beetje zoeken. Niks gevonden. Toen gingen we weer doorslapen. Ja, en toen had zij een soort van instant oplossing bedacht. En dat heeft mij later op de nacht alleen maar in huilen doen uitbarsten van het lachen.
0: Oh, van het lachen?
1: Van het lachen, ja.
0: Gaan we nog even bellen?
1: Zullen we even bellen, ja.
0: Ik ben altijd een beetje huiverig op bellen van jouw vrouw. Dat wil nog wel eens uit de hand lopen.
1: Ja, nou ja, ja, ja. Het is gewoon een markant type, hè?
0: We bellen met Tessel, de vrouw van Sander.
2: Hallo?
1: Hallo Tessel, met de vrouw van Sander. Met Sander, Sander zelf. Daar, hallo.
2: Hi, schat.
1: Hoe is het?
0: Ik vind het heel raar dat jij je vrouw gewoon Tessel noemt. Zeg dan gewoon schatje.
1: Ja, maar ik denk jij zegt ook Tessel.
0: Ja, maar ja, voor mij is het geen schatje.
1: Nee, je mag ook wel schatje zeggen.
0: Oh, dat mag
1: ik wel
0: zeggen.
1: Ja, hoor.
2: Ja, hallo, jongens, ik ben druk. Wat is er?
0: Oh.
1: Nou, lieverd, ik vertelde vannacht dat jij mij hebt wakker gemaakt over de muggen. En dat we weer in slaap zijn gevallen vredig. Maar jij had, ja, er zit toch een enorme muggenstaart aan dit verhaal. En ik dacht, ik kan het wel vertellen, maar het is leuk als je jezelf verschut zet.
2: Nou, laten we even beginnen met dat ik jou had gevraagd om die mug voor mij te vangen. Dat je dat niet gelukt is.
1: Nee, ja, schat, ik heb mijn leesbril niet op.
2: Nee, nou, vervolgens ben ik hier in slaap gevallen. Ben ik weer wakker van die mug. Die zeer hard aan het zoemen was. Dus die heeft mij sowieso een paar keer gestoken. Want hoe harder ze zoemen, hoe meer ze hebben gegeten, denk ik dan altijd. Maar toen dacht ik, dan ga ik. Ik was zo moe dat ik dacht, ik ga met dat racket wat wij hebben. We hebben zo'n elektrisch racket.
0: Ja, die ken ik.
2: Ideaal. Zo'n tennisracket. Toen dacht ik, nou, dan leg ik dat gewoon boven op mijn hoofd. Zodra ik dan iets hoor, dan zet ik hem aan. Want dan heb ik hem te pakken. Want hij zat de hele tijd bij mijn oor. Alleen toen was ik weer in slaap gevallen en toen hoorde ik hem. En toen deed ik het aan.
0: Oh nee.
2: Maar toen lag hij op mijn oor, dus dat deed heel veel pijn.
0: Nee.
1: Dus ik werd wakker van het volgende geluid. Bzz, au!
0: Nee, maar ik weet, dat zijn die rackets, die geven een elektrische schok. Dat is hartstikke heftig.
2: Dat valt op mijn oor. Ja, op dat deed pijn. Ja. Ja. Toen ik dus klaar wakker en ik had nog steeds niks gevallen.
1: Het rook naar verbrande woppers op de kamer.
0: En jij moest daarom lachen.
1: Daar moest ik, ja, ik hoorde echt zo klik, klik, klik, au! Ja, toen dacht ik, nou, toen dacht, kon ik wel natuurlijk uitrekenen hoe laat het was.
2: Ja, ik weet nog steeds niet of ik hem heb.
1: Nee, schat, nee. Dus, nou goed, ik wou dit even, dat ik vond dat heel Nederland dit verhaal even moet horen. Hoe wij weer de nacht zijn doorgekomen.
2: Bedankt voor dit podium. Echt geweldig. Dankjewel, hè.
1: Alsjeblieft, schat.
0: Dag, schatje.
2: Dag.
1: Dag, dag.
0: Ja. Ze zal niet de enige zijn die het heeft gedaan, ooit.
1: Nee, en ik ben blij dat ze nog leeft.
0: Daarom.
1: Ja,
0: het had anders kunnen aflopen.
1: Zo 220 gevolgd op je giegel.

0: dankbaar onderwerp, muggen. We hebben er allemaal mee te maken natuurlijk. En nu beweer jij, Sam, dat eigenlijk niks helpt tegen de jeuk van een mug. Maar Diana appt ons.
1: Ja.
0: En die zegt, ja, Azaron en Afterbite, dat werkt allemaal voor geen meter. Maar zij heeft op vakantie in Thailand dus geleerd dat tijgerbalsem schijnt te werken.
1: Oh!
0: Tijgerbalsem. Gratis tipje.
1: Dat hebben we thuis onder liggen ook.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Probeer het even.
1: En helpt dan tegen een tijgerbeet wel, Azaron?
0: Dat weet ik niet, van de tijgermug. Ja. Bijna 8:30, Renske, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een bekende klassieker verdwijnt steeds meer uit de schappen.
0: Welke dat is, hoor je over een paar minuten.
3: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
4: Goed, het is gelukt.
3: Wat is er gelukt?
4: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
3: Fluitje van een cent dus?
4: Nou, het was wel wat meer dan dat.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
7: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up, 1+1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
12: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging

0: ZZP'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Nu bij Dirk, Silaan wasverzachter, 1,99. Dat is een prachtprijs.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
5: Wie was je aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is Dia van Jumbo.
3: Weerbericht van Weerplaza. Vandaag van alles wat regen, wolken, soms ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden, maar een hoop nattigheid op de weg op dit moment. Levert ook daadwerkelijk een ochtendspits op. 34 vertraging, dat is best wel veel. 1 regio terug van vakantie, maar de rest van het land heeft natuurlijk nog vrij. De A2 naar Bos-Utrecht bij Zaltbommel 10 minuten. Ook 10 minuutjes op de A8, Zaandam-Amsterdam, bij Zaandijk-West. En de A16, Breda-Rotterdam bij Schravendeel, een kwartiertje. Dan een half uur vertraging op de A50, Apeldoorn-Arnhem bij Hoenderloo. 25 minuten op de A50, Os-Arnhem voor Grijshoord. En ik heb er nog eentje. De A59, Zonzeel-Os, daar is een ongeluk geweest tussen Waalwijk-Oost en Nieuwkuik. 15 minuten. Dit is 8:30, ochtendshow van Joe en het nieuws, Renske.
4: Goedemorgen. Een dringende oproep aan het kabinet. Een groep van allerlei bouw- en huurverenigingen vinden dat allerlei regels snel van tafel moeten. Volgens de organisaties haken investeerders op dit moment massaal af. Als de overheid de woningnood echt wil aanpakken, moeten maatregelen zoals de strenge huurwet en de hoge overdrachtsbelasting worden teruggedraaid. Daarnaast willen de corporaties ook meer geld voor het bouwen van nieuwe huizen. ProRail is een onderzoek begonnen naar een jongen die in het Friese Mantrum in een spoorboom klom, schrijft het AD. In een video op social media is te zien dat de jongen omhoog klimt en vervolgens met slagboom en al naar beneden valt omdat er een trein aankomt. Volgens ProRail is het levensgevaarlijk en kan het voor veel vertraging zorgen. Het is vaak lastig om auto's van nieuwe automerken te repareren. Komt omdat er te weinig geschikte onderdelen voor zijn, zegt verzekeraar Univé. Een kleine schade kan er dan al voor zorgen dat een auto totaal los wordt verklaard. En daardoor worden de premies ook weer hoger. Vooral elektrische auto's van Chinese merken zijn de laatste jaren populair. En een toetjesklassieker verdwijnt op steeds meer plekken. De blanke vla is dan steeds minder populair als toetje, meldt het AD. En ook in de supermarkt is het daardoor minder te vinden. Zuivelmerk MelkUnie stopt eind deze maand met het maken van blanke vla. En Albert Heijn en Campina maken het al niet meer. Een woordvoerder van Albert Heijn zegt dat klanten veel liever vla met een smaakje kopen, zoals chocola, stroopwafel of rumrozijnen.
3: Ja, maar ik vond het altijd al een verwarrend ding in het schap, de blanke vla.
5: Ja.
3: Want wat is het verschil tussen vanillevla en blanke vla?
5: Ja, nou, dat vanillevla naar vanille smaakt en blanke vla iets meer gewoon neutraal slagroommelkachtig is.
3: Daar zit helemaal geen vanille in.
4: Nee, in ieder geval niet een vanillevleugje. En dat is dus bij vanillevla dus wel het geval. En blanke vla staat echt voor een soort neutrale vla.
5: Maar ik snap de verwarring, want het komt allebei in gele pakken.
3: Ja, het lijkt ontzettend op elkaar.
5: En zal ik jullie nou eens het nieuws van de zomer vertellen?
4: Nou, kom maar op.
5: Het nieuws van de zomer. Dat Coca-Cola, als we dat toch over grote Amerikaanse multinationals hebben, we hebben het al.
3: Ik weet waar jij naartoe gaat.
5: Coca-Cola is, nou, als je een gewone, zoals wij dan zeggen, een harde cola met suiker, blikje is.
3: Ja, die is zwart en rood.
5: Nou, rood en wit. De gewone cola.
4: Ja.
5: En de Coca-Cola Light, of Zero bedoel ik.
4: Zero, ja.
5: Dat is rood met zwarte letters.
4: Ja.
3: Ja.
4: Maar
5: nu hebben ze dus de Coca-Cola Zero rood met witte letters gemaakt. En dan daaronder heel klein Zero. In zwart.
3: Ja, je doet het alsof het nieuws is, maar dit weten we allemaal natuurlijk al weken. Ja, dat was het.
5: Wanneer was het?
3: Ja, dit is al een tijdje is dit gaande. Het is mega verwarrend.
4: Ja.
5: 3-4 weken toch?
3: Ja.
5: Ja, want ik heb dus gewoon op vakantie tot 2 keer toe helaas een harde cola moeten drinken.
3: Ach jeetje.
5: Ja, omdat ik die pakte en dan dacht ik, je gaat er gewoon, ja.
3: Ja, maar dit is het betekent gewoon dat eigenlijk de suikervrije cola, de Zero, wordt gewoon nieuwe regular.
4: Ja.
3: Dat is gewoon de nieuwe standaard.
5: Ja, maar produceer dan even de gewone met een groot kruis erop.
3: Ja.
5: Of maak die pimpel paars.
4: Ja, die moet ook gewoon nog verkocht worden.
5: Even de verwarring even eruit halen. Ja.
3: Maar eigenlijk komt het op neer dat blanke vla en cola allebei ontzettend verwarrend zijn.
5: Het is verwarrend, ja. Ja, en het heeft niks met de naam te maken.
4: Nee, dat is wat de producent in ieder geval.
3: Dat dacht ik ook al eerst. Ja. Dat niet meer mocht, hè, blanke vla.
5: Nu heb je dus de de Soen. Ja. Hoe heette die vroeger ook weer, Koen?
3: Ja, dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Maar de N-Zoen?
5: Ja, en de J-koek mag allemaal niet meer. Natuurlijk.
3: De Jodenkoek bestaat.
5: Oh, wat zeg je nou?
3: Nee, die bestaat nog steeds.
5: Ja, dat mag net als Coca-Cola Zero mag dat natuurlijk niet meer.
3: Is dat zo? Is dat ook?
5: Dan hebben ze blauw met magenta gemaakt.
3: Nou, nu maak je het allemaal.
4: Ja. Dat is wel heel bont, hoor.
3: Kan je ook nog iets zeggen over hamburgers?
4: Ja.
5: Hamburgers, ja, lekker. Twee broodjes en een vleesje ertussen.
3: Ja, maar welke neem je?
5: De Whopper.
3: De Whopper?
5: De Whopper.
3: Boven die van de McDonald's?
5: Ik neem de blanke Whopper.
3: We hebben even een polletje op onze site. Welke burger vind je nou echt het lekkerste? Is namelijk een ontzettende strijd gaande tussen de McDonald's en de Burger King. Nipt gaat de Burger King op dit moment aan de leiding. En ja, er gaan geruchten dat McDonald's gewoon de hamburger gaat aanpassen. De receptuur gaat aanpassen. Oh. Over een paar minuten hoor je de snack spare daarover hier in de ochtendshow. Koen en Sander voor de dinsdagochtend. Goedemorgen.

0: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar Joe, de hits uit de 70s, 80s, 90s. En iedere ochtend de Koen en Sander Show. We hadden het net al in het nieuws bij Renske over blanke vla. Want we kopen het niet meer. Het gaat eruit.
1: Ja.
0: Ja, en nu is er een ware burgeroorlog gaande.
1: Ja, er is gewoon veel aan de hand qua eten en drinken.
0: Maar echt een burgeroorlog tussen de twee grootheden. De Burger King en de McDonald's. Aan de ene kant hebben we de Whopper en aan de andere kant de Big Mac. En op dit moment, jij zei Sander, dat jij toch liever naar voor de Whopper gaat, hè?
1: Ja, ik vind de Whopper gewoon meer op een hamburger lijken en ook smaken dan die andere, dan de Big Mac of de Quarter Pounder of de McChicken. Ik zei het al eerder, bij de McDonald's gaat het vooral om de sauzen, heb ik het idee. Het is de sauzen die de burgers maken, of de frietjes of de McNuggets. En de Whopper, ja, dat is dan tenminste nog echt gewoon een hamburger. Dat voelt McDonald's ook, want die gaan de receptuur, die gaan verschillende dingen aanpassen. Dus die lijkt wel alsof ze het hazenpad kiezen.
0: Ja, en dat vind ik toch, dat vind ik daadwerkelijk nieuws. Wij bellen erover met een man die heel goed op de hoogte is van alles in de snackland. Dat is nu de Snackspert Eeken. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen jongens. Ja, hallo.
0: Social media fenomeen deze man, hè?
1: Ja. Het is 8:45, je hebt ontbeten met een broodje kebab en een Cito-stick, geloof
2: ik. Ja, en ik heb nog een chasnik erbij genomen, bier gehad. Ga zo maar door.
0: Maar hoe lang is dit al gaande, Eeken?
2: Ja, dit is eigenlijk... Ja, de Whopper is vorig jaar vernieuwd door de Burger King. Want de Burger King zag ook van... Ja, de Whopper wordt steeds minder gewaardeerd. Maar toen hebben ze het broodje veranderd, ze hebben de saus veranderd en ze hebben ook het vlees veranderd. Oh. Waardoor de kwaliteit van de Burger King steeds beter is geworden. Terwijl McDonald's is vorig jaar begonnen met prijsverlagingen. Ze dachten dat dat de manier was om klanten te trekken. Alleen je ziet nu dat de klant toch liever kwaliteit wil.
1: Ja. Ah. Ja, en wat gaat de McDonald's daar aan doen dan? Want die staan dan nu 1-0 achter, kan je wel stellen.
2: Ja, nou ja, de McDonald's ziet nu ook in dat de kwaliteit van de Big Mac gewoon niet goed genoeg is. Ook in Nederland worden bijvoorbeeld die burger patties, dat is dat stuk vlees, die worden in opwarmmachines gedaan in plaats van dat ze daadwerkelijk gegrild worden. Dat is ook een voordeel van de Burger King. Maar ze gaan ook kijken naar het broodje, dat is ook een beetje troost. Ze gaan kijken naar de saus, of die sterker kan qua smaak. Er is gewoon werk aan de winkel voor McDonald's. Wow. Ze hebben een beetje liggen slapen.
0: Jij hebt het over het broodje. Er komt net een appje binnen van Joe Laastraar en Rachel.
3: Die broodjes van de Mac... Oh, die zijn zo droog. Verschrikkelijk. Echt, die blijven plakken aan mijn gehemelte.
0: Ja.
3: Nee, niet te nas.
0: Ja, daar heeft ze wel een punt, Eeken.
2: Nou, ik vind dat inderdaad zo bij de Big Mac met die sesamzaadjes. Maar bij de Quarter Pounder vind ik het toch wel echt in combinatie met die saus echt hemels. Dat wint er wel voor mij.
1: Ja. Oh ja. Maar kijk, je hebt natuurlijk overal smashburgers. En er is een hele hamburgerrage aan het ontstaan, als die er niet al was. Kan je dan niet stellen dat de Burger King dan nog steeds gewoon nog meer op de hamburger lijkt?
2: Ja, maar het is ook daadwerkelijk gebakken. En ze hebben ook een hele range met verschillende andere burgers, met andere toppings, met daadwerkelijke toppings. McDonald's, wat jij al zei, Sander, je kan zo een snackspert zijn. Want inderdaad, bij McDonald's gaat veel meer om de sauzen. Want die zijn best wel uniek, maar daarmee win je het tegenwoordig gewoon niet meer.
1: Nee. Maar betekent het dat het wel eens nog veel meer bergafwaarts kan gaan voor de McDonald's?
2: Ja, nou, dat vind ik het wel grappig. Want vorig jaar hebben ze ook de Big Arch gelanceerd. Wat grappig genoeg niet Big Arch heet in Duitsland vanwege de naam maar Der M. Maar dat tezijde, dat was een premium Big Mac.
0: Ja. Sorry, ik snap hem nu.
2: Goed, hè?
0: Big Arch.
2: Maar die Big Arch, ja, je kunt er niet meer omheen. Je kunt niet meer ontdekken. Maar dat is een soort premium Big Mac met een betere saus, betere kaas en ook beter vlees. Maar die is alleen tijdelijk verkrijgbaar hier ook in Nederland. Je kunt hem nu even niet halen, maar ik vind dat de burger waarmee McDonald's echt van de Burger King weer kan winnen.
0: We hebben het nu alleen maar over de McDonald's en over de Burger King. Ja. Maar als je echt een goede hamburger wil, dan ga je toch niet naar een van deze twee?
1: Nee, dan moet je naar de Kentucky Fried Chicken.
2: Maar Koen, ik ga wel eens een Ajax kijken, dan heb ik 12 bier op en dan ga ik echt niet naar een goede burger tent, maar heb ik gewoon zin in de Mackie. Er zijn heel veel mensen...
0: Dat begrijp ik. Maar als jij nou wel even een keer wakker wordt, of nou ja, niet wakker, maar dus 's avonds denkt, ik moet een goede burger hebben. Ja. Waar gaat de Snackspert dan heen?
2: Ja, ik ga in Rotterdam ga ik naar Stoertjes. Dat is echt een van de beste hamburgertenten van Nederland. En samen met de Beef Chief in Amsterdam-Noord. Dat is ook fantastisch. Echt hemels.
0: Dit hebben we al afgesproken hoor, dat ik die vraag zou stellen. Want dan kan hij in zijn leven lang gratis hamburgers vragen.
1: Nou, ik ga me andersom. Want jij bent gewoon echt journalist. Je schrijft ook wekelijks voor het Parool. Ja. Maar ik weet, culinaire recensenten durven eigenlijk geen onvoldoende te geven. Nee. Want dan maken ze echt zaken kapot. Als je toch ergens een snackbar een 1 moet geven, wie wordt het dan?
2: Dat is die snackbar naast jou, Sander. Want jij zei dat die heel slecht was.
0: Naast jou?
2: Nee, bij Sander in de buurt. Ik ken geen enkele echte slechte snackbar. Er zijn wel soms snackbaren waar het oude frituurvet echt super oud is. Maar er zijn ook hardwerkende ondernemers die heus wel een steentje in de rug
0: hebben. Je hebt gelijk, Sander.
1: Hij hebt me nu net. In Alblasserdam, ik.

0: Cars met Drive. En zo meteen het nieuws van 9 uur. Renske, waar ga je het over hebben?
1: Veel dingen worden duurder, maar één ding juist niet.
0: Oh.
2: Oh?
0: Ja. Mogen we raden?
1: Nou, doorgooi.
0: Eén ding. Is dit te verkrijgen in de supermarkt?
1: Ja.
2: Oké. Koffiefilterzakjes.
1: Nee, niet.
2: Nee. Oké.
0: Is het drinkbaar?
1: Nee.
2: Een Plumeau?
1: Nee, ook niet.
2: Een harenroller.
1: Zo gaan we nu de hele ochtend zo door, ja,
2: jongens. Een kokosinloopmat.
1: Kun je dat bij de supermarkt halen?
2: Voorgebakken kabeljauwfiletjes van de Iglo.
1: Nou, komt in de buurt.
2: IJsjes. Bladerdeeg.
1: Nee, is dat...
3: De drie noten.
0: Je mag nog één poging doen, Sam.
1: Ja.
2: Orangina Light.
1: Nee, leuk geprobeerd.
0: Je hoort het straks over een paar minuten. Maar we gaan de drie noten spelen. Dit is jouw kans om het Koen en Sander Shoppakket in de wacht te slepen. Het enige wat je moet doen is goed luisteren. We hebben drie noten beschikbaar van een grote hit die straks in de singalong na negenen voorbij gaat komen. We beginnen met noot 1. Sander, jij gaat erover of er misschien een tweede of een derde nootje nodig is. We zoeken de titel van dit nummer.
2: Daar moet een noot bij.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Had ik nooit verwacht dat je dat zou zeggen.
2: Ja, het is gewoon...
0: Ja, maar wel een hele herkenbare.
2: Ja, dan gaan
0: ik we... Ik zie zelfs Renske die knikt.
2: Ja, oké, dan gaan we voor twee.
0: Gaan we wel voor twee?
2: Oh, ik dacht dat de tweede aan vast zat. Oh, dit was de eerste. Nee.
0: Dit is één noot. Ik dacht, jij gaat zeggen...
2: Nee, we doen toch twee.
0: Oké, gaan we voor twee noten.
2: Ja, precies. Dat dacht ik. Dat is één noot.
0: Nou, kijk, als ik een drie zou doen, dan klikt hij zo.
2: Ja, dat was hem. Nou, we moeten met twee doen dan.
0: Twee, ja. Oké. Okay. Nou, de titel. Want dit weet toch iedereen?
2: Want jij ziet de titel staan, maar dat kan ook...
0: Nee, maar dit weet ik... Ik denk dat we heel veel appjes gaan krijgen. Ik ben heel benieuwd.
2: Oké, ik ben ook benieuwd, ja.
0: De titel van dit nummer... En het Koen en Sander Show pakket is te winnen. Kom maar door, je mag even appen.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Voel me zo free.
9: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
12: Nu!
11: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
13: Hands van voordeel.
11: Aldi.
14: Chris?
11: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Nu
11: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
13: Hands van voordeel.
11: Aldi.
15: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
16: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
15: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
8: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
18: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
19: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
21: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
20: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of USD, 99 cent.
22: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
23: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
22: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
0: Dit is Joe. 9 uur straks hebben we de singalong hier bij Joe. Nieuw nieuws, hier is Renske.
1: Goedemorgen. Ouders van te vroeg geboren baby's hebben vaak last van psychische klachten. Zeker een derde van de moeders heeft zoveel klachten dat er mogelijk sprake is van een posttraumatische stressstoornis. Ook 1 op de 6 vaders heeft last van PTSS-klachten, blijkt uit onderzoek. Baby's die te vroeg worden geboren hebben veel medische hulp nodig. En dat is voor ouders stressvol, vertelt deze moeder die het meemaakte bij de NOS.
24: Als ouders sta je eigenlijk voortdurend in een soort survivalstand. Bij mij uitte zich dat op 2 manieren. Het eerste was dat ik een extreme angst had dat hij doodging. En het tweede was dat ik ook een super alertheid voelde. En ik stond eigenlijk voortdurend aan.
1: De onderzoekers denken dat het beter is om ouders bij vroeggeboorte standaard psychologische hulp aan te bieden. Inbrekers zijn er weer in geslaagd om spullen mee te nemen bij een brandweerkazerne. Vannacht was het raak bij een kazerne in Sint-Michiel-Gestel in Brabant. De dieven hebben gereedschap meegenomen en waarschijnlijk ook spullen uit een kazerne in Alkmaar. Het is de zoveelste inbraak in korte tijd. Het gestolen gereedschap wordt later vaak gebruikt om zware inbraken bij winkels te plegen. Dan naar de brandweer in België. Die heeft een zware nacht achter de rug bij het bestrijden van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Het vuur is niet verder uitgebreid door de regen, maar de situatie blijft uiterst onzeker. Op een camping in de buurt is de brand nog altijd goed te merken, zo zegt de eigenaar bij Hart van Nederland.
25: Het is wel alsof je naast een barbecue staat en dat de hele dag door. En je ziet ook overal dingetjes naar beneden vallen. Zie je wel echt dat er toch ook wel heel veel troep uit de lucht komt vallen, allemaal vuurrestjes.
1: Op sommige plekken is de ondergrond zo slecht dat brandweermensen er niet eens veilig bij kunnen. Het nablussen zal dan ook nog weken gaan duren. En vleesvervangers worden steeds goedkoper en zijn soms zelfs goedkoper dan echt vlees. Dat schrijft de Telegraaf. Dat komt doordat de productie van echt vlees een stuk duurder is geworden. En ook liggen er steeds vaker goedkope vega-huismerken in de winkel. Veganistische producten, waar helemaal niets van dieren in zit, zijn nog wel erg duur. Plantaardige mayonaise bijvoorbeeld is gemiddeld 4 keer zo duur als mayo met eieren. Krijg je het weer van Weerplaza. De dag begint regenachtig en bewolkt, zeker in het midden van het land. Vanmiddag trekt de regen weg en het wordt rond de 20 graden.
0: Ja, het is druk op de weg. En dan valt het echt wel mee. Alleen, ja, het is vakantietijd nog steeds. En 23 vertraging is gewoon best wel wat. Komt ook door het slechte weer op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Hilversum-Noord. 10 minuten. De A7 Horen-Zaanstad voor Zaandam. Ook 10 minuten vertraging. En een half uur extra op de A50 Apeldoorn-Arnhem voor Loenen. Dan naar de A50 Os-Arnhem bij Grijshoord. Een kwartiertje vertraging. En de laatste op de A325 Nijmegen richting Arnhem-Velperbroek bij Westervoort. 15 minuten. Wij hebben twee noten laten horen van een grote hit. Grote hit die straks voorbij komt in de singalong. De vraag is alleen, weet jij hoe dit nummer heet?
2: Ja, Arnold denkt dat het gaat. En meerdere met Arnold. Beds Are Burning van Midnight Oil. Bon Jovi, Living on a Prayer komt voorbij. En dansen op de vulkaan van de dijk is ook niet goed.
0: Dat snap ik. Snap ik. Nee, dat is een nee. Nee, we zoeken een andere. Titel van dit liedje mag je nu gaan appen.
4: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
0: Ah, kun je het Koen en Sander Show pakket meewinnen? Dat is toch mooi meegenomen. Sander, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Abba komt eraan. Na Michael.

0: mensen in de studio knikken, dan moet je... Hey, ja, ik heb wel eens begrepen dat het een beetje een saai museum is.
1: Ja, maar dan heb je, dan ben je 20 minuten en dan ga je weer
0: weg.
1: Je hebt het gewoon gezien.
0: Is ook zo. Is ook
1: en waarom ga je naar Stockholm?
0: Nou, omdat het ik ben er ooit eerder geweest. Ik vond het een waanzinnige stad. En ik ben een beetje verliefd aan het worden op heel Scandinavië.
1: Ja.
0: Dus ik had gewoon heel veel zin om weer eens naar Stockholm te gaan. En mijn meisje is nog niet geweest.
1: Oh.
0: Dus neem ik haar mee.
1: En waarom ga je dan niet een keer naar Finland?
0: Finland staat ook heel hoog op mijn lijstje.
1: Ja.
0: Ja, dat lijkt me fantastisch.
1: Ja, er gaat niks boven Scandinavië.
0: Nee, dat klopt. Ja. Daar is geen spel tussen te krijgen. Mark, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Mark, je zit lekker te luisteren naar Joe. Dat vinden we al fijn. We hebben de sing-along zoals elke dag tussen 9 en 10. Lekker meezingen met de vele hits die wij dan aan je tentoonspreiden natuurlijk. Eentje mag je zelf raden. Dat is deze. En de vraag is... Welk nummer is dat, Mark?
2: Dat is Marco Borsato, Ik leef niet meer van jou.
1: En dat is het goede antwoord!
2: Ja! Hey!
1: En ben je al naar Alkmaar geweest, naar het Marco Borsato Museum?
2: Nee, daar ben ik nog niet geweest.
1: Is echt de moeite waard.
2: Oké, dat ga ik doen.
0: Ja. Het schijnt een beetje saai te zijn, maar na 20 minuten ben je er zo weer klaar.
1: Je bent zo weer binnen daar.
2: Nou, lekker.
0: En Mark, gefeliciteerd, je wint het Koen en Sander Show pakket. En we doen er ook een kussen bij van Beter Bed.
2: Hey, hartstikke leuk.
0: En een fijne dag, hè. Hoi.
2: Hoi, hoi.
0: Meezingen kan met de hit van Joe. Peter Friend komt eraan. Belgium Mora ook nog met de Tarzan Boy. En in de app van Joe wordt al meegezongen, hoor. Door Sonja onder andere.
3: Ik leef niet meer voor jou.
0: Mooi. Hier is Marco.
4: Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren. Waarin ik heb geloofd.

0: En Sander?
1: Ja?
0: Als ik tegen jou zeg... Bestel maar. Wat wordt het dan?
1: Een bakje koffie.
0: Rowan S, hoor je zo.
2: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna Koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
3: Oei!
4: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: En alle Ariel, ook tweede gratis.
3: Zoei!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Yes! Hamster!
5: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ascent.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hoi, Freek hier van Ascent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Ascent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Ascent. Ascent, energie van vandaag.
2: Magazijn leegverkoop bij Kees-Meer Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
1: En met het advies van Ascent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op ascent.nl/advies. Ascent, energie van vandaag. Yeah!
3: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
3: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Ben jij er klaar voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada? Maar zie je beren op de weg?
9: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours, de Amerika- en Canada-specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
7: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van Termen 1 plus 1 gratis.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
11: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, €1,29. Meenemen toch?
13: Voel mij zo free.
14: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
15: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
14: Wow, dit is echt nice.
15: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Weerbericht van de Weerplaza vandaag. Van alles wat regen, wolken, soms ook wat zon. Maar koud wordt het niet. Vanmiddag rond de 20 graden. En verkeersinformatie, 11 vertragingen op dit moment op de weg. Twee daarvan die wat langer zijn, allebei op de A50. Os Arnhem bij Grijshoord 15 minuten. En een kwartiertje op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Schaarsbergen.
7: De Joe Singalong met Koen en Sander.
6: Yes. Sander, goedemorgen.
8: Een hele goede morgen.
6: Rivers of Babylon van Boney M. Hoor je straks naar Run DMC en Aerosmith.
7: What is

0: Later natuurlijk opgepakt en zoals met verdachte betaamd afgekort tot Boney M.
1: Goedemorgen, dit is Joe. We zijn bezig aan de sing-along met de Casey and the Sunshine Band. Zometeen That's the Way I Like It. Komt eraan. Nou, Rowan Hazen uit Amerika, Limburg dan in dit geval. Hè. Bestel maar.

0: Nog een kwartiertje, dan is hij er weer. Timoer straks na 10 hier bij Joe. Tot die tijd natuurlijk de sing-along.
1: Ja, en dit nummer zeer toepasselijk vandaag, want het regent. En vanmiddag zonnestralen.
0: Ja, van alles wat vandaag een beetje op deze dinsdag. Blijf lekker luisteren naar Joe. Take That komt eraan. Gaat gebeuren na Agda en de Munnik.

0: the Joe Singalong. Niet schrikken, Sander, maar hij staat achter je.
1: Ja, wat zie je? Dat met de dag wordt het wordt als een soort van fles wijn. Hij jaart met het jaar beter.
0: Het ziet er goed uit, hoor. Ja, het is natuurlijk radio, je ziet het, maar het is de best geklede man van Joe. Timur is er straks na tienen. Met Queen.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
5: Wie was er aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar.

0: 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Hey Remo!
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
10: Kampioenen!
8: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
8: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
15: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de Toure Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
14: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkidis Gold, 750 gram voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
16: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
17: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
18: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
19: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
20: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we ook alweer?
20: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Nu bij Dirk Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
20: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
22: Hey, goedemorgen, het is 10 uur. Dit is het nu.nl nieuws met Renske van der Zand.
23: Goedemorgen. De regen die nu valt,
10: lost het droogteprobleem in ons land nog niet op. Het is te weinig. Bovendien wordt alleen de bovenste laag van de grond nat, zegt deze expert bij de NOS.
11: Je moet de bodem eigenlijk zien als een droge spons. Die spons is nu dus in de afgelopen tijd helemaal uitgedroogd. Daar valt nu een beetje regen op. Maar die spons moet eerst langzaam goed nat worden, zich vullen, voordat de bovenste spons, dus die bovenste bodemlaag, daar het water van kan doorsijpelen naar de diepere laag.
10: Het tekort is op dit moment zo'n 30 volle emmers per vierkante meter. De regen die de komende dagen valt is waarschijnlijk maar genoeg om 4 emmers te vullen. Over de droogte gesproken, het waterschap in Brabant doet aangifte vanwege ernstige bedreigingen. Medewerkers voeren nu extra controles uit vanwege de droogte en het sproeiverbod voor boeren. Nadat de namen van enkele controleurs in een artikel verschenen, werden zij persoonlijk benaderd. Volgens het waterschap gaat het om heftige bedreigingen die echt te ver gaan. De politie onderzoekt de zaak. Een boel moeders van wie hun kindje te vroeg is geboren hebben last van psychische klachten. Soms zijn die klachten zo ernstig dat ze een posttraumatische stoornis ontwikkelen. Ook 1 op de 6 vaders heeft ook last van PTSS-klachten, blijkt uit onderzoek waar de NOS over schrijft. Baby's die te vroeg worden geboren hebben altijd levensreddende behandelingen nodig. Dit is voor ouders stressvol en kan traumatisch zijn. Onderzoekers denken dat het beter is om ouders bij vroeggeboorte standaard psychologische hulp aan te bieden. En het is nu zeker, Memphis Depay blijft voetballen in Brazilië. Vorige week kreeg hij te horen dat zijn contract niet werd verlengd. Zorgde voor heel veel boze reacties, onder meer van Depay zelf. Maar na nieuwe onderhandelingen is er nu alsnog een akkoord met de club bereikt. Depay zou nog een contract hebben getekend voor nog 2 jaar... maar dan krijgt hij wel flink minder salaris. Krijg je nog het weer van Weerplaza, bewolkt en op veel plekken regen. Later trekt de regen weg en breekt de zon af en toe door. Het wordt 20 tot 23 graden.
21: Ja, en ook de files zijn langzamerhand samen met de regenwolken vertrokken uit het land. Kleine vertraging nog op de A50 bij Grijshoort. Door wegwerkzaamheden is er 1 rijstrook verdwenen.
23: De beste 80's horen bij Joe. Vanaf volgende week woensdag de 80's top 800. Dagenlang 800 80's hits. Dit is Joe met Timo Perlin.
21: Hey, goedemorgen. Nou, dankjewel voor al die lijstjes die al binnenstromen voor de 80's top 800. Deze is binnengekomen van Luc Sleutelman en Oosterblokker. Heeft hem als favoriet staan op zijn lijstje. Living on a Prayer, Bon Jovi. Volgende week.

0: Dames en heren, dit is uw gezagvoerder. We vliegen boven de Middellandse Zee. We zitten precies op de helft. Excuus.
1: Als ze eenmaal in je hoofd zitten, gaan ze er niet meer uit. De hits uit de jaren 80.
2: Vanaf volgende week woensdag.
1: De Joe 80's Top 800. 8 dagen.

Joe, goedemorgen. Rijkswaterstaat vraagt je om wat ruimte te geven op de A1 op dit moment. Stroe richting Amersfoort, dat is richting het westen, voor een spoedtransport die er langs wil. De linkerrijbaan is daar afgesloten. Dit is Joe. Het is vandaag 18 augustus. Hoppakee, nou is een blaadje van de schurkenleider afgetrokken. Even kijken wat erop staat. De grootste chocoladerepenfabriek ter wereld staat in Veghel, Brabant. Uit de fabriek van Mars komen dagelijks 27 miljoen Marsen, Twixen, Snickers en Bounties rollen. 27 miljoen, mijn god, is er. Eet smakelijk. Ik heb altijd geleerd als je gaat wandelen, bergwandelen, dan doe ik altijd een, 2 boterhammen. En daartussen een Mars. Gewoon een Mars hebben, die plet je dan zo. En dat denk je, moet het niet lekker.

0: Blijft u aan de lijn. Er zijn nog drie wachtende voor u. Oh, ik moet altijd denken aan dat nummerinformatietelefoonnummer van vroeger. Dan ging je dan bellen als je een telefoonnummer nodig had voor het internet. Moest je ook altijd heel lang wachten. Altijd 10 wachtende voor je. Zou het nog bestaan? 118-1888, nummerinformatie. Zou dat nog bestaan, denk je? In deze tijd? Dan zou je proberen gewoon.
1: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

Odido Shop. Mis niks en sla je slag. Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw

0: bekijk je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen. Bij u.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Dirk. Silaan wasverzachter 1,99. Dat is een prachtprijs.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo!
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant!
11: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul? Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken? Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
12: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we het alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt

0: €39,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Aha verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
1: Boeie.
2: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes. Hamster.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend!
6: Wat is hij mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt alsof we er weer zijn.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Dit is Joe met Timo Perlin.
11: 10:30, op last van de ambulance was net één rijstrook afgesloten op de A1 bij Hoevelaken. Maar het spoedtransport is inmiddels veilig gepasseerd. En daarmee kan de file ook weer oplossen. Joe met Robin S. zometeen. Good times, great music. Now Bryan Adams.

0: Chicago bij Joe, and you're the inspiration. Ja, ik moest even lachen. Ik vertelde net al dat ik Hold the Line ga draaien van Toto. Blijft u aan de lijn? Nu zijn er nog 3 wachtende voor u. En dan moest ik altijd denken aan het nummerinformatienummer vroeger. Vroeger, voor het internet, kon je nog een telefoonnummer bellen als je iemands telefoonnummer zocht. En dat was 1888, dat nummer. En ik dacht, nou, 2026, dat bestaat toch niet meer? Maar ik ga toch even proberen te bellen. Moet wel mijn mobiele telefoon, want anders kan je niet bellen. Met 1888 nummerinformatie. Het gaat over.
1: Bij 1888 nummerinformatie.
0: Nou ja, zeg.
1: Goedemorgen,
0: 1888.
1: Welk telefoonnummer
0: zoekt u? Nou, wat leuk. Hi, met Timur van Joe. Jullie bestaan nog. Worden jullie nog veel gebeld?
1: Ja, toch wel. Ja, het liefst de oudere mensen.
0: Oudere mensen natuurlijk. Oh, nou, ik vind het heel leuk dat jullie nog bestaan. Zal ik u eens een nummer aanbieden? Dat we het omdraaien.
1: Ja. Ja.
0: Nou, dan is dit liedje van Toto, Hold the Line. Blijft u aan de lijn natuurlijk. Speciaal voor alle medewerkers die nog werken bij 1888 nummerinformatie.
1: Wat hartstikke lief van hier.

0: Welkom bij Joe. Wij draaien 70s, 80s en 90s.
1: En alleen de beste.
0: We moeten even de dansvloer leegmaken.
2: Ja.
0: Hoppakee. Want het is tijd voor de openingsdans. Deze is alleen voor het bruidspaar. Hier is Savage Garden. Truly, madly, deeply.

0: Savage Garden is by Joe. En zometeen hoor je Bob Marley met... Oelala. En het nieuws met Renske komt eraan om 11 uur. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, steeds meer mensen doen het op afstand. Waar het over gaat, hoor je zo.
0: Steeds meer mensen doen het op afstand. Waar het over gaat, hoor je zo.
1: Ja.
2: Wow. De beste ingrediënten voor een goede morgen... 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
7: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je...

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
5: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light. Verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkidis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 570 euro welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet.

0: Dit is het nu.nl nieuws van 11 uur. Hier is Renske van der Zalm.
1: Goedemorgen. Ernstig bedreigd. Dat zijn medewerkers van het waterschap in Brabant. Zij voeren nu extra controles uit vanwege de droogte en het sproeiverbod voor boeren. Maar nadat de namen van enkele controleurs in media verschenen, werden zij bedreigd. Volgens het waterschap gaat het om heftige bedreigingen die echt te ver gaan, zeggen ze bij de NOS.
2: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
1: Er is inmiddels aangifte gedaan en de politie onderzoekt de zaak. Slecht nieuws voor de brandweer in de Belgische Hogevenen. De blusvliegtuigen en helikopters kunnen voorlopig niet opstijgen door het slechte weer. Door de harde wind en regen is de lucht onveilig om te vliegen, net zoals gisteren. Juist in de lastig bereikbare natuurgebieden zijn die toestellen hard nodig. Zodra het weer het toelaat, gaan ze direct weer de lucht in. Nieuwe automerken uit China zijn hier steeds populairder. Maar is je auto stuk, dan heb je misschien een groot probleem. Dat zegt verzekeraar Univee. Onderdelen moeten van ver komen of er zijn weinig garages die reparaties kunnen uitvoeren. Volgens de verzekeraar kan een kleine schade dan al betekenen dat je auto totaal los wordt verklaard. En een latrelatie wordt steeds populairder. Uit cijfers van het CBS blijkt dat stellen er vaker voor kiezen om allebei in hun eigen huis te blijven wonen. Deze relatie-expert die vanochtend te horen was in de Koen en Sander Show, weet waardoor dat komt.
3: Mensen die willen wel de liefde, maar die willen steeds minder, zeg maar, die traditionele manier daarvan. Dus niet dat huishouden en die standaard avondjes op de bank en samenwonen. Dus ja, ik vind het op zich wel ook weer een mooie tendens.
1: Ook zijn er steeds meer mensen die geen partner hebben. Opvallend detail, een single vrouw is trouwens gemiddeld een stuk gelukkiger dan een single man. Krijg je nog weer van Weerplaza. Bewolkt met op veel plaatsen regen. In de middag droog en af en toe wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden.
0: Dankjewel, Renske. Er staat een hele lange file op de A4 Rotterdam naar Antwerpen. Dat komt door een auto met pech. Voor Hogerheide 7 kilometer. De wachttijd maar liefst een half uur.
4: De beste 80's horen bij Joe.

0: Binnen 40 seconden hoor je Barry White met Let the Music Play. En even een kleine disclaimer. Je hebt geen gehoorbeschadiging, maar je gaat het echt horen. Zometeen 11:45, een nieuwe editie van Papa Appelsap. De verkeerd verstaande songteksten. Net als gisteren trouwens was een, was een luisteraar. En die hoorde iets in onze nieuw nationaal icoon Rutger van Barneveld. Dat liedje dat heet Zon, Zee, Strand. En we dachten altijd dat het over een mooie vrouw ging. Maar dat is dus helemaal niet waar.
1: Wat ja, je hoort op een gegeven moment, hoor je hem zeggen, je mooie lange haren blond.
0: Ja, mooi.
1: Maar dan vervolgens, daarna, dan zingt hij je bruine penis en strakke kont.
0: Nou, luisteren.

0: Sam komt eraan. Dreams van Fleetwood Mac. Echt wat voor deze dag, hè, met het weer buiten. En ik vertel je binnen een kwartier waar je morgen gratis je auto kunt laten wassen in Nederland.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woelite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

0: bestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
4: Ah, nee hè.
5: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
4: Ja, weer eens.
5: Nou, of jij even?
4: Oh ja?
5: Ik heb net koffie gezet.
4: Lekker.
5: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
6: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
7: Streekt. Ons CW-fotoboek is er.
8: Spannend.
7: Wat is hij mooi geworden?
8: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Voelt alsof we er weer zijn.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
11: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
12: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
11: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
14: Yes!
13: Esso. Omdat elke rit telt.
15: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
16: Maar hey, met de nieuwe

0: gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
6: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
7: Elke ochtend zijn Koen en Sander er weer. Vanaf 6 uur bij Joe, de Koen en Sander Show. Dit is Joe met Timo Perlin.
8: 11:30, Joe Verkeer. Ik krijg er geen camera op gericht, dus als jij weet wat er aan de hand is, laat me weten. Er staan 2 kapotte vrachtwagens op dit moment stil. Na Utrecht op de A27

Fleetwood Mac hoor je altijd bij Joe. Ik heb een iets perfects voor je. Kai van de Middagshow die heeft morgen een cadeau. Die laat je gratis je auto wassen morgen. Dat doet hij bij de aanakvestiging aan de Energieweg in Nijmegen. Als je daar bent morgenmiddag, middagshow is er ook, mag je gratis door de wasstraat heen. Apenkee.

0: Deze komt van Martijn Hogevorst. 24 jaar, woont in Naaldwijk. En we vragen gewoon aan hem... Hoe gaat het?
1: Goed.
0: Lekker, met mij ook. Dus dat is goed. Ik ben lekker aan het werk. Ben jij, ben jij ook aan het werk? Of wat ben jij aan het doen vandaag?
1: Ja, ik ben lekker aan het werk.
0: Leuk. Wat voor werk doe je?
1: Stickeren? Ja.
0: Meine Güte, als ik ooit werk zou mogen kunnen uitkiezen... Dit is toch de droom van elk kind vroeger? Dat je gewoon mag stickeren als beroep?
1: Ja, ik kreeg zelfs vroeger een sticker als ik mijn best deed op school.
0: Ja. En dat je het dan zo in je agenda plakt, al die stickers.
1: Ik kreeg het altijd op mijn hand of op mijn voorhoofd.
0: Dit is gewoon jouw beroep geworden, Martijn.
1: Ja.
0: Wat een top. En wat voor stickers plak je? Waar plak je ze op?
1: Op een dekseltje. Van plastic.
0: En wat zit er dan in die dingen?
1: Microgroenten. Want het is van Koppert Kress. Ik vind het zelf ook een beetje moeilijk uit te leggen.
0: Ja, ik vind de naam al moeilijk, Koppert Kress.
1: Ja, en ik maak er altijd een grap van.
0: Wat dan?
1: Kop en met kerst.
0: Oké, we kunnen beginnen. De toon is gezet voor deze aflevering van Papa Appelsap. We gaan luisteren naar het volgende liedje. Die vind ik heel leuk, van Snow Patrol. Zijn, ken ik deze mama appelsap al, maar ik vond het zo leuk om weer eens te doen. Martijn Hogevorst, wat hoor jij altijd in dit liedje? Wat gebeurt hier?
1: Nou, voor een kotziek dier.
0: Voor een kotziek dier?
1: Volgens mij wel 6 keer.
0: 6 keer zingt hij voor een kotziek dier?
1: Ja.

0: Martijn, fijn dat je deze weer eens aan hebt gebracht met papa Appelsap.
1: Ja.
0: Maakt mijn ochtend weer wat leuker. Die van jou ook?
1: Zeker.
0: Dankjewel, hè. Veel plezier met stickeren vandaag.
1: Thanks.
0: Doei doei.

0: Nieuws komt eraan met Alain. Alain, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag met zometeen de miljoenen stromen binnen bij PSV.
0: Daarna de ethisch lunch. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
2: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
3: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
6: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsters.

Boeing.nl. Mis niks en sla je slag. Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.

0: Speelbewust 18 plus.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Plus.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Dit is het Nu.nl nieuws van 12 uur. Hier is Alain Altena.
11: Goedemiddag.
12: 80 uur werkstraf. Dat eist justitie tegen de 22-jarige acteur Marouane Mefta. Die is bekend van de serie Mokromafia. Hij raakte binnen een half jaar 2 keer betrokken bij voetbalgeweld. Zo sloeg hij een speler een gebroken neus en later sloeg hij een keeper met een scooterhelm tegen het hoofd. De algemeen directeur van het Drents Museum is op non-actief gezet. Komt door een onderzoek naar de werkcultuur daar. Het is al langere tijd onrustig binnen het Drents Museum. De algemeen en de zakelijk directeur zouden een conflict met elkaar hebben. En daardoor zou het museum volgens RTV Drenthe al een tijdje onbestuurbaar zijn. Het was een moeilijke nacht voor de Belgische brandweer. Die is nog altijd druk met het blussen van een grote natuurbrand in de Hoge Venen. Net als bij ons heeft het ook daar inmiddels geregend, maar er moet nog veel meer gaan vallen, zegt de brandweer bij de VRT.
13: Uiteraard is dit welkom, maar dit moet echt langdurig blijven aanhouden om ook maar iets van effect te hebben.
12: Ja, toch is er ook minder goed nieuws, want door het slechte weer kunnen blusvliegtuigen en helikopters voorlopig niet opstijgen. En sport, hij heeft zijn droomtransfer te pakken. Joey Veerman gaat van PSV definitief naar Duitse Borussia Dortmund. Hij heeft voor 5 jaar getekend. Sportverslaggever Riepke Bakker.
14: Veerman is met zijn fantastische passing een bijzondere voetballer en bijna niet te vervangen voor PSV. Aan de andere kant gunt PSV hem deze transfer, want 4 jaar lang is Veerman een belangrijke kracht geweest en mede daardoor werd PSV de afgelopen 3 jaar landskampioen.
12: PSV krijgt voor Veerman 22 miljoen euro. Het weer van Weerplaza bewolkt met op veel plaatsen regen. Vanmiddag af en toe zon, maar ook dan nog wat buien. Het wordt 20 tot 23 graden.
10: Ze hebben er maar een omleiding van gemaakt, daar op de A27. Want maar liefst 2 vrachtwagens tegelijk blokkeren wegens pech de rijstrook op de A27. Net onder Utrecht, richting Gorkum. Je kan beter even omrijden via de Ring van Utrecht en de A2 richting het zuiden pakken. A1, zelfde verhaal, daar ook een vrachtwagen met pech. Geen omleiding, maar wel een vertraging van 30 minuutjes... in de richting van Amersfoort vanaf Apeldoorn bij Kootwijk.
15: De beste 80's. Horen bij Joe. Vanaf volgende week woensdag, de 80's Top 800. 8 dagen lang, 800 80's hits. De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
10: Ik zit naar de liedjes te kijken die Lex in Zoetermeer heeft aangeklikt via Joe.nl voor de 80's Top 800. Zijn er maar liefst 4, 3 van Phil Collins. Want hij zegt, Phil Collins is net als een pizza. Wie houdt er nou niet van?

hier heel erg om lachen. Michiel Koning heeft een liedje aangevraagd van Michael Jackson, want daar zit zijn mooiste ouw in. Mooiste ouw, je hoort het zo meteen wel. En dit is Richard Marx. Deze man is een levende legende. Hij is op dit moment de coach bij The Voice. Maar wat is er nog niet geweest? Dit is Satisfied bij Joe.

0: Joe Etienslunch. Snel door met de lievelings van Michiel Koning in Bennekom. Die zegt, dit is Michael Jackson's mooiste nummer ooit. Met ook zijn mooiste ou erin.
1: Ja, klopt. Ja, vind ik wel, ja.
0: Oké. Okay. Hoe klinkt dan die mooiste ou volgens jou?
1: Nou, hij doet dan eerst 3 keer... En dan daarna komt hij even een milliseconde rust. En dan komt hij... Au!
0: Ik ben zo benieuwd.
1: Ja, fantastisch. Ja.
0: Wanneer zit hij ergens?
1: Ja, echt aan het einde van het liedje.
0: Nou, dit wordt genieten.
1: Ja, fantastisch mensen.

heb ik die, ik heb de korte versie van Man in the Mirror van Michael Jackson. Komt die nu nog? Nee, hè? Godsamme. Want het ging om de mooiste ouw van Michael Jackson ooit. En die zat in de lange versie. Nou, dan gaan we dan toch even draaien.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
7: Hey Remo!
8: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek Kees-Smit.nl.
7: Hey Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
12: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
13: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nu.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op Nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op Nu.nl.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: De Joe Ethies Lunch met Timo Perlin.
6: Half 1, oei, wat een puinzooi. Wil je van Utrecht naar het zuiden, dan kan dat niet via de A27. Lange file daardoor twee vrachtwagens met pech bij Everdingen. Maar net op de omleidingsroute richting vanaf de A2 is ook een ongeluk gebeurd. Je staat hoe dan ook.

0: Tina Turner, David Bowie. Wat een lijstjes komen er binnen voor die ethisch top 800. Volgende week woensdag begint hij. Hij wordt samengesteld door mensen zoals Aiden Cheers, 27 jaar in Tilburg. Aiden, hallo.
1: Hoi.
0: Hallo, hoe ben je erbij gekomen om mee te doen, om te stemmen?
1: Ja, een collega van mij had aangegeven dat er gestemd kon worden. Dus,
0: en dat is zo'n collega die je blind vertrouwt, waarvan je denkt, nou, dan moet ik ook maar meteen doen wat die collega zegt.
1: Ja, precies. ja, zeker wel.
0: Even jouw lijstje doornemen, hoor. Want ik zie geweldige dingen erop. Fast Car bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Wat was de reden voor deze?
1: Ik vond het gewoon een heel mooi nummer.
0: Ja. Kan gewoon niet kapot, deze.
1: Nee.
0: Natuurlijk wil je ook even rickrollen. En wat ik niet zie, Aiden, is, aangezien je Aiden Cheers heet, de themesong van Cheers uit de jaren 80. Maar had je een speciale reden voor, hè?
1: Ja, ik hoor hem veel te vaak. Er wordt veel te vaak over gegrapt. Zeker met mijn achternaam.
0: Sorry, mag ik hem dan toch even laten horen voordat we naar je favoriet gaan?
1: Tuurlijk.
0: Ja!

0: Sorry, Aiden Shirts. Hij moest erin, hij moest erin. Hey, ja. Jouw favorietje?
1: Ja. Man at Work, Overkill.
0: Ach, wat stom. En dan draai ik Take On Me nu van, Aha.
1: Oh.
0: Ja.
1: Oké, ook goed. Dat staat er ook zeker tussen.
0: Maar heb je liever Man at Work? Want dan doe ik die natuurlijk.
1: Nee, Aha is ook altijd goed. Ontzettend van.
0: Oké, laten we deze nu lopen. En dan horen we Overkill zeker in de Ethisch Top 800 vanaf volgende week woensdag bij Joe. Dankjewel voor je stemmen.
1: Bedankt. Bye.

0: Ja, goedemiddag, met zometeen opvallend nieuws over de man die plannen zou hebben om prinses Amalia te ontvoeren.
1: Daarna is het Edwin Noorlander met de 70s, 80s en 90s. Onder andere Billy Joel.

0: Lidl.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Prix Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Oh, het riool is verstopt.
6: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
7: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Nu bij 10 liter histomonodek 25% gratis.
6: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
14: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
15: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
19: nu!
18: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Hands van voordeel.
21: Aldi. Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Nu
18: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Hands van voordeel.
18: Aldi.
22: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
23: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
22: Oei.
23: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
22: Lekker hoor.
23: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
22: Zoei.
23: De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Yes. Hamster.
24: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
25: Voor wie zijn we ook alweer?
24: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
27: zijn we er al.
26: En je team naar de uitwedstrijd brengen... en verzekerd zijn.
28: Oh ja, verzekering.
26: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dit is Joe. Het is exact 1 uur. Goedemiddag, het nu.nl nieuws. Alleen Altena.
2: Goedemiddag. Voorlopig vrij. De man die plannen zou hebben om prinses Amalia te ontvoeren zit niet meer vast. Justitie eiste gisteren tegen hem TBS met dwangverpleging. De rechter doet eind deze maand uitspraak, maar tot die tijd hoeft de man niet meer vast te zitten. Daar zou namelijk niet genoeg reden voor zijn. Het komt weinig voor dat een rechtbank een dag na zo'n eis tot zo'n beslissing komt. Meer rechtbanknieuws. Justitie eist 80 uur werkstraf tegen de 22-jarige acteur Marouan Mefta. Hij is bekend van de serie Mokromafia. Mefta raakte binnen korte tijd 2 keer betrokken bij voetbalgeweld. Zo sloeg hij een speler een gebroken neus. En later sloeg hij een keeper met een scooterhelm tegen het hoofd. Let op voor meeliftende Japanse kevers. Die oproep doet de Voedsel- en Warenautoriteit aan terugkerende vakantiegangers. De beestjes kunnen via auto's of vrachtwagens stiekem meeliften. Maar Japanse kevers zijn zeer schadelijk voor de plantensector, de natuur en voor tuinen en parken. Komt omdat ze bladeren en bloemen opeten. En de prijzen van eten en drinken bij KLM vliegen omhoog. Eerder was al bekend dat op Europese vluchten het gratis broodje kaas verdwijnt. En nu meldt de Telegraaf dat je daar vanaf oktober 6 euro voor moet betalen. En voor het eerdere gratis wijntje betaal je straks 7 euro. En volgens KLM zie je deze prijzen ook bij andere vliegmaatschappijen. Het weer van Weerplaza bewolkt met op veel plaatsen regen. Vanmiddag af en toe zon, maar ook dan nog wat buien. Het wordt 20 tot 23 graden.
3: Het broodje mogen ze houden hoor, voor dan.
2: Broodje laat ik ook even.
3: Dat broodje laat ik lekker liggen, ja. Joe verkeert dan door Flitsmeister. Er is een file op de A2. Utrecht Den Bosch tussen Vianen en Everdingen. Daar is een ongeluk gebeurd. Zorgt voor een half uur extra reistijd nu en je wordt omgeleid. Rij je nu bij Vianen en moet je naar Den Bosch, dan kan je beter een stuk van de A27 en de A15 meepakken. Er zijn nog 9 andere files. Sta je daarin, dan verlies je maximaal 20 minuten.
4: De beste 80's horen bij Joe. Vanaf volgende week woensdag de 80's Top 800. 8 dagen lang 800 80's hits. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
3: Ja, en leuk. Ik zit al eventjes door wat stemlijstjes die zijn binnengekomen. De Grasduinen en Riki uit Bergen op Zoom heeft haar stemlijstje ook ingevuld. Mooie lijst gemaakt met 24 toppers volgens haar uit de jaren 80. En een van de liedjes die hoog op haar stemlijstje staat is deze van Dan Hartman. Vorige keer stond hij op 357 in de Joe 80's Top 800. Maar waar moet hij dit jaar staan? Beslis mee en stem via de Joe-app of joe.nl. Hier is Relight My Fire.

Billy Joel met zijn mondharmonica. Je hoorde Piano Man bij Joe. Hello van Lionel Richie komt er zo aan. En hello zegt ook Vera net in de app. Ze zegt, ben net terug van de kapper. Door de regen naar huis gefietst. En nu heb ik helemaal niet meer die frisse kapperlook. Ja, dat is balen met dit weer, hè. Maar anderzijds, je kan het daarna wel direct doen zoals je het zelf altijd doet. Dat heeft de kapper toch nooit helemaal door, hè, als je daar weggaat. Joe met de hits uit de 70s, 80s en 90s. Even wat lekkere rock uit OO Den Haag. Van

Hello van Lionel Richie. Hey, eet jij nog wel eens vla na het avondeten? Mocht je favoriet blanke vla zijn, dan heb ik slecht nieuws voor je. Het gaat helemaal niet goed met de blanke vla. Die is helemaal niet populair meer. Sterker nog, de appie verkoopt hem al een tijdje niet. En eind deze maand gaat ook de Melkunie ermee stoppen. Ben je nou een enorme liefhebber, dan kun je nog terecht bij de Plus en de Jumbo. Even het tippie van de dag. Daar blijft hij nog wel in de schappen liggen. En ja, anders kan je hem zelf thuis gaan maken. Ik zit even een receptje te googlen. En ik ben geen keukenprins, maar volgens mij moet het mij zelfs lukken om blanke vla te maken. Dus dan jou zeker. De hits van Joe, Cher komt eraan, na Blondie.

0: and Believe.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Bijna half twee betekent de hoogste tijd voor een nieuwe editie van de Joe Hit Quiz. Wat kun je winnen? Nou, de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations. En bij de Hit Quiz krijg je van mij een aantal fragmenten van liedjes. En aan jou is het om te zeggen of dat ze uit de 70s, de 80s of de 90s komen. En wil je meespelen? Geef dan met de Joe App door uit welk decennium dit liedje komt. Listen to the music. Komt hij uit de 70s, de 80s of de 90s? Stuur het in met de Joe App. Dit is de oefenopgave en die ga ik zo meteen ook helemaal voor je draaien. Net als George Michael en Careless Whisper.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Pas je eindelijk

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up, 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Magazijn leegverkoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
10: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
11: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Hands van voordeel.
11: Aldi.
15: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Nu
12: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Hands van voordeel.
11: Aldi.
16: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42,500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
17: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
18: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
19: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker trappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
21: Dat zeg ik.
22: Jongens, eten!
23: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
24: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
25: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
26: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster. Battle of the Generations.
0: Het is 2 minuten over 1:30. Joe, verkeer door Flitsmeister. 11 files, meeste vertragingen onder het kwartier. 1 file springt er behoorlijk uit. Dat is de A2 Utrecht en Bos tussen Nieuwegein en Everdingen. Door een ongeluk daar 1 uur en 5 minuten nu. Over 7 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Waarschijnlijk gaat het ook nog wel even duren. Er wordt verwacht dat om 3:30 de weg pas weer vrij is.
1: Elke ochtend zijn Koen en Sander er weer. Vanaf 6 uur bij Joe, de Koen en Sander Show. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: Op je hopelijk lekkere dinsdagmiddag. Het beste van het beste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen de Doobie Brothers. En hier is George Michael. En Careless Whisper.

0: Het liedje waarmee je kon opgeven voor de Joe Hitquiz. Deze van de Doobie Brothers, Listen to the Music uit de jaren 70, 1972 om precies te zijn.
1: De Joe Hitquiz.
0: Ja, en Monica, jij hebt het onder andere naar me geappt. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En hyper de piep hoera alvast, want het spelletje is nog niet eens begonnen. Maar ik kan jou al feliciteren, want je bent jarig vandaag.
2: Ja, hoe leuk is dat?
0: Ja, je mag het eigenlijk aan een vrouw niet vragen natuurlijk. Maar hoe oud ben je geworden, Monica?
2: Oh, dat is geen probleem. 57.
0: Kijk, mooie leeftijd. Hoe ga je het vieren?
2: Ja. Nou, rustig. Ik ben afgelopen weekend al weg geweest met mijn man. Dus hebben we een heerlijk weekendje gehad. En nu gewoon lekker rustig met de ouders en met de kinderen.
0: Nou, dat is toch een prima dagje inderdaad. En ben je al een beetje verwend? Heb je leuke cadeaus gehad?
2: Ja, nou ja, ik heb het weekendje weggehaald van mijn man en verder geld. En de rest moet nog komen, denk ik. Dus ja, we wachten het af.
0: Geld is altijd goed, hè?
2: Een cadeautje van jullie.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, dat is alleen een cadeautje wat je wel moet verdienen, Monica. Ja, ik zou hem je met liefde geven. Maar ja, de afspraak is nou eenmaal dat je drie goed moet hebben bij dit spelletje. Want we gaan een klein muziekspelletje spelen. Ben je daar goed in?
2: Nou ja, eigenlijk wel.
0: Ja?
2: Ik mag er niet heel hard op zeggen, maar ja, meestal lukt dat wel.
0: Hoe weet je dat zo zeker?
2: Nou, ik ben echt een muziekkenner wel, denk ik, hoop ik.
0: Nou, kijk, ik heb nu hele hoge verwachtingen, Monica.
2: Ja, drie hits
0: krijg je te horen. Als het fragment stopt, dan heb je 5 seconden om te zeggen of dat liedje dat je net gehoord hebt uit de 70s, 80s of 90s komt. Heb je alles goed, dan win je. Een fout maken kan dus niet. En als je ze allemaal goed hebt, dan krijg je het nieuwste spel van Hitster, Battle of the Generations, waarbij je zelf kiest in welk tijdperk je speelt.
2: Nou,
0: ik wens je alle succes van de wereld. Here we go.
2: Dankjewel.
0: Eerste opgave.
2: De
0: 70s. De 70s, zeg jij. Supertramp hoorden we met It's Raining Again. Wel toepasselijk met het weer van vandaag natuurlijk. Monica, jij bent heel goed in spelletjes, hè?
2: Ja, maar het is niet goed of wel.
0: Waarom zeg je dan in vredesnaam jaren 70?
2: Ja. Ik zei het en ik denk, nee, dat is ethisch.
0: Ja, het is 1982.
2: Ja.
0: Verdikkie.
2: Ja,
0: nou.
2: Nee, nou ja.
0: Ik hoop dat je een hoop leuke andere cadeautjes nog krijgt van de visite vandaag.
2: Zeker, gaat vast goed komen.
0: Oké, fijne verjaardag nog, hè?
2: Dankjewel.
0: Supertramp nu, It's Raining Again, uit 1982, dus even voor de duidelijkheid. Morgen, 2:10, nieuwe Hitquiz. Je kunt je dan aanmelden via de app van Joe.

0: driver's seat. Je hoort de Stiff en de Tears. Het nieuws van 2 uur zometeen. Goedemiddag, Glenn.
1: Ja, goedemiddag. PSV'er Joey Veerman die vertrekt naar een Duitse topclub. Maar bij de aankondiging bleek dat Veerman nog wel wat Duits moet leren.
0: Oh, ach toch. Verder Madonna en ook Earth and Fire. Hoor je zo bij Joe.
2: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster. Battle of the Generations.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Joehoe, bedtijd! Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
11: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
13: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar €0,75. En vruchtenjam, verlaag naar €1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
14: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
15: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
14: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkidis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
20: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
22: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig.
1: Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Jojo. Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Dit is jou. Everett, over 2 Madonna zometeen. Na het nieuws, Ellen Altena.
23: Goedemiddag. Er wordt volop gepraat in Politiek Den Haag. Daar spreken meerdere oppositiepartijen met financiënminister Heijnen over de begroting. Het kabinet heeft geen meerderheid en dus is steun hard nodig. En het heeft ook een prijs, zegt dit SGP-Kamerlid bij RTL Nieuws.
24: Kijk naar de belastingen, dan zie je dat de cijfers laten zien dat met name gezinnen het moeilijk hebben. In de middeninkomens, dat zijn eigenlijk groepen die het al langer moeilijk hebben. En nu zeker met de hoge energieprijzen, ja, daar echt last van hebben. Daar willen we echt iets aan doen.
23: En vanochtend kwam ook Ja 21 langs en later vandaag is Pro aan de beurt. De man die plannen zou hebben om prinses Amalia te ontvoeren zit niet meer vast. Justitie eiste gisteren tegen hem TBS met dwangverpleging. De rechter doet eind deze maand uitspraak, maar tot die tijd hoeft de man niet meer vast te zitten. Daar zou namelijk niet genoeg reden voor zijn. Het komt weinig voor dat een rechtbank een dag na zo'n eis tot zo'n beslissing komt. Schoonmakers gaan morgen staken. Ze zijn niet blij met de nieuwe cao. Daarin wordt het ziektegeld verlaagd en volgens de vakbonden kan het grote financiële gevolgen hebben. Het protest van de schoonmakers is morgen op Schiphol. Zo'n 350 mensen doen eraan mee. En sport Joey Veerman gaat definitief van PSV naar Borussia Dortmund. Hij heeft voor 5 jaar getekend. En de Duitse club heeft hem al gepresenteerd.
25: En wir Dortmunder, wir stehen zusammen. Meer moet hij niet wissen.
26: Ik heb er helemaal niks van verstaan, maar ik heb er heel veel zin in.
23: Ja, Veerman speelde 4,5 jaar bij PSV en de club krijgt voor Veerman 22 miljoen euro. Het weer van Weerplaza bewolkt met op veel plekken regen. Het is zo'n 21 graden. Morgen zijn er buien. De temperatuur blijft hetzelfde.
2: Alleen dankjewel. Joe verkeer door Flitsmeister langs de file voor nu op de A2. Marsje Den Bosch tussen Oude Rijn en Everdingen. De parallelbaan door een ongeluk. 1 uur 7 minuten. Verwachting is dat rond 3:30 vanmiddag de weg weer vrij is. Verder nog een file op de A50. Osse Arnhem tussen Renkum en Grijshoort. 18 minuten. En op de A58. Vlissingen Bergen op Zoom in Zeeland. Een ongeluk gebeurt. En daarom tussen Ierseke en Rilland. Een kwartier extra reistijd.
27: De beste 80's horen bij Joe.

0: met Edwin Noorlander.
1: En stemmen voor de Joe 80's Top 800, dat kan vanaf nu via de Joe app of joe.nl. Doe dat bijvoorbeeld op Madonna en Borderline. Vorig jaar wist zij op plek 157 te komen met deze. Maar ja, daar heeft ze wel stemmen voor nodig. Nou, die heeft ze al wel ontvangen hoor. Ik zie hem onder andere al op het stemlijstje staan van Kitty.

Earth and Fire Weekend bij Joe. Kijk je ook B&B vol liefde? Ja, een van de kandidaten heeft een mega stopwoord. Is dat je al opgevallen? Ja, misschien ga ik het nu voor de rest van het seizoen voor je verpesten. Maar zometeen hoor je wie het is en wat er zo vaak gezegd wordt. Eerst kan

0: Ezelbeest. All That She Wants bij Joe. Elke avond op RTL 4, B&B voor liefde. Nederlandse B&B-eigenaren over de grens. Die gaan op zoek naar de liefde. En een van die kandidaten is Iris. Echt een superleuke vrouw met een prachtige B&B in Spanje. Maar één ding valt me op, ze heeft een enorm stopwoordje. En ik ga je nu een fragmentje laten horen waarin ze dit woord in 20 seconden maar liefst 7 keer zegt. En geloof me, het is geen incident. Spoel maar door de afleveringen heen. 7 keer in 20 seconden, dus dat is 21 keer per minuut. Dan kom je op een gemiddelde van 1260 keer per uur. Nou, daar gaan we. Het gaat om het woordje gewoon.
1: Ik ben al snel geneigd om dan te zeggen, ja, dit was leuk en dat was leuk. Ja, dat zit toch gewoon helemaal in me ook een beetje, om dan niet me te focussen op wat dan niet leuk is. Maar goed, uiteindelijk ga ik natuurlijk ook gewoon iemand naar huis sturen. Ik zou het gewoon heel leuk vinden dat iemand gewoon groot is en er gewoon een grote arm om me heen kan slaan. En ik kreeg gewoon helemaal lekker. En dat is gewoon niet bij Sjaak.
0: Ah, arme Sjaak. Nou, heb je meegeteld? Kijk vanavond weer, zie je haar weer heel vaak gewoon zeggen. Gebeurt gewoon. Nieuwe aflevering 5 voor 9 RTL 4. Dit is Man at Word bij Joe.

0: Disco Dinsdag, Scissor Sledge en Lost in Music hoorde je bij Joe. Zometeen Queen, ook Dolly Parton. En morgen komt de middagshow van Kai live vanuit een wasstraat ergens in Nederland. Het is dan namelijk Wasstraat Woensdag. Kun jij je auto gratis laten wassen nadat hij op vakantie misschien wel heel vies is geworden? Nou, bij welke wasstraat jij met je bolide terecht kan, hoor je zo.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Nu
6: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
6: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
6: Aldi.
7: Yeah!
8: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met de raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey.
7: Yeah!
8: Speciaal voor jou.
5: Nu
6: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
6: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
6: Aldi.
7: Yeah!
8: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
9: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
12: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
14: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
16: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar 6,99 euro. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
18: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
19: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikidis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
18: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden.
7: Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
22: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
23: Gelukt. Heb je hem al betaald?
22: Wat bedoel je?
23: Mijn betaalverzoek.
22: Zo, dat doe je snel.
23: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
24: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
25: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
26: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
27: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
26: Ja, werkt wel.
27: Social deal, deals die je niet mag missen.
28: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
27: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
0: Het is 2 minuten over 3:30. Joe, verkeer door Flitsmeister. 2 opvallende files. A1 van Amersfoort naar Apeldoorn tussen Voorthuizen en Kootwijk. Door een botsing, 17 minuten. En de langste file voor jullie staat op de A2. Maarsje Den Bosch tussen Oude Rijn en Everding op de parallelbaan. Door een ongeluk, 1:16. Verwachting is dat over exact een uur de weg pas weer vrij is.
29: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: En zometeen even lekker meeklappen. Dus leg je werk vast aan de kant. We Will Rock You van Queen. Eerst Dolly Parton.

duurste programma. Je auto heeft er eigenlijk nog nooit zo schoon uitgezien. Zelfs niet toen hij net uit de showroom kwam. Daar komt het eigenlijk op neer. Wil jij je auto morgen gratis laten wassen en gelijk ook Kai en Jeroen en iedereen van ons middagshowteam in levende lijven zien? Dat kan, want de live-uitzending komt daar dan ook vandaan. Dan moet je zijn op de Energieweg in Nijmegen. Daar vind je de wasstraat van Anak en daar gaat het allemaal plaatsvinden. Dus wil je je auto laten wassen, zorg ervoor dat je morgen tussen 4 en 7 langs rijdt. Bij de Anak op de Energieweg in Nijmegen. Meer details in de Joe-app en op joe.nl. Zometeen Kak Robin, eerst voor je Taylor Dane.

0: nog het weer. Morgen begint de dag zonnig, maar in de loop van de dag steeds meer bewolking. Met kans op een stevige bui. It's raining man! Hallelujah, it's raining man! Amen!
1: Als ze eenmaal in je hoofd zitten, gaan ze er niet meer uit. De hits uit de jaren 80. Vanaf volgende week woensdag. De

Kirk Robin, The Promise You Made. Vakantie loopt voor steeds meer mensen af. En voor sommige mensen is dat echt een opluchting. Weer even op weer het rijk alleen. Minder op de lip bij je familieleden. Maar sowieso hebben steeds meer mensen het rijk alleen. Blijkt uit een onderzoek van het CBS dat vandaag naar buiten is gekomen. Van alle Nederlanders boven de 18 woont 4 op de 10 alleen. En op zich heeft het ook wel wat lekkers. Hè? Geen ruzie om de afstandsbediening. Gewoon lekker eten wat je zelf wilt. De deur van de wc open laten staan. Je kleren laten slingeren. Het dopje van de tandpasta eraf laten. Dat is eigenlijk zo gek nog niet, hè?

0: Stevie Wonder en Isn't She Lovely. Het nieuws van 3 uur zometeen. Goedemiddag, Glenn.
1: Ja, goedemiddag. Vanavond is de wedstrijd Nederland-Argentinië op het WK Hockey. En het wordt extra spannend voor premier Jetten.
0: Oké, hoe dat zit horen we over een paar minuten. Verder komt Michael Jackson eraan. R.E.M. en ook Kansas met Dust in the Wind.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
4: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches on the look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
5: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
6: Kozijnshop!
7: Ons cw-fotoboek is er.
8: Spannend!
7: Wat is hij mooi geworden?
8: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Het voelt alsof we er weer zijn.
9: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
5: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
8: Kozijnshop!
9: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
10: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
11: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
13: Hey, Remo!
14: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: It's playtime.
16: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
13: Hey, Remo!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
17: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000-serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
18: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Weekend.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
9: Ping, ping, ping, ping, ping.
8: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Dit is jou. Een hele goede middag. Het is 3:00, aangeschoven voor het nu.nl nieuws. Alleen Altena.
13: Goedemiddag. Het blijft lastig om de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen te blussen. De brandweer kan er maar moeilijk bij door het ruige terrein. En blushelikopters kunnen niet vliegen door de lage bewolking. Er wordt nu alles aan gedaan om te voorkomen dat het vuur zich weer uitbreidt. Het kabinet zoekt volop steun bij oppositiepartijen voor de begroting. Het heeft zelf geen meerderheid en dus zijn die andere partijen hard nodig. Daarom wordt er net als gisteren ook vandaag volop gepraat in Den Haag. Onder andere JA21 kwam langs, maar die partij wil wel iets terug hebben voor steun.
14: Wij als JA21 zetten echt in op lastenverlichtingen. Ja, en is dat nog mogelijk of moet er nog flink wat water door de Rijn stromen?
13: En vast te horen bij RTL Nieuws, later vandaag is Pro nog aan de beurt. Door de aardbeving op Indonesië moesten veel meer mensen hun huis uit dan eerst werd gedacht. Niet 13.000, maar zo'n 40.000 mensen hebben geen dak meer boven hun hoofd. Bij de beving van afgelopen zaterdag vielen 70 doden. Nog altijd worden er naschokken gevoeld. En als sport, het WK hockey is momenteel in ons land. En vanavond staat er een bijzondere wedstrijd op het schema. Nederland-Argentinië. Niet alleen spannend voor hockeyfans, maar ook voor premier Jette. Want zijn verloofde Nicola speelt in het Argentijnse hockeyelftal. Ja, dan wordt het lastig, want voor wie juich je? Nou, voor Nicola maakt het niet uit, zegt hij tegen de NOS.
15: Yeah, we'll see. I know, like, for you guys, it's your prime minister. For me, it's just my role. So, for me, it's just my best supporter.
13: Ja, de wedstrijd begint om 6:00. Het weer van Weerplaza bewolkt met op veel plekken regen. Het is zo'n 21 graden. En morgen zijn er buien bij de temperatuur die hetzelfde blijft.
12: Jouw verkeer dan door Flitsmeister. Files die opvallen zijn deze twee, de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Tussen Voorthuizen en Kootwijk door een ongeluk met een vrachtwagen. 28 minuten daar en de A2 Maarsen Den Bosch tussen Oude Rijn en Everdingen door een ongeluk. 1:37. Ja, echt een bizarre vertraging daar. Is al de hele middag geraakt. 11 kilometer is de vertragingstijd. Rijkswaterstaat denkt nu dat de weg weer vrij is vanaf ongeveer 3:30. Dus over een half uurtje. Moet je nu naar Den Bosch, dan kun je beter omrijden. Als je nu bij Utrecht bent, pak dan even de route over Arnhem en Breda en neem een stuk mee van de A12, de A27, de A15 en de A2.
16: De beste 80's. Horen bij Joe. Vanaf volgende week woensdag de 80's Top 800. 8 dagen lang 800 80's hits. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
12: Met muziek nu van Michael Jackson, Billie Jean. Een favoriet op het stemlijstje van onder andere Arjan uit Prinsenbeek voor de Joe 80's Top 800. Hij zegt erover, dit liedje heeft me altijd al geraakt. Hij komt van het album Thriller, maar Billie Jean is extra aangrijpend en nog mooier. Nou, misschien ook wel inspiratie voor jouw stemlijstje. Stemmen kan via de Joe-app. Hier is Michael Jackson en Billie Jean.

Dave Stout, 70s, 80s en 90s. Welkom bij Joe, ik ben Edwin. Goedemiddag. R.E.M. hoorde je met Losing My Religion. Heb je de serie Maxima een beetje gevolgd? Ja, was enorm populair op Videoland. En er komt nu ook een derde seizoen. En vandaag is bekend geworden wie de hoofdrollen gaan spelen in dat derde seizoen. Want de hele cast is vervangen.

Dat is niet omdat ze het niet goed deden of zo, maar omdat er steeds meer naar nu toe wordt gewerkt. Dus de leeftijden van de karakters, die moeten mee opschuiven. En nu gaat Roemen Brinkman, die heel wat tv-series al gedaan heeft en ook musicals, Willem-Alexander spelen. En voor Maxima is een Argentijnse-Amerikaanse actrice gestrikt, namelijk Nathalie Anna. En die zit nu volop op taalles om ook Nederlands te kunnen. Ja, genoeg stok achter de deur om door te gaan met je lesje Duolingo, denk ik.

Earth and Fire en September bij Joe. De hits uit de jaren 70, 80 en 90. En leuke berichtjes uit het buitenland ook, want er wordt volop vakantie gevierd. Onder andere vanuit Frankrijk. Ja, ik zie hier Geert-Jan, Wendy, Danique en Ilsa een appje sturen. Wij zijn onderweg naar Nederland vanuit Frankrijk met Joe op de radio. Kijk eens aan, een goede reis. En ook Mirjam, Marco, Jens en Liv, die zitten in het buitenland. Hoi, vanuit Italië. Heerlijk jullie muziek aan het luisteren. Ga zo door. Nou, geniet daar nog eventjes van de vakantie. En misschien ook wel een beetje de stilte, hè, nu je niet naar school hoeft of naar het werk. Depeche Mode, Enjoy the Silence bij Joe.

0: Depeche Mode. Enjoy the silence. Zometeen een Cyndi Lauper, ook ABBA ga je horen bij Joe. En het is de stemweek voor de Joe 80's Top 800. De lijst met de 800 allerbeste liedjes uit de jaren 80 volgens jou. En zometeen weer eventjes een 80's hit rechtstreeks van iemands stemlijstje. Kan ook die van jou zijn. Dus hou je telefoon in de gaten als je al iets hebt ingeleverd. Want misschien bel ik je dan zo eventjes.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we van weer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Get ready for the OG.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
10: Oei!
11: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
10: Lekker hoor!
11: En alle Ariel, ook tweede gratis.
10: Zoei!
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Yes! Hamster!
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
15: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
17: vakantie!
16: ANWB en gaan.
18: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
19: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
20: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
21: Zijn we er al?
20: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
21: Kampioenen!
20: En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora autoverzekering.
23: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
17: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
22: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
23: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
22: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
24: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Prix Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
0: 2 minuten over 3:30. Joe, verkeersinformatie door Flitsmeister. 24 vertragingen. Dit zijn de files van langer dan 20 minuten. En dan blijft er eigenlijk eentje over. En dat is al de hele middag een lange. De A2, Marsen en Bos tussen Oude Rijn en Everding op de parallelbaan. 1 uur 32 minuten. Komt er een ongeluk, je kan beter omrijden. Ben je nu bij Utrecht en is je bestemming Den Bosch? Volg dan even Arnhem-Breda over de A12, de A27, de A15 en de A2. Er stond eerst hier op mijn schermpje dat rond deze tijd de weg werd vrijgegeven. Maar die melding is weg, dus ik durf je daar verder niks over te garanderen. Maar ik hoop dat het snel is opgelost. Goeie reis.
25: Elke ochtend zijn Koen en Sander er weer. Vanaf 6 uur bij Joe. De Koen en Sander Show. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: En hits om je vingers maar af te likken. Doe dat maar bij ABBA, Mamma Mia. Zometeen ook Janet Jackson. En hier is Cyndi Lauper. Good times, great music. And time after time.

0: Echt, die 75 komt deze uit. Dus helaas, die gaat zeker niet voorkomen in de Joe 80's Top 800. Maar we zijn druk bezig met het verzamelen van de stemlijstjes. Want vanaf volgende week woensdag gaat die los. 8 dagen lang de allerbeste liedjes uit de jaren 80 volgens jou. En heb je ook al gestemd? Kan je doen via joe.nl in de app.
1: 80's Top 800. Update.
0: Even iemand bellen die gestemd heeft. Hallo, goedemiddag, met Edwin van Joe.
2: Ja, hallo.
0: Hey, is dit Hille?
2: Ja, dat is Hille.
0: Hey, stoor ik?
2: Nee hoor, ja, ik ben aan het werk, maar...
0: Oh, dat maakt niet uit, toch?
2: Nee.
0: Wat doe je voor werk?
2: Ik ben brugwachter.
0: Oh, en heb je druk vandaag?
2: Nou, nee, het houdt een beetje op. De vakanties zijn wat over.
0: Ja, precies. Dus er valt weinig op knopjes te drukken om de brug open en dicht te doen.
2: Ja, op dat moment wel.
0: Nou, vandaar dat je alle tijd had om even je stemlijstje in te vullen voor de Joe 80's Top 800.
2: Ja, dat klopt. Ik vind de jaren 80 heeft gewoon de mooiste muziek.
0: Ja, leuk. Neem ons even mee, Hille. Wat vind jij leuke muziek uit de jaren 80?
2: Ultra Fox, Cyndi Lauper, ja, noem maar op. Een hele brede smaak.
0: Ja, en wat ik hier in jouw top 10 sowieso zie staan, of top 5 eigenlijk, is 2 keer een liedje van Foreigner. Wat heb je met Foreigner?
2: Ja, dat is echt hele mooie muziek.
0: Van jouw lijstje gaan we nu even That Was Yesterday van Foreigner draaien. Wil je hem zelf even aankondigen?
2: Nou, mensen, stem allemaal op That Was Yesterday, want het is een steengoed nummer.

0: Fleetwood Mac bij Joe. De hits uit de jaren 70, 80 en 90. Je hoorde Everywhere. Het nieuws van 4 uur heeft Jeroen zometeen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag zometeen. Onder andere een buschauffeur in Limburg is zwaar gewond geraakt na een mishandeling.
0: En zometeen ook de 4 uur middagboost bij Kai in de middagshow. Wat wil je horen zometeen? Welk liedje heb je echt even nodig deze druilerige dinsdag? Meld je even in de Joe-app met de titel en de artiest. En je hoeft niet te appen voor deze, want die komt sowieso...
2: Een plek onder de zon.
0: Ja, alles kan een mens gelukkig maken. René Vroeger, het goede doel. Hoor je zo meteen.

0: Hey, ben je er weer?
1: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
0: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
1: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
0: Ja, lekker. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
3: strikt. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent.
6: Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nu.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
8: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
10: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2.

0: heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het service.

0: Goedemiddag Boes, na het nieuws van 4 uur, Jeroen Latijnhouwers.
1: Goedemiddag. Een buschauffeur in Limburg is gisteren zwaar gewond geraakt na mishandeling. Twee mannen weigerden in te checken en toen de chauffeur daar wat van zei, werd hij geschopt en geslagen.

0: De man moest uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis. Een minderjarige man uit België is opgepakt, de ander is door spoorloos. Het blijft lastig om het vuur in het Belgische natuurgebied Hoge Venen te blussen. Deze verslaggever van de VRT is in dat gebied.
1: Vandaag wordt echt een cruciale dag voor onze strijd tegen dat vuur. Ofwel zullen we erin slagen om dat vuur echt in te dammen. Ofwel gaan we bijvoorbeeld opflakkeringen zien en gaat er opnieuw wat meer gebied in vlammen op.
0: Het blussen gaat lastig, omdat de brandweer er maar moeilijk bij kan komen door het ruige terrein. En ook kunnen blushelikopters niet vliegen door de lage bewolking. Opnieuw een aardbeving in het zuiden van Spanje. Die had een kracht van 4,8 en was vlakbij de stad Granada. Er zijn onder meer dakpannen en delen van gevels naar beneden gekomen. Het gebied rond Granada is de afgelopen dagen al door meerdere aardbevingen en naschokken getroffen. En schoonmakers die gaan morgen staken. Ze zijn niet blij met de nieuwe cao. Daarin wordt het ziektegeld verlaagd. En volgens de vakbonden kan dat grote financiële gevolgen hebben. Het protest van de schoonmakers is morgen op Schiphol. Zo'n 350 mensen doen daaraan mee. Het weer nog van Weerplaza. Bewolkt en lichte regen. Het is zo'n 21 graden. Morgen buien en een graadje koeler, 20 graden.
2: En dit is de 4 uur middagboost.
3: Dit is Joe met Kai Merks.
2: We zijn weer van de kant. Ja! Dinsdagmiddag, 4 uur. Tijd om iedereen even te voorzien van een muzikale energieboost hier bij de middagshow. Want die dinsdag na een lekkere zomervakantie valt toch altijd net even wat zwaarder dan normaal. Jeroen, je had het net al even over een protest morgen op Schiphol.
0: Ja.
2: Maar ik las ook vandaag, kijk, ik denk we kunnen vandaag allemaal collectief een boost gebruiken. Er is bijvoorbeeld ook een hoop aan de hand bij KLM.
0: Ja, want wat ooit helemaal gratis was bij KLM, daar moet je binnenkort voor gaan betalen. En fors ook. Noem wat, het voorheen gratis broodje kaas wordt 6 euro.
2: Ja.
0: En het voorheen een gratis mini flesje wijn, 7 euro.
2: Ah, het is ongelooflijk natuurlijk. Dus ja, ik denk dat we met dit nieuws allemaal even wat energie kunnen gebruiken. Even een boost, even een klein goedmakertje. Hol deze van René Vroger. Alles kan een mens gelukkig maken. En wil je ook voor iedereen collectief een boost aanvragen? Even een goed energieknummer. Laat het dan zeker even weten in een bericht met de app van Joe.

0: Nigel en alles kan een mens gelukkig maken. Ik zag een bericht van Patrice binnenkomen via de app van Joe. Die heeft een nummer aangevraagd waarmee ze ons allemaal een hart onder de riem wil steken. Dat is natuurlijk op zich al heel erg goed. Al doet de titel denk ik heel anders vermoeden. Dus ik bel haar zo over de 3 minuutjes eventjes over het nummer dat zij wil horen. Voor veel mensen zit de werkdag er al bijna op. Behalve voor Joe, die heeft ook iets ingesproken. Luister even mee. Dit is Joe.
1: Eerste deel van de werkdag zit erop. Nu klaarmaken voor het tweede. Kan dus wel een boost gebruiken met Country Roads van John Denver.

0: Bij Joe in de vierde middagboost. Take me home, country roads. Hallo Patrice.
1: Hallo Kai. Hi.
0: Welkom in de show.
1: Dankjewel.
0: Je hebt een heel toepasselijk nummer aangevraagd. Wat wil je horen?
1: Ik zou heel graag je Training Man van de Weather Girls willen horen vandaag.
0: En wil je dat echt heel graag horen? Of had je liever iets met zonneschijn aan moeten vragen qua weer?
1: Als ik heel eerlijk ben wel. Maar aangezien het hier regent vandaag in Maastricht, is het beter om een ander liedje aan te vragen. Ja. Maar ja, het is nodig, hè?
0: Is ook even nodig, dus, hè? Ja, mijn gras, hè, Patrice? Mijn gras.
1: Ja. Ik weet het. Alles van.
0: En we gaan nu gewoon inderdaad even lekker genieten van die It's Raining Man. Ja, als je ook nog een nummer aan wil vragen, een nummer waarvan je denkt, hier wordt iedereen vrolijk van op dit moment. Dit kunnen we allemaal even gebruiken op dit moment. Laat het dan weten in een bericht met de app van Joe.

0: show en it's raining man. Ik wil je toch al even attent maken op het volgende. En dan neem ik je even mee naar morgenmiddag. Want morgen is het hier in de middagshow Wasstraat Woensdag.
1: Ja.
0: Zeker. Dat doen we morgen bij Anak Car Wash aan de Energieweg in Nijmegen. Want zeg nou zelf, wat is er lekkerder dan thuiskomen van vakantie en daarna je auto weer helemaal schoon zien. En ik heb toch zo gaandeweg heel veel smerige auto's gezien. Want of je bent misschien aan de kust geweest. Nou, dat is bij mij het geval. Ik ben een week aan de kust geweest. Nou, er zit natuurlijk allemaal zout op. Een beetje dat ziltige. Ja, dat moet er toch allemaal vanaf. Dus kom morgen tussen 4 en 7 uur gezellig langs met je vieze vakantieauto. Want je mag hem gratis door de car wash heen rijden. En let wel even op, want er zit nog een aanhak in Nijmegen. Dat is er om het je makkelijk te maken, doen we dat. Maar wij staan dus bij aanhak aan de Energieweg. Morgen van 4 tot 7 in de middag. Dus zorg dat je er gezellig bij bent. En over energie gesproken. Joris heeft een nummer aangevraagd. Er zit ook heel veel energie en donder en noem maar op. Zit er allemaal in.
2: Ik ben de hele middag al bezig met het uitwerken van een casus over een batterijmanagement systeem. Wow. Ik ben er helemaal klaar mee. Ja. Dus ik dacht, nou, batterij, elektriciteit, bliksem, thunderstruck.
3: Great music.

0: Coffee.
1: En Thunderstruck bij Joe. Heerlijk dit, zegt Nick. Even flink energie erin. En Timo die zegt, nou, ik denk dat we vooral allemaal een boost kunnen gebruiken door dit verschrikkelijke weer. Of niet? Nou, dat dacht Ineke dus ook. Ineke die heeft gestudeerd, dat hoor je zo. Die is tot een conclusie gekomen. Luister even mee naar Ineke.
2: Het weer zit even in een dipje. Zo. Dus we kunnen waarschijnlijk allemaal wel een boost gebruiken. Ja. Kai, zou jij van mij in de neven willen draaien van de Village People? Die

0: kwart voor vijf. Een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Je krijgt van mij een halve minuut de tijd om zoveel mogelijk goede antwoorden te geven met één bepaalde letter uit het alfabet. Hoogste score op dit moment is 4 goede antwoorden. Ja, als je vaker naar de middagshow luistert, weet je dat het niet een hele hoge score is. Dus pak alvast even de app van Joe erbij, want alleen daarmee kun je aanmelden. Na het nieuws van 4:30 is dat. En ja, we hadden het er al eerder over, Jeroen. Er worden weer een hoop dingen duurder bij KLM.
1: Ja, dan gaat het over eten en drinken aan boord op Europese vluchten. Nou, we noemden al het broodje kaas. Dat was voorheen gratis. Daar moet je voor gaan betalen. En zo meteen het nieuws. Vertel ik wat er allemaal nog meer bij komt.
0: En muziek van Phil Collins hoor je ook over een paar minuten.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
10: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: Joe en Staatsloterij maken je middag leuker met de Alpha Battle. 30 seconden, 1 letter.
13: Jolanda, je mag gaan spelen met de letter L.
12: En geen weg terug. Je hoort de letter en alles draait om snelheid en focus.
13: Een bekende Nederlander.
14: René.
12: Durf jij de Alpha Battle aan? Je krijgt sowieso een staatslot en je maakt iedere week kans op 1000 euro. De Alpha Battle, maandag tot en met donderdag om 4:15 in de middagshow met Kai. Speel bewust 18+.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
16: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
17: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
18: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
20: Welkom bij de verfzaak.
19: Nu bij 10 liter Histomonodek 25% gratis.
21: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen?
1: Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
21: Welkom bij de Verfzaak.
22: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
23: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
24: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
25: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
24: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
26: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
27: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
28: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
29: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stadel.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Het is bewolkt met veel regen en zo'n 21 graden. Morgen eigenlijk hetzelfde, maar dan nog iets koeler met 20 graden. Phil Collins na het nieuws van 4:30. Jeroen.
4: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Ik begin in het Limburgse IJsden. Daar is een buschauffeur zwaar gewond geraakt na een mishandeling. Twee mannen die weigerden om in te checken. Toen de chauffeur daar iets van zei, werd hij geschopt en geslagen. Een minderjarige man uit België is vrijwel direct opgepakt. Naar de ander wordt nog steeds gezocht.
3: Dat blijven toch krankzinnige situaties, hè? Ik bedoel, je hebt toch een paar handelingen in je leven, daarvan weet je hoe het gaat. Je gaat naar de huisarts en je zit in de wachtkamer. Je gaat naar de bakkers en je betaalt voor je brood. Je stapt een bus in en je checkt in. Dat zijn toch volstrekt logische handelingen. Je weet toch dat het zo gaat? Dat je daar dan amok over gaat maken. Ja, dat is toch echt ongelooflijk. Met natuurlijk echt verschrikkelijke gevolgen daarna natuurlijk.
4: Ja, de man moest worden afgevoerd in de ambulance.
3: Ja, precies.
4: Dus hoe het met de mensen weten we niet.
3: Waanzinnig.
4: Het gebeurt. En er gebeurt meer. Bij de KLM bijvoorbeeld. De prijzen van eten en drinken bij KLM, bij de luchtvaartmaatschappij, die vliegen omhoog. Zo werd onlangs bekend dat het gratis broodje kaas tijdens Europese vluchten zou verdwijnen. Dat is niet het geval. Het broodje kaas blijft. Maar gaat €6 kosten.
3: Pardon?
4: Per oktober, meldt de Telegraaf. Het voorheen gratis biertje gaat €5 kosten. Het voorheen gratis wijntje gaat €7 kosten. Heb je zin in Prosecco? Kan, gaat je wel €8 kosten. Volgens KLM niet raar, want deze prijzen zie je namelijk ook bij andere vliegmaatschappijen, zeggen zij. En sport, voetbal, om mee af te sluiten. Het is namelijk definitief. PSV-speler Joey Veerman stapt over naar het Duitse Borussia Dortmund. Hij heeft daarvoor 5 jaar getekend. Dortmund heeft Veerman vandaag direct gepresenteerd. Al ging dat grotendeels aan Veerman zelf voorbij.
5: En wir Dortmunder, wir stehen zusammen. Meer moet eigenlijk niet wissen.
6: Ik heb er helemaal niks van verstaan. Maar ik heb er heel veel zin in.
3: Ja, hij denkt, ja, uiteindelijk ben ik hier gewoon om te voetballen. Ja. We spelen zo weer een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Deelnemen is helemaal gratis. De letter waarmee we spelen was de vorige keer goed voor 8 goede antwoorden.
7: Dit is Joe met Kai Merks.
3: En dat zou op dit moment goed zijn voor de hoogste plek in het klassement deze week tot nu toe.

0: 800 die je hier vanaf volgende week woensdag hoort bij Joe. Maar we zijn dus nog op zoek naar al jouw favorieten. Dus heb je er nog een paar? Ja, laat het alsjeblieft weten via de app van Joe. Want alleen op die manier kunnen we de lijst samenstellen natuurlijk. En denk dan bijvoorbeeld aan Kool & The Gang, Let's Go Dancing. Goed, andere zaken. Want zit je er klaar voor? Telefoon in je hand, de app van Joe open. We spelen over een paar minuten een nieuwe ronde van de Alphabattle. Daarin maak je kans op 1000 euro. Ik heb hier één letter uit het alfabet. En aan jou om met die letter binnen 30 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden te geven. Heb je op donderdag de hoogste score, dan win je die felbegeerde 1000 euro. Maar er zit wel een maar aan. Ik wil je nog wel even waarschuwen. Michael speelde gisteren mee. Hij zette een score neer van 4 goede antwoorden. En daar had hij dit over te zeggen.
1: Als je niet in de uitzending zit, zeg maar, dan gaat het veel beter. En hier zit de druk erop.
0: Ja, dus dan zou je kunnen zeggen, dan speel ik alleen thuis mee. Maar dan verdien je geen 1000 euro. Dus eigenlijk heb je ook geen keuze dan die druk op te zoeken. En er gewoon voor te gaan eigenlijk. Je moet wel dus met die druk om kunnen gaan om kans te maken. Maar denk jij dat jij niet bezwijkt? Laat het dan even weten en stuur je naam in een bericht met de app van Joe.

0: tumbling in. London Beat hoor je over een paar minuten. I've been thinking about you. Maar eerst gaan we eens even kijken of we een goede score uit die Alpha Battle kunnen wringen.
1: De Alpha Battle.
0: En Tessa gaat dat proberen. Hallo Tessa.
2: Hallo, hallo. Goedemiddag.
0: Hallo, hallo. Want er staat natuurlijk heel wat op het spel. 1000 euro. En
2: ja,
0: jij wil daarmee gewoon lekker weekendje naar Zeeland.
2: Ja, dat lijkt me hartstikke mooi. In de herfstvakantie dacht ik zijn we weer toe aan een weekendje weg, dacht ik.
0: We zijn wel weer eens toe aan een weekendje weg. Want wanneer was jouw zomervakantie?
2: Nou, ben ik net terug eigenlijk. Ik had in de herfst nog niks gepland. Dus ik denk, nou, dat is toch wel weer lekker om dan even weer iets voor om naar te kijken.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja, dat begrijp ik. Ja, inderdaad. En dan is het dinsdag. En in de eerste week ga je toch weer denken, ja, lekker weekendje weg. Dat zou wel lekker zijn.
2: Precies dat. Ja.
0: En waar ergens in Zeeland, Tessa?
2: Ja, eigenlijk nog geen plannen. Maar gewoon ergens aan de kust, dacht ik. Gewoon lekker met de kinderen en man.
0: De Zeeuwse kust.
2: Ja, dat dacht ik.
0: Ja, nou, ik kom er zelf vandaan. Het is natuurlijk het is een schitterende provincie, Zeeland. Ja,
2: heb je nog een tip?
0: Ja, nou ja, de Zeeuwse kust is natuurlijk fantastisch. Als je eventjes, zeker met een gezin in de herfstvakantie, is het ook daar hartstikke leuk. Als je even lekker rustig bij wil komen, ja, ga er maar lekker zitten. Heerlijk, Tessa.
2: Nou, ik ben heel benieuwd.
0: Mag ik vragen, wat is jouw gemiddelde aantal antwoorden als jij meespeelt met de Alpha Battle?
2: Dat is van 4 tot 8, 9, denk ik. Maar ja, dat is heel wisselend, hè?
0: Ja, dat is een beetje. Het wordt morgen 18 tot 27 graden.
2: Ja, zoiets. Ja, nou ja, daar gaat het ook goed op.
0: Ja, oké, nou ja, we gaan kijken welke kant het dan uitgaat. Ik wil in ieder geval meer dan 4 goede antwoorden van je hebben.
2: Ik ga heel erg mijn best doen.
0: Zou moeten lukken, hè?
2: Je zoontje luistert mee op de achtergrond, dus...
0: Kijk, dan is er support. Je krijgt van mij 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En heb je donderdag de hoogste score, dan win je 1000 euro. Maar omdat je meespeelt, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
3: Yeah.
0: En je mag gaan spelen met de letter E van eindelijk. Eindelijk weer zijn weekendje
2: e.
0: weg.
2: Yes, eindelijk. Yes.
0: Oké. Okay. 30 seconden vanaf nu. Succes.
2: Dankjewel.
0: Een land buiten Europa.
2: Egypte.
0: Een boom.
2: Eik.
0: Een drankje.
2: Extra.
0: Iets op kantoor.
2: Een eclipsbril.
0: Een lichaamsdeel.
2: Een enkel.
0: Een dier.
2: Dier, een egel.
0: Een schoolvak.
2: Engels.
0: Een meubelstuk.
2: Een eikentafel.
0: Iets wat je cadeau kunt geven.
2: Ja. Oh, shit.
0: Gosh, een hoop shit. Ja. Dat kan. Even kijken wat je nog meer had kunnen zeggen bij een drankje espresso bijvoorbeeld.
2: Oh ja, zeker.
0: Had gekund. Ja, iets op kantoor, een envelop. Dat is een typisch kantoorartikel of etiketten bijvoorbeeld om maar iets te noemen.
2: Ja, zeker.
0: En als meubelstuk bijvoorbeeld een eettafel. Dus met die eikentafel zat je eigenlijk dicht in de buurt. Maar eettafel was goed geweest. Maar is het meer dan 4 goede antwoorden? Ja, zeker wel, Tessa. Het zijn er 5. Van harte gefeliciteerd.
2: Nou, kijk. Dat is toch heel mooi, hè?
0: Kunnen concluderen met de hakken over de sloot. Maar in ieder geval door naar de volgende ronde. Als

0: London Beat bij Joe en I've Been Thinking About You. Ik heb gezien dat er al heel veel favoriete ethische nummers binnen zijn gekomen voor de Ethisch Top 800. Volgende week woensdag is het zover, dan hoor je de 800 beste nummers uit de ethisch ooit gemaakt. Nou ja, ooit gemaakt in de ethisch natuurlijk, want anders ja, vallen ze vooral vrij snel af. Ja, daar moeten we wel streng in zijn. Anders loopt die hele lijst uit de klauwen, dat moeten we niet doen. Maar dus in ieder geval in de ethisch de allerbeste nummers. Daar hebben we je favorieten voor nodig natuurlijk. Als je denkt van, hé, hey, ik hoor dit nu voor het eerst. Nou, als de sodemieterij aan de slag. Je hoort natuurlijk veel ethisch voorbij komen hier ook bij Joe. Verzamel ze eventjes en geef ze door via de app van Joe. Wat ik zeg, er zijn al heel veel favorieten binnengekomen. Onder andere nummer van Prince. Ja, wel meerdere. Maar ik draai er zo even eentje uit. Kijk even in een van die vele stemlijstjes van onder andere Christian en Raymond. Dan denk je, wat heb ik daaraan? Die ken ik niet. Maar dat zijn mensen die luisteren naar Joe. En dat is dan toch leuk als je naam wordt genoemd op de radio. Dus dat ga ik zo meteen doen. Na het nieuws van 5 uur. Hoop te vertellen ook in het nieuws natuurlijk, Jeroen.
1: Zeker, een hoop te vertellen in het nieuws. En dat we er graag voor mezelf houden tot 5 uur.
0: Ja, absoluut. Dus ja, we houden het nog even warm. En ik wil het zo ook nog heel even hebben over Wasstraat Woensdag. Want het is morgen natuurlijk echt. Ik hoop dat het rood omcirkelt en of anders zwart onderstreept in je agenda staat. Morgen Wasstraat Woensdag. Maar op locatie. Dus je kunt ergens heen komen en dan mag je tussen 4 en 7 uur 's middags gratis je auto wassen. Ik vertel je zo ook eventjes waar dat is. Wil jij daar wat over zeggen?
1: Ja, nee, toch een tipje van de sluier over het nieuws.
0: Over het nieuws. Zat je niet lekker, hè? Dat jij zei van, ik zag het bij jouw gezicht al. Ik dacht, daar gaat hij op terugkomen.
1: Kom zo meteen uitgebreid, valt ook maar mee, terug op iets gevaarlijks, de Japanse kever.
0: Kijk, toch blij dat ik nog even eruit heb. Ja, hoor je zo in nieuws van 5 uur.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches sounding looking like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
8: Simpel. Nu
9: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
9: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Hands van voordeel.
9: Aldi.
11: Oh, het riool is verstopt.
12: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
8: Nu
9: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
9: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Hands van voordeel.
9: Aldi.
12: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. rrs.nl.
13: It's playtime.
14: Dit is jouw moment om echt te genieten. Easytoys.nl.
15: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
14: Altijd playtime. Shop de beste deals. Easytoys.nl.
16: Hey Raymond!
17: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Raymond waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
18: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op Herniaweg.nl.
10: Hey Raymond!
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
20: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
20: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
21: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
22: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
23: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
24: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
25: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
26: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
28: Wie was je aan de beurt?
29: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Bewust 18 plus.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Dit is jou. Prins, hoor je na het nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
4: Goedemiddag. Hij is voorlopig vrij, de man die plannen zou hebben om prinses Amalia te ontvoeren. Justitie eiste gisteren tegen de man TBS met dwangverpleging. De rechter doet eind deze maand uitspraak, maar tot die tijd hoeft de man niet meer vast te zitten. Daar zou namelijk niet genoeg reden voor zijn. Het komt maar weinig voor dat een rechtbank een dag na zo'n eis tot zo'n beslissing komt. Door met politiek, JA21 en de SGP die trekken samen op in de onderhandelingen met het kabinet. Dat zeiden de partijen na nieuwe gesprekken over de begroting. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, is steun van de oppositie hard nodig. Maar dat heeft wel een prijs, zegt SGP-Kamerlid André Vlag.
5: Kijk naar de belastingen, dan zie je dat de cijfers laten zien dat met name gezinnen het moeilijk hebben. In de middeninkomens, dat zijn eigenlijk groepen die het al langer moeilijk hebben. En nu zeker met de hoge energieprijzen, ja, daar echt last van hebben. Daar willen we echt iets aan doen.
4: Bro, het oude GroenLinks-PvdA, spreekt op dit moment met financiënminister Heijnen. Naar het buitenland. Amerika is niet in gesprek met Iran. En daar zijn ook geen plannen voor. Dat schrijft president Trump op zijn social media kanaal. Daarin zegt hij ook dat de VS de straat van Hormuz volledig onder controle hebben. Maar in de praktijk houden zowel Iran als de VS de schepen daartegen. En tot slot een waarschuwing aan vakantiegangers van toezichthouder NVWA. Kijk uit voor de Japanse kever. De beestjes kunnen via auto's of vrachtwagen stiekem meeliften. Er zat er onlangs nog eentje in een vrachtwagen uit Italië. Deze Japanse kever is zeer schadelijk voor planten en fruitsoorten. De kever komt in Europa voor in Duitsland, Zwitserland, Italië en Kroatië. En in een paar van die landen is het beter weer dan bij ons. Bij ons is het namelijk bewolkt. Er is lichte regen. Het is zo'n 21 graden. Morgen niet veel beter. Buien en zo'n 20 graden.
3: Volgende week woensdag duiken we helemaal in de 80's top 800.
6: De beste 80's horen bij Joe.

0: met Kai Merckx.
1: Ja, tenminste, als jij je favorieten achterlaat via de app van Joe. Want anders dan kunnen we wel dag zeggen tegen die lijst. Want dan kunnen we nooit samenstellen natuurlijk. Jij kunt me laten weten wat je het allerbeste vindt dus via de app van Joe. Alvast even wat inspiratie van het lijstje van onder andere Raymond, Tony, Kitty en Christian. Die denkt, ik ken de mensen niet. Maar ze zaten wel even te luisteren en hebben hun favorieten achtergelaten. Purple Rain van Prince.

0: En My Destiny, je hoort de Queen over een paar minuutjes. Don't Stop Me Now. Dit is de middagshow. Kai hier, ontzettend goed dat je er bent. We hebben elke dag hier in de middagshow een onderzoekje dat we meenemen. En dat noemen we dan...
1: Uit onderzoek blijkt.
0: En wat blijkt uit onderzoek? Het geweten van de show, Jesse.
2: Ja, dit dier kan een jalapeno, dus een hete peper... eten zonder het bekje te branden.
0: Ging je nou weer zeggen, hete Peter?
2: Ja, ik struikel zo hierover.
0: Mocht je dat gemist hebben, gisteravond presenteerde Jesse dit onderzoek al eventjes. Dat doen we altijd na het onderzoek van die dag. En toen zei hij, dit dier kan een jalapeno, oftewel een hete Peter, kan die eten.

0: ijsbeer.
1: De ijsbeer?
0: Cool, ja.
1: Oh, omdat het ijs heet in zijn naam. Ijsbeer.
0: Over nagedacht.
1: Daar kan die, ja, dat is over nagedacht.
0: Nou, het was een tip van Hete Peter, die zei zeg maar ijsbeer. Dat
2: is
0: ook een
2: ijsbeer. Is het ijsbeer?
3: Nee, het is geen ijsbeer.
1: Dan ga ik het zoeken meer in de dieren die vooral in de warmte leven. Dan zeg ik bijvoorbeeld een kameel.
0: Oh ja.
1: Oh, een kameel. Ja. Als die een hete peper geeft, niks aan de hand.
2: Nee, ook niet goed.
1: Het is ook niet goed. Oké, later deze middag in ieder geval het antwoord en welk dier het wel is. Kijk eigenlijk BNB, Jeroen. BNB voor liefde.
0: Ja? BNB, ja, dit jaar wel. Ik vind het ontzettend leuk.
1: Want we hebben het er helemaal nog niet over gehad. Nee. Wat vind je van het huidige seizoen? Gewoon even jouw visie daarop.
0: Er gebeurt veel en er gaat volgens mij nog veel meer gebeuren. Ja. Heerlijk, heerlijk.
1: Ja, dat is een beetje B&B voor liefde in de nutshell natuurlijk. Mocht je echt de afgelopen jaar onder een steen hebben geleefd, zijn B&B-eigenaren die hun B&B openstellen voor andere vrijgezellen. En dan gaan ze kijken of er een match is en of ze de liefde kunnen vinden natuurlijk. Er is me wel iets opgevallen tijdens het televisieprogramma. Mm-hmm. Dat ga ik je zo vertellen. Oh. Want ik weet zeker, als je dan vanavond gaat kijken, dan valt het je ook op. Een kleine disclaimer. Let op, maar ik ga je zo wat vertellen. Hele andere wereld.

0: Fly Joe. And don't stop me now. Ik denk dat we wel toe zijn aan een Sunshine Band. Zullen we die er zo meteen bij trekken?
1: Zeker.
0: Van Casey.
1: Ja, wel Casey erbij dan.
0: Ja, Casey er wel erbij natuurlijk. Als je zijn boek krijgt, krijg je Casey er gewoon bij. Casey in de Sunshine Band. Give it up over een paar minuten. Ik wil toch heel even hebben over B&B vol liefde. Dit seizoen. Het is een groot succes. Het is een groot succes. Want het wordt en masse bekeken. Het is elke avond te zien op RTL 4. Maar gewoon, ja, je kunt jezelf helemaal tureluurs kijken op Videoland. Want daar kun je ook vooruit kijken.
1: Ja, niet doen.
0: Nee, jij doet dat niet, hè? Nee,
1: zeker.
0: Jij kijkt lineair.
1: Ja, lineair, zo is het. Gewoon iedere avond.
0: Echt nog een tv-dino die je tegenkomt.
1: Ja, klopt. Een donderdag. Ja. Het is notabene een idee van mijn dochter. Die is 18.
0: Oh, echt waar?
1: Ja,
0: waarom?
1: Precies. Ja, die vindt het gewoon leuk om dat een beetje dan vast te houden. En dan, maar goed, dan zit je met het probleem. In het weekend heb je niks te doen. Het ellendige dagen zijn dat. Maar dan wordt het vanzelf maandag.
0: Oh ja.
1: Dan kun je het onder donderdag.
0: Ja, dat is mooi. Het wordt altijd vanzelf weer maandag. Ja, maar dan begrijp ik goed dat jij en je vriendin, jullie zeggen dan wel van... laten we vooruitkijken. Maar de dochter zegt dan...
1: Ja.
0: Nee!
1: Ja, we willen zelf liever ook niet, maar we proberen wat. En we stellen het voor. En dan komt mijn dochter van 18, bijna 19. Dus die is volwassen, die heeft ook een mening. En die hakt dan die knoop door.
0: Oké.
1: Zo gaat het.
0: Nou ja, super. Nou, ik kijk vooruit. Ik ben er helemaal bij ook. Ik vind het fantastisch. Ik zit er weer helemaal van te smullen. Dus heb je natuurlijk Airfryer Queen Caroline in Spanje. Zij is fantastisch, hè. Weet je wat ik het mooiste moment vond? Dat zij verkouden was en dat ze niet meer kon praten. Heb je dat al gezien? Of
1: ja.
0: Ik schrok daar echt van. Want ze is, ik denk dat ze rood. Caroline, zou ze roken? Ik denk dat ze rood. Maar haar zin was op dat moment toen ze verkouden was... Ja, ik kan gewoon niet meer praten. Dat is helemaal dat je denkt, zo, dat is net totaal anders. Ja, ik heb gewoon een hele andere stem. Ik dacht zo, hoor, hallo. Maar dat is de Airfryer Queen. Timothy op Ibiza. Paul ook in Spanje met maar liefst 8 vrouwen die langskomen dit seizoen. Maar er viel me iets op tijdens het kijken van de aflevering. En dat is iets wat me al een aantal jaren natuurlijk opvalt. Omdat het ook een beetje, ja, zoals je dat dan zegt, het format is. Ze doen het er ook om, omdat het er een beetje bij hoort. B&B vol liefde staat bekend om de bekende voice-over natuurlijk. Maar vooral, en daar heb ik toch ook een beetje haatliefde mee... De woordspelingen.
1: Heerlijk.
0: De teksten die dan helemaal op de kandidaten geschreven zijn... waar dan een woordspeling in zit. Ja, ik snap dat jij dat heerlijk vindt. Want ja, Jeroen, je bent natuurlijk een man van de woordspelingen.
1: Heerlijk.
0: Kijk, bijvoorbeeld hier even een klein voorbeeldje. Mireille die zit in Frankrijk en ze krijgt een slager over de vloer. Dan is de introtekst het volgende.
2: In Zuidoost-Frankrijk heeft Mireille een moment van bezinning aan de ontbijttafel. Samen met haar vriendin maakt ze de balans op... en daarbij komen de nodige hamvragen op tafel over de Limburgse slager.
0: Tom, over de Limburgse slager. Ja, ja. Oké, okay, nou ja, dit is nog leuk. Dit is nog aardig.
1: Ja.
0: We hebben bijvoorbeeld Thomas. Thomas zit in Spanje. Hij heeft een vrouw op bezoek, Max. En Thomas gaat naar de kappers. Nou, daar spelen ze heel handig op in.
3: In het zonnevergrote Denia gaan Thomas, Max en Fox vanmiddag de hort op. Maar eerst moet Thomas Koep weer in model worden gebracht. En die me-time kan hem meteen de gelegenheid geven... om zich te bedenken of hij en Max eigenlijk wel voor elkaar geknipt zijn.
1: Nee.
0: Ja. Maar het is ook de nadruk erop. Af en toe denken, hé, nou ja. Nou goed, ook nog wel aardig. Maar toen, ik heb nu een stuk gevonden. Heb ik gisteravond gekeken. Nu zijn ze doorgeslagen. Ze zijn nu doorgeslagen. Dat was bij Fred. Fred zit op Bonaire. Fred is een markant figuur. En Fred, die verkoopt kippetjes op de markt. Die braadt kippen en die verkoopt hij dan op de markt. Nou, het hele kippenwoordenboek is in 1 tekst gestopt. Luister even mee naar het nu volgende.
3: Zo'n 200 kilometer verderop in de Cariben heeft B&B-eigenaar, annex kippenkoning Fred, een onrustige nacht op stok gehad. Omdat de charmante Doete hem vanaf het eerste moment doet opveren, wil een mogelijke romance met Ellen maar geen vleugels krijgen. Bovendien is Fred, die liever Haantje de Voorste is, het niet eens met zijn plek in Ellens pikorde.
0: Ja, het is... Kijk, ja, maar hier is... Ik zit dan ook thuis en ik ook... Hou nou toch op! Maar weet je wat er nu komt? Want Fred maakt het voor mij af. Want het allerergste is dat de kandidaten het nu door beginnen te krijgen. Want de eerste zin die Fred zegt is de volgende.
3: Bovendien is Fred, die liever Haantje de Voorste is... het niet eens met zijn plek in Ellens pikorde.
0: Komt-ie.
4: Ik heb vannacht een ei overgelegd.
0: Ja, jongens, toch.
1: Oh.
0: Jongens.
1: Nou.
0: Heel veel plezier vanavond.

0: en Give It Up. Morgen maak ik de middagshow vanuit Anak Car Wash aan de Energieweg in Nijmegen. Want het is Wasstraat woensdag morgen. Je kan daar... ja, je mag wel even klappen.
1: Ja.
0: Bedankt. Je kan daar naartoe komen met je vieze auto. Want tussen 4 en 7 middags mag jij dan tijdens de middagshow gratis je auto komen wassen. Alleen, ik ben nog op zoek naar... Ja, naar iets voor morgen. Of iets, eigenlijk iemand. Misschien naar jou.
2: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie.

0: bereid je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertentie. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
5: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
9: Esso, omdat elke rit telt.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
14: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
17: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
18: Het is bewolkt met veel regen en zo'n 21 graden. Morgen eigenlijk hetzelfde, maar dan nog iets koeler met 20 graden. Dit is Billy Joel, na het nieuws van 5:30. Jeroen.
19: Goedemiddag. Op de A2 bij Den Bosch is vanmiddag een aanrijding geweest met meerdere auto's, waaronder een gevangenisbusje, meldt RTV Utrecht. En daar zat een gevangene in, die is gewond geraakt, moest naar het ziekenhuis. Het is onbekend hoe het met de gevangenen op dit moment gaat. Door met sport, het WK hockey. Over een half uurtje begint in Amstelveen de wedstrijd Nederland-Argentinië. Een topwedstrijd met een P voor de fans, maar een topwedstrijd met een B voor premier Rob Jetten. Want voor wie moet Rob Jetten juichen? Voor zijn land, Nederland, of voor zijn verloofde Nicola? Die speelt namelijk voor Argentinië. Nicola beseft het probleem en dat ligt hij zelf even toe.
10: Ja, het is wel bijzonder. Het is een beetje raar, maar wel als speler. Je wil altijd in Argentinië of in Nederland te spelen. Ik denk dat de twee landen, de voelen voor deze sport in de twee landen is wel super groot. So, ja, ik ben wel blij.
20: Nou, ja. Dus het is misschien ook nog wel topjetten om even in jouw taal te blijven spreken.
19: Topjet.
20: Dat hij nog aan top is voor wie hij gaat supporteren. Maar ja, goed, dit is natuurlijk een beetje wat onze koning ook heeft.
19: Ja, maar begreep jij wat hij zei? Nicola.
20: Ja, dat het een hele... Nee, totaal niet. Een hele grappige... Nou ja, zo luister ik ook al jaren naar Maxima. Zullen we ons luisteren?
10: Ja, het is wel bijzonder. Het is een beetje raar, maar wel als speler. Je wil altijd in Argentinië of in Nederland te spelen. Ik denk dat de twee landen... De voelen voor deze sport in de twee landen is wel super groot. So, ja, ik ben wel blij.
20: Ja. Nou ja, hij is in ieder geval blij, zegt hij. Dus dat is dan wel goed natuurlijk. Toch?
19: Ja, dat is
20: toch goed? Ja.
19: Zo meteen om 6 uur begint de wedstrijd. En als het goed is, draagt Rob Jetten gewoon oranje. Maar hij wil wel juichen. Ja, hij draagt oranje. Hij is ook voor oranje, heeft gezegd. Hij moet wel, Nederlands premier. Maar juicht hij toe als zijn verloofde een doelpunt maakt.
20: Oh, okay.
19: Maar dan moet Nederland er wel meer maken, heeft hij gezegd.
20: Zo, dan wordt nog een hele ingewikkelde wedstrijd voor Robbie Hette.
19: Maar we houden het scherp in de gaten.
20: Absoluut.
19: Tot slot, jongeren die zetten hun vakantiedagen graag in als hersteldagen. Bijvoorbeeld na een evenement als een festivalbezoek. Bijna 3/4 van de werkende mensen onder de 30 doet dat, blijkt uit onderzoek. Een derde van de jongvolwassenen vindt dat werkgevers hier meer begrip voor mogen hebben. Een vrije dag na een druk weekend. Bijvoorbeeld door flexibele begintijden of de mogelijkheid om uren later in te halen.
20: Maar dat doe je toch ook zelf? Je weet toch wanneer je moet werken, of niet? Het is toch een beetje omgekeerde wereld dat je dan naar je werk geeft.
19: Vakantiedagen voor in. Ja.
20: Ja. Ja, nee, ja, precies.
19: Zeiden dat de werkgever.
20: Ja, maar bijvoorbeeld die flexibele begintijd. Je weet toch wanneer je moet beginnen met werken? Dan kun je toch niet verwachten omdat jij helemaal starnakel uit je stekker gaat dit weekend. En dan zegt van, joh, goh, werkgever. Ja, ik weet wel, je betaalt me wel. Maar kan ik ook om 11 uur beginnen vandaag? Omdat ik toch heel, is toch heel raar. Ja, plan het dan wat beter, zou ik zeggen.
19: Ja.
20: Nou goed. Zorg dat je morgenmiddag naar Nijmegen komt. Ik nodig je van harte uit. Dan kun je gratis tussen 4 en 7 uur 's middags je auto komen wassen bij ANAC aan de Energieweg in Nijmegen. Maar ik ben eigenlijk nog op zoek naar iets voor morgen.
21: Elke ochtend zijn Koen en Sander er weer. Vanaf 6 uur bij Joe. De Koen en Sander Show. Dit is Joe met Kai Merks.
20: Of eigenlijk ben ik morgen volmorgen.

0: show met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Roxette en De Luke. Morgen zeggen we weer het volgende.
1: Het is Wasstraat Woensdag. Joe, oh yeah, yeah, yeah, yeah. Wasstraat Woensdag.
0: Wasstraat Woensdag. Ik ben op zoek naar iets voor morgen. Morgen is het dus Wasstraat Woensdag. En normaal gesproken dan zit ik hier gewoon in de studio. En dan zijn er wat mensen die bellen. Hey, ik heb een hele vieze auto. Ik wil naar de car wash. En dan zeg ik, nou, gefeliciteerd. Je mag. Maar ik dacht, het wordt ook tijd voor iets groters. Voor iets meer, iets gewoon een collectief gebeuren. En dat gaat morgen gebeuren. Ik pak het hele boeltje op. En ik verhuis naar Anak Car Wash aan de Energieweg in Nijmegen. Tussen 4 en 7 uur kun je daar gratis je auto komen wassen. Mireille die zegt al via de app van Joe, hey, wat leuk. Nou, ik woon vlakbij Nijmegen in Ooi. En ik kom morgen zeker naar de Anak met mijn bolide. Dus dat is hartstikke leuk. Ik zag ook een berichtje binnenkomen van Leon. Die zegt, er zit hier bij mij in Eindhoven ook een Anak om de hoek. Kan ik daar niet ook gratis wassen? Hashtag durf te vragen. Nee, gratis niet. Gratis niet. Maar Anak heeft wel iets geregeld. Want ben jij morgen tussen 4 en 7 bij een andere vestiging in Nederland, dan krijg je een flinke korting op het duurste wasprogramma. Morgen staat er namelijk in de app van Joe een QR-code. En met die QR-code krijg je tussen 4 en 7 uur het Polish-programma! Nou. Ja, het Polish-programma krijg je dan. Voor een tientje. In plaats van 19 euro.
2: Zo.
0: Dus dat is wel mooi, toch?
2: Dat
0: ja, toch. Maar goed, het leukste is natuurlijk als je gewoon gezellig naar Nijmegen komt. Want daar zitten we met de hele middagshow. Jeroen, jij bent er morgen ook bij natuurlijk.
2: Ja, zeker.
0: Dat is ook hier leuk voor iedereen. Dan kunnen ze een keer naar jou komen kijken. En zien ze gewoon de master himself aan het werk.
2: Ja.
0: De grootheid.
2: En dan krijgen ze zelfs extra. Heel klein extraatje, jou erbij.
0: Ja, zo is het. Ja. Maar ik zat te denken, want we zitten daar natuurlijk de hele middag. Mensen komen gezellig een auto wassen. Maar nu dacht ik, wat ook heel leuk zou zijn, is dat we bijvoorbeeld de smerigste auto in Nederland zouden hebben. Dus ik ben echt op zoek naar de allersmerigste auto die er op dit moment in Nederland rondrijdt. Echt een waarvan menig mens denkt, krijg je dit ooit nog schoon? Stuur daarvan even een foto in de app van Joe. Van als dat jouw auto is, stuur even een foto van je auto in de app van Joe. Maar echt alleen als je dus echt een hele vieze auto hebt. Of als je iemand kent die een hele vieze auto heeft. Dus bijvoorbeeld, je rijdt elke ochtend met een collega naar werk en je schaamt je eigenlijk helemaal door. Nou, laat het dan even weten via de app van Joe. Ontzettende vieze auto's, daar ben ik naar op zoek. En morgen dus tussen 4 en 7 uur gratis je auto.

0: Adams. And everything I do it for you. I knew you were waiting for me, hoor je ook over een paar minuten. En natuurlijk ook het nieuws van 6 uur komt eraan, Jeroen. Oh, je hebt iets in je mond gestopt. Dat is onprofessioneel. Ja. Wat heb je nou in je mond gestopt? Je weet toch, nou, je ziet Bryan Adams is klaar met zingen. En dan denk je, ja, happen de pap, ja, maar, eventjes, zie, ja, even de wangen vol.
1: Jij zei, ik ga eerst even een heel mooi verhaal vertellen en dan kom jij aan het einde.
0: Ja, het was wat korter dan gedacht, misschien van tevoren. Maar ja, goed, ja. Je moet...
1: Nee, ik heb gisteren spekjes meegenomen en die ben ik toen te eten.
0: Oh ja.
1: Maar inderdaad, het nieuws. Een grote reddingsactie, ik hoef niet gered te worden. Maar het was een reddingsactie in Limburg en daarvoor hebben ze zelfs een hele beek leeggepompt.
0: Nou, maar binnenkort jouw maag. Ik ben benieuwd wat daar allemaal in ging. Een paar seconden geleden.
1: Schaam me kapot.
0: En we hebben ook een onderzoekje natuurlijk ook vandaag weer. Uit onderzoek blijkt. Ja, want uit onderzoek blijkt natuurlijk heel veel. Het onderzoek van vandaag, het geweten van de show, Jesse.
2: Ja, dit dier kan een jalapeno, dus een hete peper, eten zonder het bekje te branden.
0: Ja, wat voor dier is dat nou toch? Wat kan het nog zijn? Jeroen zei al ijsbeer vanuit de gedachte. Ja, vanuit de kougedachte eigenlijk. Hè, dat het misschien een beetje dooft bij het dier. Ik dacht een kameel. Om maar een dwarsstraat te noemen. Dat was allemaal al niet goed. Esmee die wil alvast even nog een gokje doen. Dus ze zegt, ik denk een rat. Want een rat vreet eigenlijk alles.
2: Nee, dat is ook niet goed.
0: Welk dier kan dat nou toch zijn? Je hoort in ieder geval na het nieuws van 6 uur. En ook de Sarah Jane Franklin en George Michael over een paar minuten. Uit onderzoek blijft.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Voel
5: mij zo free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
8: Nu houden, dus niet straks.
9: Hands van Fluorio.
7: Aldi.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
8: Nu halen, dus niet straks.

0: Ascent.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Hoi, Freek hier van Ascent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Ascent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Ascent. Ascent, energie van vandaag.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: En met de online huisscan van Ascent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op ascent.nl/advies. Ascent, energie van vandaag.
2: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we van weer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis.

0: €6,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Dit is jou. Mr. Big, hoor je na het nieuws van 6 uur met Jeroen Latijnhouwers.
8: Goedenavond. Ze kennen elkaar. De 19-jarige vrouw die eergisteren dood werd gevonden in Heilo... en de verdachte in deze zaak. Welke relaties zij tot elkaar hebben, wordt nog onderzocht. De politie zegt niet hoe de vrouw om het leven is gekomen... maar gaat uit van een misdrijf. Een 20-jarige man die 112 had gebeld... die is aangehouden als verdachte. Justitie evalueert het boerenprotest op de A59 afgelopen vrijdag. Er ontstond toen een lange file door trekkers. En achterin de file gebeurde een ongeluk waarbij 2 doden vielen. Het OM kijkt samen met de politie en de gemeente Den Bosch... ofwel de goede afspraken zijn gemaakt. En hoe zoiets in het vervolg kan worden voorkomen. Het blijft lastig om het vuur in het Belgische natuurgebied Hoge Venen te blussen. Volgens deze verslaggever van de VRT is de geur van de brand tot in Duitsland te ruiken.
9: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
8: Het blussen gaat dus lastig omdat het brandweer er maar moeilijk bij kan komen door het ruige terrein. En ook kunnen blushelikopters niet vliegen door de lage bewolking. En in Limburg is een beek leeggepompt om een bedreigde vis te redden. De modderkruiper. Die lijkt een beetje op een paling en leeft op de bodem, maar er staat nu te weinig water in. De vissen worden gevangen en naar een andere beek gebracht waar wel genoeg water is. En andere vissen die zijn gevonden, die zijn ook gered. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het bewolkt met soms wat regen. Koelt af naar 14 graden. Morgen begint met lichte regen. Later zijn er stevige buien. Het wordt morgen 20 graden.
10: De beste 80's. Horen bij Joe. Vanaf volgende week woensdag. De 80's Top 800. 8 dagen lang. 800 80's hits. Dit is Joe met Kai Merks.
7: Ja, ja, dus we zijn op zoek naar de allerbeste 80's volgens jou. Laat het weten via de app van Joe. Er zijn al een paar mensen die ervoor zijn geweest. Ik zie hier stemlijstjes van bijvoorbeeld Luc, Wendy, Isabelle en Giel. Ze hebben een stemlijstje al ingevuld. Hebben allemaal gekozen voor onder andere George Michael en Aretha Franklin als een van hun favorieten. I Knew You Were Waiting, vorig jaar op nummer 2.

0: Mr. Big bij Joe en To Be With You. Dit is de middagshow bij Joe. Kai hier. Je hoort over een paar minuten Billy Ocean. Mijn eerste antwoord op het onderzoek. Want uit onderzoek blijkt het volgende. Jesse.
1: Ja, dat dit dier een jalapeno, dus een hete peper, kan eten zonder zijn bek te verbranden.
0: Juist. Wat al gezegd is, is ijsbeer en kameel. Daar kwamen wij mee, Jeroen. Ja. Dat bleek niet het goede antwoord te zijn. Esther Kat, zegt geit.
1: Wat?
0: Esther Kat, zegt geit.
1: Oh, Esther Kat, zegt geit. Nee, het is echt geen waar. Geit.
0: Nee, oké. Okay, nee. Esther Kat zegt geit.
2: Leuk.
0: Alexander Mol zegt de hond. De hond van mijn. Ja, zeg maar. De hond van mijn vriendin die eet zelfs Madame Jeannette pepers. Zonder dorst te krijgen. Alexander Mol was dat.
1: Nee, het is ook geen hond.
0: Nee, oké. Okay. Alex.
3: Ik denk dat een varken wel een jalapeno peper lust. Varkens eten gewoon alles.
0: Ja, Alex Varken was dat. Is het een varken?
1: Nee, het is geen varken.
0: Nee, oké. Okay. Noortje Kuiken zegt een kip.
2: Nee.
0: Ik bedenk dit niet. Dit komt zo binnen in de app van Joe. Serieus, Noortje Kuiken. Kuiken is in dit geval ook met K-U-I-J-K-E-N.
2: Oh?
0: Noortje Kuiken en Alexander Mol is met dubbel L. Maar ja, goed, ja. Blijft mij wat het moet zijn natuurlijk.
2: Wat zei Noortje Kuiken?
0: Noortje Kuiken zei een kip.
2: Kip.
1: Nou, Noortje Kuiken zit wel in de buurt, moet ik zeggen. Maar het is niet goed.
0: Oh, het is niet goed. Nee, ook niet goed. En ik heb hier Hans, heb ik ook nog.
4: Ik denk een kanarie.
0: Een kanarie.
1: Het is, ja, dat is goed. Het is inderdaad een kanarie.
0: Is het een kanarie?
1: Het is een kanarie.
0: Het is een kanarie. En we hebben hem hier ook aan de telefoon. Hans!
4: Yeah.
0: Ongelooflijk. Ik denk dat ik Hans anderhalf jaar aan een stuk elke avond bij dit onderzoek minstens een keer.
4: Ik denk een kanarie.
0: Dat er een kanarie voorbij komt en nu is het goed.
5: Oh, helemaal geweldig.
0: Ja, wat gaat er door je heen, Hans?
5: Ja, iedere dag spreek ik dat weer opnieuw in. En ik denk, het zal toch een keertje moeten lukken een keer. En vandaag, ja. 100 punten.
0: Nou, het is helemaal goed.
4: Ik denk een kanarie.

0: sluit je ogen. Breng je aandacht naar je ademhaling. Je bent hier. Je bent in het nu. Adem in. Ontspan. Relax. Don't do it. Help yourself and get to it. Relax. Don't do it. When you gotta go. En adem uit.
1: Als ze eenmaal in je hoofd zitten, gaan ze er niet meer uit. De hits uit de jaren 80. Vanaf volgende week woensdag. De Joe 80's Top 800.

0: Survivor bij Joe.
1: Het is vast een woensdag, Joe.
0: Tiger, hoorde je. Radio's over een paar minuutjes en She Goes Nana. Erg mooi liedje. Erg mooi liedje van het, uit het Belgische land. Morgen hebben we natuurlijk Wasstraat Woensdag. Je kunt tussen 4 en 7 'smiddags gratis je auto komen wassen bij ANAC in Nijmegen aan de Energieweg. Want er zitten er 2, dus dat is eventjes goed om, in de gaten te houden. Veel berichten van mensen die zeggen, nou leuk. Mijn auto is inderdaad wel smerig na de vakantie. Ik kom er morgen even gratis wassen tussen 4 en 7. Waarom zou je ook niet? En Mireille, jij stuurt een bericht dat je er morgen ook bij bent.
2: Ja, zeker.
0: Wat ontzettend leuk, want je woont vlak in de buurt bij, bij die ANAC in Nijmegen.
2: Ja, dat klopt. Oh, ik moet even de trap af.
0: Och joh, heb je zo gerend om de telefoon op te nemen?
2: Ja, ik had de telefoon beneden liggen. Ik moet even naar boven.
0: Kom even.
2: Ja, zeker. Ik vind het hartstikke leuk. Tuurlijk ben ik erbij.
0: Ja, wat leuk. Met wie kom je morgen? Heb je mensen uitgenodigd ook, of niet?
2: Ik heb hier in het dorp en omgeving allemaal mensen heb ik het berichtje gestuurd, de link. Dus ik...
0: Oh ja?
2: Ja, zeker.
0: Maar als ik het zo hoor, dan kunnen we morgen echt een complete stampede verwachten.
2: Ja, dat hoop ik wel. En ik had al gedacht van, nou, misschien een leuke stunt. Maar...
0: Misschien een leuke stunt? Ja, wie weet, ja. Ja. Nou ja, laat het maar lekker druk worden. Dat is alleen maar leuk natuurlijk.
2: Ja, zeker.
0: En zitten daar ook nog een beetje vieze auto's tussen? Gewoon echt, echt smerig. Want daar ben ik eigenlijk nog wel op zoek naar. Nou, echt een hele smerige auto.
2: Ja, misschien wel. Maar dan moet ik even afwachten. Ik ben van het afgelopen weekend ook geholpen in een festival. Bij Polderpop.
0: Ja. Oh.
2: En in Leut hier, ja, het was hartstikke leuk. Maar allemaal artiesten. Maar ja, dat is allemaal ook tussen de weilanden. En,
0: Polderpop dus... klinkt als veel viezigheid.
2: Ja, precies. Dus ja, wie weet zit daar toch nog wel iemand tussen die denkt... Nou, dan zou ik toch wel heel graag toch nog even mijn auto willen wassen.
0: Nou, fantastisch. Dus, nou, helemaal leuk. Mireille, je bent goed bezig. Als jij nou voor mij ook op zoek gaat naar die smerige auto... dan zie ik je in ieder geval morgen met je eigen bolide.
2: Oké, nee, maar daar ga ik voor zorgen. En ja, we maken er gewoon een gezellig feestje van. Dat is hartstikke leuk.
0: Zo is het. Mireille, dankjewel. Zien we morgen.
2: Ja, tot morgen.

0: The Radio's, Bajo en She Goes Nana. Veel stemlijsten zijn al binnengekomen voor de Ethisch Top 800... die je vanaf volgende week woensdag hoort hier bij Joe. Patricia heeft onder andere ook haar lijstje ingevuld met favorieten. Daarop onder andere een nummer dat ik zo voor je ga draaien. En het nieuws van 6:30 komt eraan je doen.
1: Ja, met daarin onder andere een grote, voor sommige mensen zelfs... dramatische verandering in het snoepschap.
0: Snoepschap?
1: Snoepschap.
0: Schoepschap.
1: Snoepschap.
0: Nou ja, en Starship ook over een paar minuten.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online... waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker trappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
13: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
15: Oh, het riool is verstopt.
13: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Riool reinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
16: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
13: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
15: Hey,
16: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
17: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
18: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Joehoe!
20: Bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
21: Wie was hier aan de beurt?
22: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
1: Hoei!
2: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: En alle Ariel, ook tweede gratis.
1: Zo hé!
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes! Hamster!
3: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Het is bewolkt met veel regen en zo'n 21 graden. Morgen eigenlijk hetzelfde, maar dan nog iets koeler en dan 20 graden.
6: Dit is jou.
5: Starship, hoor je na het nieuws van 6:30. Jeroen.
7: Goedenavond. Staatssecretaris Thiele die verwacht dat de inspectie snel langsgaat bij de nieuwe school van Forum voor Democratie in Almere, de Renaissance School. Dat snel langsgaan, dat doet de inspectie sowieso in het eerste jaar. Maar als het aan Thiele ligt, wachten ze daar niet mee tot de maand mei. Op de school zouden kinderen namelijk niet gelijkwaardig worden behandeld. Een waarschuwing. En opmerkelijk, want is dit een voorbode voor al het andere snoep van het snoepmerk Katja? Wat is er aan de hand? Het bekende biggetjes-snoep ziet er na 33 jaar namelijk ineens anders uit. De nieuwe verpakkingen die zijn al te koop, maar werden volgens het AD nooit aangekondigd. Hoe zien de nieuwe biggetjes er dan uit? Nou, onder meer het snuitje is hem toch wat kleiner. En de biggetjes krijgen 2 plukjes haar op het voorhoofd. Hier en daar ook wat andere kleurtjes. Volgens het bedrijf is er overigens geen, en dat is dan weer goed nieuws voor de biggetjesfans, sprake van krimpflatie. Maar het is van de een op andere dag anders. En wat betekent dat bijvoorbeeld voor de apenkoppen?
8: Ja, die ik heel lekker vind.
7: Ja, maar de die zou ook zomaar kunnen gaan veranderen.
8: En mag ik eerst nog even zeggen, verdikken me, dat heeft het AD dan weer te pakken. Dan loopt de journalist van het AD loopt langs het snoepschap. En die denkt ineens, verrek, die biggen zijn veranderd. is dit aangekondigd, ja of nee? Laten wij eens heel even in de archieven duiken. Zoeken, Katja, biggetjes. Nee, niks. En dan komt er zo'n artikel uitgerold. Dat is natuurlijk fantastisch. Want dit is inderdaad iets wat je tegenkomt in je omgeving. Ja, die biggen, ze zien er al sinds jaar en dag natuurlijk uit zoals we ze kennen. Maar ze lijken nu ook, de oortjes lijken nu ook oranje bij die nieuwe. Klopt dat? Of is dat iets met een computerscherm?
7: Nee, dat klopt.
8: Ja, echt
7: waar? Ja, als het goed is wel.
8: Maar en wat betekent dat inderdaad voor de apenkop? Ik vind de apenkop misschien nog wel lekkerder dan de biggetjes, moet ik eerlijk zeggen.
7: Ik ben meer van de biggetjes.
8: Ja, dat weet ik. Maar hoe gaan de apenkoppen dan uitzien? Ja. Uiteindelijk denk ik ook, het interesseert me niet hoe ze eruit zien als de smaak hetzelfde maar blijft. Dat vind ik belangrijk.
7: Nou, dan kan ik geruststellen, er is niks veranderd. De smaak, van de biggetjes althans, bij Framboos-Kers, dat is hetzelfde gebleven. De roze tinten en ook de zachte structuur, daar is niets aan veranderd. Maar ja, ze zien er toch wat anders uit.
8: Oké. Nou, gelukkig dan maar.
7: Tot slot, grote blijdschap voor een piepkleine aanwinst in de Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Daar is namelijk een schildpad geboren. De Egyptische landschildpad, oftewel de Testudo Klein Money. Die zijn zeldzaam en die zijn inderdaad heel klein. En ze zijn heel erg licht. Deze pasgeboren schildpad is namelijk zo groot als een paperclip en weegt op dit moment nog geen 9 gram.
8: Oh, en die kunnen we er wel gaan bekijken in Rotterdam, in Diergaarde Blijdorp.
7: Ja, maar moet je wel een paar brillen meenemen?
8: Ja, ik wil net zeggen, waar stel je het überhaupt tentoon? Staat dit bij de ingang in een soort van kluisje, in een klein kubusje? Of dit is niet een groot hok?
7: Ja, dat weten ze zelf ook niet. Ik denk dat ze het zelf ook uit het oog zijn verloren.
8: Maar ergens in een bureau la? Ja, waar leg je een paperclip? Iets te groot van een paperclip?
7: Ja.
8: Ja.
7: Een bureau la.
8: Ja, ik weet het niet. Ja, kom maar even kijken. Er ligt hier rats, bureau la open. Ja, ik weet het niet. Muziek uit de 80's is in deze tijd ook ontzettend populair natuurlijk. Hè? Die muziek, dat is gewoon blijvende. Ik spreek zo bijvoorbeeld Patricia. Zij heeft haar favorieten doorgegeven voor de 80's Top 800. En zij heeft een nummer ontdekt uit de 80's... dat in een populaire Netflix-serie zit.
9: Dit is Joe met Kai Merks.
8: En welke serie hoor je over een minuutje of 6 naar muziek van ABBA, SOS naar Starship? En

0: bij Joe, SOS. Vanaf volgende week woensdag hier bij Joe, de 80's Top 800. Zorg dat je deze week even je lijstje met favorieten inlevert. Dat is ook gedaan door Patricia. Hallo Patricia.
1: Hey, goedendag, met Patricia.
0: Dank voor jouw lijstje met favorieten.
1: Ja, graag gedaan.
0: Was het moeilijk?
1: Ja, wel, dat wel. Maar uiteindelijk ben ik er inderdaad wel uitgekomen.
0: En Heaven is a Place on Earth, is er eentje die op jouw lijstje terecht is gekomen? Waarom?
1: Ik heb de serie, ben ik nu aan het kijken, The Handmaid's Tale.
0: Ja.
1: En daar komt dit nummer naar voren. En ja, dat moest gewoon op mijn lijstje, dus vandaar.
0: Want die Handmaid's Tale, dat is een serie, die is al eventjes geleden natuurlijk, toch?
1: Ja, dat is zeker een hele lange tijd geleden. En ik heb er inderdaad heel veel positieve reacties op gehoord. En ja, eigenlijk noten de tijd gehad om dat te zien, deze serie.
0: Ja,
1: en ik
0: had
1: zoiets van, nou, nu is een mooi moment. Ik heb nu de tijd ervoor. Dus laten we die serie bekijken.
0: Zitten er nog meer dat soort nummers in uit de 80's bijvoorbeeld?
1: Ja, er zitten inderdaad meerdere nummers in. Vraag me niet gelijk als voorbeelden, maar er zitten inderdaad aardig wat oude nummers in.
0: Ja.
1: Ja, oud, 80's is niet oud, maar sommige zijn natuurlijk wel oud. Maar ja, als je de serie kijkt en mensen die de serie gekeken hebben, ja, die herkennen dat vast wel. En ja, dit is een van de nummers waarvan ik denk van ja, dat was gewoon geweldig. En vandaar dat ik erop gestemd heb.
0: Dus dat is eigenlijk wel een hele goede tip voor iedereen die zijn stemlijstje nog moet inleveren. En je wilt in de tussentijd iets anders doen. Kijk The Handmaid's Tale en schrijf mee. Want daar zitten ze eigenlijk allemaal in, al die
1: Precies.
0: Ja, precies. Nou, kijk lekker verder. We gaan aan de slag met jouw favorieten ook natuurlijk. Die tellen we erbij op bij die hele grote hoop. En dan vanaf volgende week woensdag hoor je de 80's Top 800 bij Joe. En dan hoor je dus ook waar Heaven is a Place on Earth terecht is gekomen.
1: Ik ga zeker luisteren. Dankjewel.

0: Backstreet Boys bij Joe en I Want It That Way. Giel Kuijn!
1: Hey! Hallo, goedenavond.
0: Ik heb net even in lijstjes gekeken voor de Ethisch Top 800. Jij zo meteen denk ik ook weer.
1: Zeker weten.
0: Toch?
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: Ik wil nog eigenlijk één dingetje eventjes checken. Dat heeft te maken met de wasstraat woensdagmorgen.
1: Ja.
0: Tussen 4 en 7 middags kun je je auto laten wassen bij Anak in Nijmegen.
1: Mm-hmm.
0: Aan de Energieweg, want er zijn er 2. Dus dat is even goed om op te letten. Ja. Hoe staat het met jou? Hoe is het met jouw auto, Guido?
1: Die kan wel weer een beurtje gebruiken. Ja, ik ben over een dijk gereden. En dan weet je, ja, dan zit je weer vol met vliegen. Of tenminste de auto dan, hè?
0: Ja, ja, precies. Ja, ja, dat kan er natuurlijk onstuimig aan toe gaan.
1: Ja, dus dat is niet normaal. Het was echt een bloedbad.
0: En dat krijg je er lastig vanaf?
1: Niet normaal.
0: Dan kun je echt met z'n tweeën met een spons op staan wrijven. En dan wil het er nog blijven zitten. Ja, die vliegjes.
1: Ik heb dus laatst geleerd toen ik bij de car wash was. Dat je dat dus zo snel mogelijk moet doen. Want als je het lang laat zitten. Dan trekken de eiwitten uit die vliegjes in je lak. Dus je moet er snel bij zijn.
0: En toen waren we allemaal fucked. Want dat doet natuurlijk helemaal niemand. Dat is inderdaad het grootste probleem.
1: Ja, precies. Dus dat moet je dan in je systeem krijgen.
0: Nog even één dingetje. Ben jij nou een beetje klaar voor je doen morgen? Was dat woensdag?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Want het is wat, zeg.
1: Ja,
0: dan zit jij zo meteen het nieuws te brengen naast een wasstraat.
1: Hebben wij een goede plek eigenlijk? Staan we droog?
0: Of? Ja, dat zal toch wel.
1: Moet ik toch
0: bepaalde
1: kleding aan doen? Regen pakken?
0: Hoe laat ben je er?
1: 2 uur ben ik er.
0: 2 uur. En mag ik nog heel even vragen, welke schoenmaat heb jij?
1: Is dat belangrijk?
0: Ja.
1: Oh, ja. 7,48.
0: 7,48.
1: Soms
0: 7,48.
1: 47.
0: 47. 47, 48.
1: 49, kan ook soms.
0: Zo. Want ik kreeg namelijk, ik heb een mailtje gekregen van iemand van de wasstraat.
1: Ja.
0: Van Melanie is dat. Die zegt, zouden jullie tegen jullie team kunnen benadrukken dat het morgen belangrijk is om op het terrein veiligheidsschoenen te dragen?
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Ik wilde juist een 3-30 pak kopen. Loop ik daar met.
0: Nee, dat is,
1: oh, is dat serieus? Oké. Okay.
0: Ja, dat is, dat is heel, heel belangrijk. De veiligheid staat daar voorop. Dus we krijgen waarschijnlijk schoenen aan met stalen neuzen. Dus vandaar dat ik het even vraag.
1: Dat is een beetje wel bij bowling altijd. Ja. Een soort van gênant loop je daar.
0: Ja,
1: je weet
0: ja,
1: niet of de schoenen aangehad. Je denkt, jij ziet een leuk huis van boven, maar van onder denk je...
2: Okay. Maar bestaan die schoenen wel in maat 62?
1: Anders zagen we een stukje van de voorkant.
0: Oh, dat kan ook nog. Dan zagen we de voorkant. Maar ja, dan ben je
1: de stalen
0: neuzen.
1: Ja. Nee,
0: dan moeten we de achterkant zagen we eruit. Maar goed, dan komt het goed. Dan heb ik in ieder geval maat 47, 48.
1: Ja. Ja, misschien 79.
0: Zo doe je zeg.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, oké. Okay. Ja, ja. Ik geef het in ieder geval door. Morgen was dat woensdag, vergeet het niet. Kom gratis je auto wassen tussen 4 en 7 bij de Anak in Nijmegen. Zorg dat je er bent. Guido Kuijn naar het nieuws van 7 uur. En onder andere, What's Love Got to Do With It?

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl. Get ready for the OG. All y'all
4: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo. Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
8: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent en vruchtenjam. Verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikini's Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
10: Pas je eindelijk

0: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
6: Bij Euro.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
4: vakantie.
3: ANWB en gaan.
5: Met muziek van Tina Turner en ook Michael Jackson. Het nieuws van 7 uur, gelezen door Marcel van Beest.
6: Goedenavond. Steeds groter is de kans dat je tandarts van buiten de EU komt. Een aantal is de afgelopen jaren meer dan verdubbeld, ziet Nieuwsuur. Een kwart van de tandartsen in ons land komt uit het buitenland. De branchevereniging zegt dat er hier te weinig worden opgeleid. Komt er genoeg steun voor het financiële huishoudboekje van het kabinet? Na gesprekken blijft financiënminister Heijnen hoop houden. Links- en rechtse partijen hebben er een hard hoofd in. Heel verschillend wordt er gedacht hoe de komende jaren geld uitgegeven moet worden. Over 2 weken moet er meer duidelijk zijn. Een salmonellabesmetting in Engeland. Een dode is er gevallen en er zijn honderden zieken. Waar ze besmet zijn geraakt is nog onduidelijk. Veel mensen zeggen dat ze buiten de deur hebben gegeten toen ze ziek werden. Er lijkt een link te zijn met geïmporteerde eieren. En dikke kans dat Madonna weer wat met muziekprijzen gaat winnen. Ze is 11 keer genomineerd bij de MTV Video Music Awards. Onder meer voor beste video en artiest van het jaar. Taylor Swift volgt met 9 nominaties. Eind september worden de muziekprijzen uitgereikt. Het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht buien. Morgen een mix van buien en zon bij 1 graad of 20.
5: Zo verkeerde Flitsmeister dan nog. Het is in het hele land doorrijden. Behalve op de A50 Os-Arnhem tussen Renkum en Grijshoord is het wegdek in slechte toestand. De rechte rijstrook is dicht. Even vertraging valt mee hoor. 5 minuten.
7: De beste 80's horen bij Joe. Vanaf volgende week woensdag de 80's Top 800. 8 dagen lang 800 80's hits. Dit is Joe met Guido Kuijn.
5: Ja, en laat ik meteen een momentje pakken om een paar mensen te bedanken. Martijn Straatman, Annemarie Abswoude en Jolanda Felix. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ze hebben namelijk hun stemlijstje al ingevuld voor de Joe 80's Top 800. Op dat lijstje hebben ze allemaal de nummer 195 van vorig jaar gezet. Waar ze volgende week in de lijst terechtkomt, dat hoor je volgende week. Maar nu kun je nog stemmen in de app van Joe op bijvoorbeeld...

Straks iets na 7:30, een nieuwe ronde van Minute to Win It. En dit was Peter Allen, I Go to Rio. Nou, ik zou het bijna doen. Ik was net gewend aan de warmte, krijgen we weer een bak met regen over ons heen. En ik zat te kijken naar de voorspelling voor morgen. Jawel, weer regen. Sterker nog, waar ik woon, heb ik 90% kans op regen. Maar gaat het dan de hele dag plensen? Nou, dat hoeft dus niet. Het gaat dus letterlijk om de kans dat er überhaupt regen valt waar jij bent. Is het een minuut? Is het een uur? Dat weet je dan nog niet. Maar ik ben een positieve jongen. Dus ik focus me op die 10% dat het droog blijft. Morgen gewoon korte broek aan. Zometeen UB40, Maybe Tomorrow, naar Michael.

0: Bij Joe. Goedenavond, Guido hier. En stel je voor, hè, je zit bij een bandje, je hebt wat liedjes al en je bent de achtergrondzanger. En je denkt, oh vet, nu mag ik al die mooie teksten gaan zingen die zijn bedacht door de beste songwriters. Je vraagt aan je medebandleden, wat moet ik doen? En je krijgt dit te horen.
1: That's really cool. What's my part? Do, do, do, do, do, do, do. No, no, come on, I'm doing
2: God of Thunder.
0: Ja, Gene Simmons van Kiss. Je hoeft alleen maar du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du te zingen. Voor de rest hebben we eigenlijk weinig van je nodig. Wat zal die gebaald hebben? Geen filosofische teksten, maar wel een dikke hit. Short Kiss, I was made for love.

0: met John Secada, Just Another Day. Ik heb zo nog John Travolta en Olivia Newton-John voor je. You're the one that I want. En ook Bon Jovi komt eraan. En nog kans op lekkere prijzen. We spelen zo een nieuwe ronde van Minute to Win It. Daarbij moet je binnen 1 minuut 5 begrippen raden die ik aan je ga omschrijven. Dus ik hoop dat het goed gaat. Maar als het je lukt om ze alle 5 te raden binnen de minuut, dan win je het jouw prijzenpakket en een dagje erop uit. Wil je meespelen? Stuur dan nu via de app van Joe het woord winnen. Dus het woord winnen via een bericht in de app van Joe zou goed kunnen zijn voor die prijzen. Spreek ik je zo?
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: vakantie.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
3: vakantie!
2: ANWB en gaan.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro.

0: naar Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.

0: Is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Ben jij er klaar voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada? Maar zie je beren op de weg?
8: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Elke ochtend zijn Koen en Sander er weer. Vanaf 6 uur bij Joe, de Koen en Sander Show. Dit is Joe met Guido Kuijn.
10: En een nieuwe ronde van Minute to Win It zometeen. Wil je meespelen? Stuur winnen via de app van Joe. En John Travolta.

0: bij Joe. Zometeen nog Meatloaf, I Do Anything For Love. En ook Softcell, Tainted Love, liefdesblokjes.
1: Minute to Win It.
0: Allemaal na een nieuwe ronde Minute to Win It. Bel ik met Patrick vanavond. Hallo Patrick.
2: Hoi Guido.
0: Hey, drukke dag gehad?
2: Ik heb een hele drukke dag gehad, ja. Oh. Lekker.
0: Oh, goed zo. Fijn, want je bent verder op de weg, hè?
2: Ik rijd bloemen.
0: Oh, wat leuk. En in dan zo'n gigantische vrachtwagen of in een busje? Of in
2: gewoon in een klein busje door de Bollenstreek hier. Oh, lekker bestellingen wegbrengen.
0: Oh, dus echt bij de mensen thuis kom jij?
2: Ik kom bij de mensen thuis, persoonlijk wel, ja.
0: Hoeveel vrouwen maak jij op een dag blij?
2: Veel te weinig.
0: Te weinig nog. Is het een beetje druk ook nu in de bloemenhandel?
2: Met dit weer gaat het weer lekker opstarten. Met dat hete weer is het niet veel.
0: Is dat zo? Weinig. Is het al rustig als het warm is?
2: Als het warm is, ja, de bloemen houden niet zo van warmte. Met dit, nee. Die staan dan niet zo lang, zeg maar.
0: Ja, maar dan zou je toch zeggen dat je er meer verkoopt? Hoe eerder ze verwelken, hoe meer handel jij hebt.
2: Met het weer?
0: Nou, met die hitte bedoel ik.
2: Na de hitte of voor de hitte?
0: Nou, we begrijpen elkaar niet meer. Hier komen we nooit meer uit. Nee. Dit belooft veel goed voor Minute to Win It.
2: We bellen elkaar persoonlijk wel even zo.
0: Ja, dat laten we dan maar doen. Patrick, in Minute to Win It moet je in 1 minuut 5 begrippen raden die ik ga je voor je gaan omschrijven, dus alle sterkte. Onder het toeziend oog van een strenge jury. En die jury heeft een grote rode knop. Dus als ik iets verkeerd doe, ik mag bijvoorbeeld niet letterlijk iets vertalen, dan hoor je dit. En dan moet ik mezelf verbeteren. Heb je alle 50 begrippen binnen de minuut goed, dan win je het Joe prijzenpakket en een dagje erop uit van leukstetickets.nl. Ben jij er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Mooi Patrick, helemaal dan gaan top. We beginnen in 3, 2, 1, go! Hiermee doe je een wijnfles dicht. Dit zit erin.
2: Kurk.
0: Ja, kurk is goed. Hier kun je schilderijen kijken in Amsterdam. Het grootste
2: museum.
0: Ja, maar hoe heet dat, die grote in Amsterdam?
2: Rembrandt Museum.
0: Nee. De staat noem je ook wel het... Puntje, puntje. Nee, oké.
2: Okay. Rijksmuseum.
0: Ja, het Rijksmuseum, super. Als iets niet dichtbij is, maar juist heel...
2: Ver weg.
0: Ja, dan gebruik je om dat te zien een...
2: Verrekijker.
0: Ja, dit is een van de grootste comedians van Nederland. Van meneer Cactus, van Heel Holland Bak presenteert hij.
2: André van Duin.
0: Ja, en dit is, nou helemaal jouw straatje, dit is een plant. Vind je vaak in de woestijn en hij is nogal prikkelbaar.
2: Cactus.
0: Ja, een cactus! Oké, Patrick.
2: Ja.
0: Duidelijk ons verhaal over de bloemen was. Hoe goed we ons hebben hersteld. Je hebt gewonnen het Joe prijzenpakket en een dagje erop uit van leukstetickets.nl. En daarmee kan je bijvoorbeeld naar Dierenpark Amersfoort, Snow World of een dagje wellness bij International Wellness Resort.
2: Dus, super, top.
0: Kijk maar waar je heen gaat. Ik wens je
2: heel blij mee.
0: Heel veel plezier.
2: Dankjewel.
0: Nog één laatste vraag. Hoe hou je je bloemen nou goed?
2: Hoe heet je bloemen goed?
0: Ja.
2: Altijd schuin afsnijden. En het druppeltje chloor in het water. Dat blijft het water schoon in de vaat ook.
0: Nou, geweldig. Goeie tip, Patrick. Die neem ik mee.
2: Dankjewel.
0: Doei.
2: Hoi.
0: Morgen een nieuwe ronde van Minute to Win It. Jezelf opgeven doe je dan ook weer via de app van Joe. En Meatloaf hoor je na Softcell.

bij Joe. En heb jij er ook zo eentje? Een naam die altijd verkeerd gespeld wordt. Ja. Ik heb er zelf ook last van. Want denk eens na, hoe schrijf je Guido? Nee, het is niet met een U. Nee, moet ik dus altijd zeggen. Guido is met G-I-D-O en dus niet Guido. Maar gelukkig ben ik niet de enige die er last van heeft gehad. Ook Donna Summer had er last van. Eigenlijk heette zij Donna Sommer met een O. Maar toen haar eerste plaat uitkwam, en er kwam een hoesje, had iemand per ongeluk Summer erop gezet in plaats van Sommer. En bescheiden als ze was, durfde ze er niks van te zeggen en is ze de rest van haar leven doorgegaan als Donna Summer. Maar niet onverdienstelijk. Je hoort er nu bij Joe met Could It Be Magic.

0: zeggen Donna Sommer. Could It Be Magic bij Joe. Zometeen Michael Sambello, ook Bryan Adams komt eraan. En nog een liedje uit de top 40 van vandaag in 1987. Ik heb er weer twee voor je in de app van Joe klaarstaan. Maar ik ga er maar eentje voor je draaien. En kiezen en spieken welke het zijn mag nu alvast. Ik laat je zometeen hier horen welke liedjes je uit kunt kiezen. En het nieuws met Marcel komt er ook aan. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. Ja, in het nieuws alles over een dure medische misser van een ziekenhuis in Amsterdam.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Yeah! Zo, die hebben er zin in.
7: En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch.
10: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
11: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
13: Dat zeg ik.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
18: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl. Voel mij zo
21: free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
22: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
21: Wow, dit is echt nice.
22: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
23: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
24: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nushin, Raantje Papi
0: Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
2: Met muziek van Bryan Adams en Michael Cimbello. Na nieuws van 8 uur door Marcel van Beest.
13: Goedenavond. Een boerenprotest morgen langs alle gemeentehuizen in Drenthe. Ze willen daar handtekeningen verzamelen en daarna aan de provincie aanbieden. De boeren willen zo hun zorgen uiten over de jongste stikstofplannen van het kabinet. 1000 boeren worden er verwacht en ze beloven niet over de snelweg te gaan. Een dure medische misser voor een ziekenhuis in Amsterdam. Het UMC test een patiënt positief op hepatitis C. Maar de man hoorde pas 26 jaar later dat hij de infectie had, weet het AD. Nu heeft hij leverkanker en heeft hij nog maar een korte leven. Het ziekenhuis moet nu smartengeld betalen. 5 doden bij een aanval van Israël op Gaza. Meer dan 10 mensen raakten gewond. Een café werd onder vuur genomen. Israël zegt dat daar terroristen van Hamas zaten. Vorig jaar sloten beide partijen nog een wapenstilstand, maar sinds die tijd vielen er bij aanvallen ruim 1200 doden. En op het WK hockey heeft Nederland gewonnen van Argentinië. Het werd 3-1. Nederland is nu zeker van de tweede groepsfase. Gisteren haalden de vrouwen ook de tweede ronde. Premier Jette zat in het publiek in Amstelveen met een oranje sjaal om. Zijn vriend speelt voor Argentinië. Het weer van Weerplaza. Morgen een mix van buien en zon bij een graad of 20.
24: De beste 80's horen bij Joe.

0: met Guido Kuijn.
1: En stemmen op de Joe 80's Top 800 doe je nu in de app van Joe of joe.nl. In je lijstje mag je maximaal 40 liedjes zetten. En ik kan me voorstellen, dat is moeilijk. Moet je er misschien een paar laten vallen. Of het gaat juist de andere kant op. Sarah Pullen die heeft dat op haar stemlijstje meegemaakt. Zij is heel kieskeurig geweest. Alleen haar favoriete liedjes stonden op de lijst. En het zijn er maar 5 geworden. Ik zie ABBA, Lay All Your Love on Me. Ik zie Doe Maar, De Bom. Beach Boys met Kokomo. Sting met Englishman in New York. En deze ook lekker. Michael Cimbello, Maniac.

0: uit je ziel. Brian Adams en Heaven bij Joe. Destijds de 70s, 80s en 90s. Met zo nog Meja en ook Queen. We are the champions. Het is 18 augustus 2026. De dag dat we leerden dat Gen Z veel meer op zoek gaat naar echt contact. Want datingapps worden bij hen namelijk al maandenlang minder populair. Met één uitzondering, Breathe. Want bij Breathe blijf je niet eindeloos chatten met iemand, maar spreek je direct af. En ook date-evenementen zoals speeddaten worden populairder. En volgens experts is dat niet gek. Want betekenisvolle relaties en intimiteit bouw je niet op door te swipen, maar door samen dingen te beleven. En het is dinsdag, nog 2 dagen tot het Formule 1 weekend in Zandvoort van start gaat. Eigenlijk is er nog helemaal niks te zien, maar toch staan er al een hoop fans in Zandvoort te kijken. Want de eerste vrachtwagens van de Formule 1 teams komen al aan en die worden volop gefotografeerd. En het is natuurlijk de laatste keer dat de F1 in Zandvoort neerstrijkt. Maar het circuit is niet bang dat het daarna helemaal stilvalt, want de agenda blijft goed gevuld met allerlei andere races.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: En race nu naar de app van Joe voor een muzikale keuze. Ik heb 2 liedjes voor je klaarstaan uit de top 40 van een tijdje geleden. Het is tot de top 40 van vandaag, 18 augustus, maar dan in 1987. Toen, in de top 40, stond VOF de Kunst.

0: Nou, dat zingen ze dan niet, hè? Queen and We Are the Champions bij Joe.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: En we waren ons muzikaal gezien even in het jaar 1987. Het jaar dat we op de wereld met 5 miljard mensen waren. Maar dat zijn er inmiddels een stuk meer geworden. Ja, we gaan echt als konijnen, het is niet normaal. De huidige wereldbevolking is 8 miljard 311 miljoen 359.058, 62, 4. Het gaat nog steeds als een gek. Er komen een hoop mensen bij. Maar dat is leuk, want dan kunnen er heel veel mensen meestemmen op... Oh ja, die had je ook nog. Ik heb 2 liedjes afgestoft uit de top 40 van vandaag. 18 augustus, maar dan in 1987. Toen in de top 40 stond VOF de Kunst en 1 kopje koffie. En ook Dennis Edwards en Shada Garrett, Don't Look Any Further.

0: was het een strijd. In de app van Joe stond VOF de Kunst dik en dik voor met 70% van de stemmen. Maar toen werd het 60% voorsprong. Toen stond het gelijk. En uiteindelijk is met 51% van de stemmen de winnaar van vanavond toch Dennis Edwards en Shade Garrett. Don't look any further.
1: Oh ja, die had je ook nog.

die had je ook nog voor vandaag. Dennis Edwards en Shader Garrett. Don't look any further bij Joe. Morgen een nieuwe editie van Oh ja, die had je ook nog. Dan kun je stemmen uit twee liedjes uit de top 40 van morgen, maar dan in 1975. En zometeen bij Joe, Lighthouse Family met Hi. Ook Bob Marley en U2, Sunday Bloody Sunday.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
5: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus

0: It's playtime.
1: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl. Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door LeuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op LeuksteTickets.nl. Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl. Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Prix Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Dit is Joe met Guido Kuijn.
10: En op de wereld worden er heel veel mensen geboren, maar in Nederland te weinig. Ik heb zo meteen de oplossing. En Lighthouse Family hoor je naar jullie.

Lighthouse Family en Hi bij Joe. Goedenavond, Guido hier. En had je het gehoord gisteren in het nieuws dat twintigers in Nederland te weinig kinderen krijgen? Ik heb even over nagedacht. En ik heb iets nieuws bedacht. Probeer eens de Bob Marley methode. Wel eens van gehoord? Nee, dat kan ook niet, want ik heb hem net bedacht, maar... De Bob Marley-methode is als volgt. De beste man is maar 36 jaar oud geworden... maar heeft in die beperkte tijd toch 11 kinderen op de wereld gezet. Ja, en dat heeft hij gedaan bij verschillende vrouwen. Moet je thuis maar even overleggen of dat oké is. Maar hij heeft ook wel echt zijn best gedaan... om genoeg kinderen op de wereld te zetten. Want op een gegeven moment is hij in 1 maand tijd... vader geworden van 3 kinderen... bij 3 verschillende vrouwen. Ja, kan je een hoop van zeggen, maar die vrouwen en die kinderen leven nog steeds van die alimentatie. Allemaal betaald door zijn muziek. No Woman, No Cry. Je hoort Bob Marley en de Wailers bij Joe. Of is het No Baby, No Cry?

0: nog het weer. Morgen begint de dag zonnig, maar in de loop van de dag steeds meer bewolking. Met kans op een stevige bui. It's raining man! Hallelujah, it's raining man! Amen!
1: Als ze eenmaal in je hoofd zitten, gaan ze er niet meer uit. De hits uit de jaren 80. Vanaf volgende week woensdag. De Joe.

0: Way to Heaven bij Joe. Ja, en ik weet niet hoe het met jouw kalender staat. Maar bij mij staat volgende week woensdag rood omcirkeld. Want dan begint hij de Joe 80's Top 800. De 800 beste liedjes uit de 80's. Volgens jou wordt in de app van Joe en Joe.nl druk gestemd op de lijst. En Joe-luisteraar Veronica heeft dat ook al gedaan. En ja, Veronica, jij hebt echt alles, hè?
1: Ja, qua platen bijna alles. Ik heb er nu ongeveer, ik denk, 7.
0: Oh, dat vind ik al best wel wat.
1: Ja.
0: Hey, en waarom ben je zo'n fan van Kate Bush?
1: Ja, ik vind dat zij gewoon een hele mooie stem heeft. En haar muziek is gewoon, ja, heel erg magisch, laten we daarop houden.
0: Magisch?
1: Ja, ik vind gewoon, als ik naar haar muziek luister, dan het is gewoon zo prachtig. En ik kan er gewoon de hele dag naar luisteren eigenlijk.
0: Nou, wat leuk om te horen. Dus wat jou betreft mag dit liedje heel hoog eindigen in de Joe 80's Top 800.
1: Nou, voor mij gaat het zelfs op nummer 1 staan.
0: Heel goed. Wie weet gaat het gebeuren. Wil je nog een oproep doen aan heel Nederland om te stemmen op Kate Bush?
1: Ja, ik zou zeggen, iedereen moet zeker op Kate Bush gaan stemmen. Lekker haar hoog op die lijst gaan zetten. En wie weet, misschien staat ze op nummer 1.
0: En met welk liedje?
1: Maar nooit. Met Running Up That Hill.
0: Running Up That Hill. Ik ga je betoveren, Veronica. Ik ga Kate Bush voor je draaien.
1: Heel erg bedankt.

0: Womack en Womack, Teardrops bij Joe. Met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Straks Charles en Eddie, ook Madonna komt eraan. En het nieuws krijg je van Marcel. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. Ja, in Amerika is de rechtszaak begonnen tegen Meta. Oh ja. En dat is dat techbedrijf achter Facebook en Instagram. Zometeen meer.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
6: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Ben jij er klaar voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada, maar zie je beren op de weg?
8: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours, de Amerika- en Canada-specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
9: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
5: Magazijnleegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
6: Met Madonna, La Isla Bonita, na het nieuws van 9 uur door Marcel van Beest.
7: Goedenavond. Spijt van het kabinet voor het laten delen van informatie over een datakluis. Daarin zat een schat aan informatie over de toeslagenaffaire. In 2022 bestond die kluis al. Een jaar geleden werd het pas gedeeld met de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat er geen opzet is geweest. Opnieuw een arrestatie voor een mishandeling in Den Bosch. Daar werd in juni een vrouw op de fiets klemgereden. Daarna werd ze mishandeld en bespoten met rode verf. Er was al een verdachte gepakt. De politie zegt dat het geweld te maken heeft met de komst van een AZC. De rechtszaak tegen Meta is begonnen. Meerdere Amerikaanse staten hebben het techbedrijf aangeklaagd. Ze vinden dat Facebook en Instagram schadelijk zijn voor jongeren. De platforms zouden zo zijn gemaakt om er verslaafd aan te raken. Meta kan een boete krijgen en gedwongen worden de platforms aan te passen. En een nieuwe Barbie is eruit gebracht van Marilyn Monroe. De pop is geïnspireerd op de outfit uit een film begin jaren 50. Daarin zong ze het nummer Diamonds Are a Girl's Best Friend. Het is niet heel toevallig dat er nu een Barbie van Monroe wordt uitgebracht. Het is haar 100ste geboortejaar. Het weer van Weerplaza. Vanavond lokaal een bui, in de nacht volgen en meer. Het koelt af tot 13 graden. Morgen eerst buien, later zon bij een graad of 20.
8: De beste 80's. Horen bij Joe. Vanaf volgende week woensdag. De 80's Top 800. 8 dagen lang. 800 80's hits. Dit is Joe met Guido Kuijn.
6: Ja, zin in. Volgende week woensdag starten Joe 80's Top 800. Stemmen op jouw favoriete 80's hits doe je nu in de app van Joe en Joe.nl. En Alain heeft dat ook gedaan en stuurde me een audio-appje.
9: Voor de Joe 80's Top 800 heb ik gestemd op La Isla Bonita van Madonna. Simpel zat, Joe. Dit is gewoon de koningin van de jaren 80. En natuurlijk hoort deze thuis in de lijst.
6: Zo is het.

0: Joe.
1: Ja, vroeger deed ik het altijd met de hand. Maar tegenwoordig laat ik het toch liever doen, hoor. Ik heb het over mijn auto wassen. Morgen wasstraat woensdag bij Kai in de middagshow hier op Joe. Tussen 4 en 7 staat hij bij de Anna Car Wash aan de Energieweg in Nijmegen.

bijvoorbeeld naar de tandarts met je kinderen. Je kunt vrienden helpen verhuizen. Of eindelijk een keer langs de bouwmarkt voor het ene kastje dat je al 2 maanden wil kopen. En dan moet je hem nog in elkaar zetten, hè? Allemaal van die dingen waar je vrij voor kunt nemen. Maar bij jongeren is dat tegenwoordig anders. Ja, die nemen steeds vaker vrij om uit te brakken. Dan hebben ze bijvoorbeeld een festival gehad op zondag. En dan nemen ze de maandag vrij om de hele dag in bed te liggen. Ja, ik merk dat ik een oude man begin te worden. Ik vind hier namelijk wat van. Vrijnemen om in je bed te liggen vind ik geen vrijnemen. En het ergste is nog, ze vinden ook nog dat ze begrip moeten tonen. Sprakeloos. Ik denk dat ik morgen vrijneem. Ik ga de hele dag in mijn bed liggen. Net als al die jongeren van tegenwoordig.

0: Goo Goo Dolls.
1: Ivers bij Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Straks Alison Moyet, Is This Love? Oh, Kenny Rogers en Dolly Parton, Islands in the Stream. En ik heb hier nog 100 euro liggen, joh. Zometeen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. En wil je kans maken op 100 euro? Pak dus snel de app van Joe bij en stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Welke kleur heeft een briefje van 100 euro? Want ja, je wil 100 euro winnen, maar dan moet je wel weten hoe het eruit ziet. Welke kleur heeft een briefje van 100 euro? Stuur het in, via bericht in de app van Joe. Maak je misschien wel kans op 100 euro.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
8: De hete zomer, Crayon rolluiken.
9: Geluidsoverlast.
8: Crayon rolluiken, zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
10: Oh, het riool is verstopt.
11: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor

0: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
1: Daar zit Sophie.
2: Hi.
1: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
2: Met Sophie.
1: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul. Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: beren op de weg?
1: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours, de Amerika- en Canada-specialist. Check deyogatours.nl voor jouw reis op maat.
2: Nu naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
2: Aldi.
5: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Elke ochtend zijn Koen en Sander er weer. Vanaf 6 uur bij Joe, de Koen en Sander Show. Dit is Joe met Guido Kuijn.
3: En welke kleur heeft een briefje van 100 euro? Stuur het in via een bericht in de app van Joe, want dan maak je kans op die 100 euro... in een nieuwe ronde van de 10 voor 10 zometeen. Ross Stewart hoor je naar Kenny Rogers en Dolly Parton.

0: Rod Stewart. Do you think I'm sexy? Bij Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s met zo nog Alice de Moyer.
1: De 10 voor 10.
0: Ook een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Kans op 100 euro vanavond voor Ellen. Hallo Ellen.
2: Goedenavond.
0: Jij komt net van de tennisbaan.
2: Ja, toch?
0: Wat
2: klopt.
0: Leuk. Doe je dat al lang?
2: al een jaar of 15, denk ik.
0: Oh, joh. Oh, dus jij bent heel goed.
2: Nee, dat valt mee. We doen ons best.
0: Heel goed, heel goed. En tegen wie tennis je dan een beetje?
2: Ja, tegen jonge mensen, maar ook leeftijdsgenoten. Dus mix spelen we of dames dubbel.
0: Oh, leuk, leuk. En misschien een beetje een rare vraag, hè, om te stellen aan een tennister. Maar ik wilde toch een keer aan een vrouwelijke tennister gevraagd hebben. Ben jij een kreuner?
2: Nee.
0: Nee, nee. Ja, want als ik aan tennis denk, dan denk ik aan dit.
2: Dat doen we niet aan mee.
0: Oké. Gewoon normaal een beetje inhouden. En alle energie in die bal stoppen die je slaat. Snap ik. Oké, heb ik dat in ieder geval gecheckt. Ellen, zometeen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Kans op 100 euro. Wat ga je ermee doen?
2: Misschien shoppen.
0: Misschien shoppen voor nieuwe tenniskleren.
2: Ja, wie weet.
0: Want ja, dat slijt natuurlijk als een gek als je er 15 jaar mee op de baan staat.
2: Nou, zeker.
0: Heel goed. Spelen we daar zo meteen voor. Over 7 minuten een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Kans op die 100 euro voor Ellen. Ik ben benieuwd, Ellen.
2: Ja, ik ook.
0: Ik ook. Ja, heel goed. Fijn. We gaan het zo meteen horen. En ook wet. Hoor je naar Alice de Moyer.

0: bij het weerbeeld van tegenwoordig. Wet, wet, wet. Love is all around bij Joe. Met zo nog Paul Young, Love of the Common People.
1: De 10 voor 10.
0: Na een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Ellen, die speelt vanavond mee, komt net van de tennisbaan af. Het is geen kreuner bij het tennissen. En als ze geld wint in de 10 voor 10, dan gaat het naar nieuwe kleding. Ellen, nogmaals goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Nou, daar ga je. Ben je zenuwachtig?
2: Beetje.
0: Ach, gezonde spanning is altijd goed. Is altijd goed. Maar laat het niet de overhand nemen, hè?
2: Nee, ik ga mijn best doen.
0: Heel goed. Je krijgt zo meteen 10 vragen en per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus sowieso maximaal 100 euro te verdienen in de 10 voor 10. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik een sport, noem ik echt een sport. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Ja, ja,
0: okay. Duidelijk. Nou, dan kunnen we beginnen. Vraag 1, Ellen. Die heb je cadeau gekregen, want die heb je beantwoord in de app van Joe. Welke kleur heeft een briefje van 100 euro?
2: Groen.
0: Is daarop 10 euro. Vraag 2. Welke maand zit er voor oktober?
2: September.
0: 20 euro. Vraag 3. Welke dierentuin vind je in Amsterdam?
2: Attus.
0: Kijk, lekker begonnen, Ellen. Je staat op 30 euro. Vraag 4 is een rekenvraag. Hoeveel is 52 gedeeld door 4?
2: Half.
0: Oh, dat is toch echt te laat. Wat jammer. Wat zei je nog buiten de tijd?
2: 13,5.
0: Oh, ja, nee, dat is net iets te veel. Het is 13.
2: Ja. 13, ja.
0: Maar helaas, je antwoorden te laat. Daarom ben je voor nu je geld kwijt. Maar we gaan gewoon verder met vraag 5. Met 0 euro op de klok. Hoe noem je zang zonder muzikale begeleiding?
2: A cappella.
0: Je staat er op een tientje. Lekker, Ellen. Vraag 6. Van welke vis wordt gravat laks gemaakt?
2: Van makreel.
0: Nee, nee, van zalm.
2: Okay.
0: Je blijft staan op 10 euro. Vraag 7. Van welk automerk zijn de types Prius en Yaris?
2: Toyota.
0: 20 euro. Vraag 8. In welke provincie ligt de plaats Uden?
2: Utrecht.
0: Nee, Noord-Brabant is dat. Je blijft staan op 20 euro. Vraag 9. Wat voor drankje kennen we als Merlot?
2: Wijn.
0: Ja. Ja, rode wijn is dat. 30 euro. En dan de laatste vraag, Ellen. Ik hoop dat we er nog 40 euro van kunnen maken. Welke kleur is je bloed spreekwoordelijk als je van adel bent?
2: Blauw.
0: Ja. Kijk. Die vraag beantwoord je weer knijtersnel en het is nog goed ook. Blauw bloed brengt jou op 40 euro, Ellen.
2: Ja, mooi bedrag.
0: Dat is zeker lekker. Joh, een paar minuten geleden had je het nog niet, hè?
2: Nee, daarom.
0: Nee, nee, nee. Dan kan je een mooi tennispakje van kopen, hoop ik.
2: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Oké, okay, fijn. Nou, alvast veel succes met uitzoeken en veel tennisplezier ervan, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Dag Ellen.
2: Fijne avond.
0: Morgen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Jezelf opgeven doe je morgenavond iets voor half 10.

0: Love of the Common People bij Joe. Het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen Diana Ross, I'm Coming Out. Ook Ten Sharp komt eraan, net als Toto, Stop Loving You. En het nieuws krijg je van Marcel. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. Ja, natuurlijk heel veel zwaar nieuws, maar ook heel mooi dierennieuws uit NS.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums.

0: business.
1: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: It's play.
11: It's playtime.
12: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
13: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
14: Goed, het is gelukt.
13: Wat is er gelukt?
14: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
13: Fluitje van een cent dus?
14: Nou, het was wel wat meer dan dat.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
16: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
17: Kozijnshop. De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
16: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
18: Kozijnshop.
19: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
20: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
19: Die flitsers met Tom bij TomTom.
21: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Dit is jou.
25: Het nu.nl nieuws van 10 uur.
26: Goedenavond. Steeds meer grip is er op de natuurbrand in België, vertelt deze verslaggever van de Vlaamse omroep VRT.
27: Er zal dus nog de hele nacht doorgewerkt worden. Vandaag waren er ook enkele opflakkeringen, maar echt uitbreiden doet de brand niet meer.
26: De brandgangen in natuurgebied Hogevenen lijken te helpen. Blushelikopters kunnen de brandweer niet helpen. Het zicht is te slecht door de lage bewolking en rook. Onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Tientallen jongeren komen er elke avond bij elkaar. Al een paar avonden is er een kat-en-muisspel met de politie. Ook wordt er vuurwerk afgestoken, weet Omroep Gelderland. Het zou allemaal te maken hebben met een burenruzie. 8 mensen zijn vanavond opgepakt. Een explosie in een school in Afghanistan. Meer dan 40 kinderen raakten gewond. Ze zijn tussen de 9 en 14 jaar. De explosie werd veroorzaakt door een handgranaat. Vermoedelijk was het achtergebleven na de oorlog in het land. En de golfbaangans van Eemnes is weer terug. Het dier werd vorige maand geraakt door een golfbal. Degene die dat deed, voelt zich nog steeds schuldig, was te horen bij Hart van Nederland.
0: Het was een enorme schok dat ik deze gans heb geraakt. Mijn complimenten aan de verzorgers die 6 weken ervoor gezorgd hebben. En ik hoop dat hij heel erg in het water blijft.
26: Feestelijk is de gans in Eemnes te water gelaten. Het weer van Weerplaza, vanavond lokaal een bui, in de nacht volgen er meer. Het koelt af tot 13 graden. Morgen eerst buien, later zon bij een graad of 20.
25: De beste 80's horen bij Joe. Vanaf volgende week woensdag de 80's top 800. 8 dagen lang 800 80's hits. Dit is de avond van Joe.

0: hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Oh, het riool is verstopt.
5: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
9: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
8: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
14: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
15: Rustig, adem in,
14: ja, maar misschien
15: uit.
14: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
15: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkidis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
16: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
1: Kozijnshop.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend.
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
1: Kozijnshop.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Hey, dat is Tom die net parkeert.
1: Hey, oh, sorry.
0: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
0: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
3: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
7: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
6: Autovakantie in Europa? Reis splitsvrij met Tom by TomTom.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
11: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
12: Dit is jou.
13: Het nu.nl nieuws van 11 uur.
14: Goedenavond. Boeren gaan weer protesteren. In Drenthe gaan ze morgen handtekeningen halen bij alle gemeentehuizen. Ze willen zo hun zorgen uiten over de jongste stikstofplannen. Intussen lijken we een beetje klaar met de boerenacties. 2 op de 3 Nederlanders heeft één vandaag uitgezocht. De natuurbrand in België is onder controle. Wel gaat het blussen nog gewoon door.
15: Ja, het doel is om het vuur volledig te omsingelen en dat is bijna het geval. Het zou de komende uren moeten gebeuren en dan is het doel voor vandaag bereikt.
14: Een verslaggever was dat van de Vlaamse omroep VRT. De brand breidt dus niet meer uit. Experts denken dat het herstel van de natuur tientallen jaren gaat duren. De drummer van ZZ Top is overleden. Frank Beard kwam kort na de oprichting in 1969 bij de rockband. Hij trad nog regelmatig op. Frank Beard is 77 geworden. En steeds meer gaan we naar date-evenementen. Mijn collega's van nu.nl hebben dat uitgezocht. Vergeleken met een jaar geleden zijn er al 30% meer date-events. We lijken een beetje klaar te zijn met online dating. We willen liever weer mensen in het echt ontmoeten. Vooral de groep jongeren tot 29 jaar. Het weer van Weerplaza. Vanavond lokaal een bui. In de nacht volgen er meer. Het koelt af tot 13 graden. Morgen eerst buien, later zon bij een graad of 20.
13: De beste 80's horen bij Joe.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu
6: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Magazijn leegverkoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
7: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
9: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Pas je eindelijk het

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Elke ochtend zijn Koen en Sander er weer. Vanaf 6 uur bij Joe.

0: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
0: Nu!
1: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.
4: Wie was je aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it!

0: Speelbewust 18 plus.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi. Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
0: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je

0: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Dit is het nieuws van 12 uur.
5: Goedenacht. De politie in Drenthe waarschuwt boeren die hebben aangekondigd om morgen te gaan protesteren, meldt RTV Drenthe. Ze zeggen direct boetes uit te delen als boeren met hun trekkers de snelweg of de N-wegen opgaan of als ze hun kenteken hebben afgeplakt. De boeren hadden al aangekondigd niet over de snelweg te willen gaan. Bij de grote natuurbrand in België is de afgelopen dagen een hoop oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog de lucht ingegaan. Volgens de autoriteiten is niemand daarbij in gevaar geweest. Ze zeggen te weten waar oude bommen in de grond kunnen zitten en daar wordt rekening mee gehouden tijdens het blussen. In de Arnhemse wijk Geitenkamp zijn vanavond 8 mensen opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Het is al dagen onrustig in de wijk. Tientallen jongeren spelen daar een kat-en-muisspel met de politie. Ze steken vuurwerk af en gooien stenen door de ruiten. De oorspronkelijke aanleiding van de onrust was een burenruzie. En alle oude afleveringen van de Fabeltjeskrant zijn straks terug te zien op YouTube. Het beeld en geluid zijn gedigitaliseerd en mooier gemaakt, zodat het er iets moderner uitziet. Vanaf morgen zijn de eerste 10 afleveringen te zien. Daarna verschijnt er elke dag een nieuwe aflevering. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Goedenacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. In een openbare video van de luchtverkeersleiding waren telefoonnummers van de vliegbasis Leeuwarden te zien, ontdekte een luchtvaartpodcast. Er was ook andere gevoelige informatie te zien. De video waarin een luchtverkeersleider vertelde over zijn werk is inmiddels offline gehaald. Nu het niet meer zo heet is en er weer wat regen valt, is het een stuk rustiger bij de dierenambulance, meldt het AD. Precieze cijfers hebben ze nog niet, maar de vrijwilligers hebben nu ook weer eens tijd voor een kop koffie. Niet alleen wilde dieren, maar ook huisdieren en vee hadden last van het warme weer. Het was even flink schrikken voor een vrouw uit het Limburgse Blerik. Ze zag namelijk een python tussen haar kleren in de slaapkamer kruipen, meldt L1. Nog voordat de dierenpolitie er was, lukte het de buurvrouw al om de slang te vangen. De python bleek van haar te zijn en was ontsnapt uit haar terrarium. En Madonna is de grote favoriet bij de uitreiking van de Video Music Awards van MTV. Ze is maar liefst in 11 categorieën genomineerd, onder meer voor beste video en artiest van het jaar. Taylor Swift maakt kans op 9 prijzen. De muziekprijzen worden eind september uitgereikt in Los Angeles. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goeienacht, dit is Joe.

0: nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. Steeds meer gemeenten gebruiken toeristenbelasting om tekorten in hun begroting aan te vullen, meldt het FD. Gemiddeld is het goed voor een tiende van alle belastinginkomsten. Amsterdam hakt het meeste binnen. Bijna een kwart van al het geld in de schatkist is afkomstig van toeristen. President Trump wil nog dit jaar een ontmoeting hebben met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, melden Amerikaanse media. Als het aan hem ligt, gebeurt dat in november, want dan is hij op bezoek in China. De afgelopen dagen was Trump al aan het vrijen bij Kim, omdat hij wil bezuinigen op de oefeningen van het Zuid-Koreaanse leger. Duitsland heeft de controles aan de grens opnieuw met een half jaar verlengd, melden Duitse media. De controles zouden eigenlijk in september aflopen, maar volgens de regering is het nodig om illegale migratie tegen te gaan. Nederland is tegen de controles, zo gaat het in tegen het Schengenverdrag en files aan de grens zorgen voor ongelukken. En PSV achterkans steeds groter dat Lucherel Geertruida naar de club komt. Ze willen de verdediger overnemen van het Duitse RB Leipzig. Maar ingewijden zeggen dat de deal nog niet rond is. Geertruida is gewild, Feyenoord en Ajax zouden ook in hem zijn geïnteresseerd. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.